0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl. Radio.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend, hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zou zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

en Newton-John. En Xanadu. 6 minuten over 6. Ik kreeg een appje van Dineke uit Ede. Die had een beetje verwoord hoe ik me ook voelde toen ik hier naartoe fietste. Heerlijk als die vogels zo al fluiten en het verder nog zo stil is buiten. De ochtend is dan gewoon heel even alleen van ons. Maar nu is het van ons allemaal. Goedemorgen, Gelderland. Het is dinsdag 17 juni.

0: het met je? Lekker geslapen? Ik hoop het maar. We hebben de krantjes van de stoep gepakt en her en der online rondgekeken. Dus we kunnen je zo weer bijpraten over het nieuws van vanochtend en dat wat er op de voorpagina is geschreven staat. We spelen natuurlijk ons introspelletje. Een goed begin vanochtend. Kun jij op basis van die eerste paar seconden gelijk herkennen welke plaat bij het intro hoort? Eerst het weer voor vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De zon laat zich vanmiddag geregeld zien. Met 22 tot 23 graden wordt het al wat warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond zijn er eerst nog opklaringen. Later vannacht neemt de bewolking toe. Dan koelt het af naar 12 graden. Ja, en de rest van de week wordt het steeds warmer. Vanaf donderdag zomers warm. En richting het weekend gaan we naar de 30. De zon die schijnt vaak, al neemt vrijdag de kans op onweer ook toe. Op de voorpagina's vanochtend overal hetzelfde grote nieuws. Er is eindelijk een akkoord tussen Amerika en Iran. Vrijdag wordt er in Genève getekend. En iedere krant legt daar zijn eigen accent op. Trouw zegt bijvoorbeeld, de straat van Hormuz gaat weer open. Er ligt een staakt het vuren van 60 dagen. Alleen zijn er nog geen details. Het Financieel Dagblad kopt, de beurzen schieten omhoog. De Telegraaf zegt, vooral skepsis en een ontevreden Israël. Het Nederlands Dagblad, het moeilijkst moet nog komen, want over kernwapens is nog niets geregeld. En de Gelderlander, die zegt aan de pomp, wel geteld 1 cent goedkoper de benzine. Dan een afscheid dat ook bijna in iedere krant staat. Wim T. Schippers is overleden, 83. Je kent zijn stem vast beter dan zijn naam, want hij was jarenlang Ernie uit Sesamstraat. En ook hier kleurt iedere krant hem anders in. Trouw zegt, hij maakte altijd gewoon wat hij zelf wilde. NRC zegt, het is de radioman die doodleuk twee platen tegelijkertijd draaide. Eentje links en eentje rechts. De Telegraaf zegt, een vrolijke levenskunstenaar die tot het laatst nog Ernie insprak. En de Gelderlander, ook een taalkunstenaar die in zijn eentje het woord gekte bedacht. Jammer, maar helaas, zou hij zelf zeggen. Ander nieuws. Als een vader of moeder op missie gaat, dan gaat het gezin eigenlijk altijd mee. Hè? Niet fysiek, maar thuis voelen kinderen het iedere dag. De kinderombudsman of de veteranenombudsman vinden dat Defensie daar veel meer oog voor moet hebben.
1: Er zijn altijd ook lange oefeningen die ertussen zitten. Ja, en dan merk je gewoon dat daar minder aandacht voor is. Want ja, vanaf dag 1 missen zij gewoon een ouder. En ik ben nu 19 jaar samen en onze oudste is 12. Dus ja, ik doe het dan 12 jaar. Maar het is wel heel veel dat je zelf gewoon als ouder doet wat je denkt dat goed is.
0: Een Tesla die zichzelf bestuurt zou veel veiliger zijn dan een mens achter het stuur, beweert de fabrikant. Maar persbureau Reuters ontdekte dat die vergelijking helemaal niet deugd. Tesla meet zichzelf af tegen het volledige Amerikaanse wagenpark, inclusief oude auto's van 20 jaar geleden. De Nederlandse keuringsinstantie zegt gelukkig zelf te hebben getest voordat ze het systeem goedkeurden. En op Cuba zijn door de stroomtekorten de hosties op rantsoen. Dus de priesters doen het op Cuba even rustig aan met de ouweltjes. Dat is een nieuw woord voor mij, ouweltje. Hostie. Die zouden we ook wel kunnen opnemen in de Dikke van Dijk. Niet als woord van de dag vandaag, daar heb ik al iets anders voor, maar ik ga hem onthouden. Hey, Falco.

0: mama's en de papa's. I can no longer keep my... Terug naar 1967 op Radio Telpland. En het mooie 1230. En daarvoor hadden we Falco en Der Comesta. Alles klaar, hier komt het.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een plaat wat een heel herkenbaar intro heeft. En daar hoop ik nu ook weer op, want deze plaat wil ik graag draaien.
1: Een goed begin...
0: Maar ja, dan moet hij wel worden geraden op basis van deze eerste paar seconden. Van jou heb ik nodig. De titel en de artiest dus, dat kun je mailen naar frank@gld.nl of even een appje sturen naar de studio 06-22-22-1342 als je weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: En als je hem dus weet, laat het dan even weten via de mail of de app. En die app die wordt al gevonden, want er zijn ook heel wat luisteraars die mij erop wezen. Frank, je zei dat het vandaag dinsdag is, dat klopt. Maar je zei ook dat het de 17e is. Dat klopt niet, het is de 16e. Ik was in de war. Maar morgen wordt ook, de 17e wordt ook leuk. Acht en de Munich zeggen dat ook. Morgen wordt fantastisch.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Het is 6:01. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Empen is het 11,3 graden. In Maasbommel 13,2. Vandaag verloopt meestal droog met vanmiddag flink wat zon. Temperaturen van 22 of 23 graden. Vanavond opklaringen. Maar in de loop van komende nacht raakt het dan weer bewolkt en dan hebben we minimaal 12 graden. In Culemborg is vannacht een auto uitgebrand aan de Torbekkerstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. En de politie sluit brandstichting niet uit. En een Syriër uit Druten is veroordeeld tot 26 jaar cel voor marteling en mishandeling tijdens het regime van Assad. Volgens de rechtbank misbruikte de voormalige verhoorders zijn machtspositie door gevangenen op gruwelijke wijze te laten mishandelen en zelf ook geweld te gebruiken. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en via de mobiele app. Verkeersinformatie, één melding die ik even wil noemen, dat is de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel, 10 minuten.
1: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
6: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: Goedemorgen Gelderland, 7:07. Even goed luisteren. Hoor je hem? Dat is een uil. Het is een steenuil om precies te zijn. Juist. En in Aalten woont iemand die dat kleine vogeltje al 40 jaar volgt, de steenuil. Dat is Pascal Stroeken. En die heeft er nu zelfs een boek over geschreven. Zijn liefde voor uilen. Die begon gewoon als kind voor de buis bij, nou inderdaad, meneer de uil.
1: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
2: Naar Fabeltjesland.
3: Ja, meneer de uil, ja, daar keek ik ook altijd naar, natuurlijk.
4: Fascinerend,
3: ja. Ja, dat is het grappige uilen. Hè. Uilen hebben elfkuikens, is het begrip. Hè. Nou, dat staat natuurlijk voor een beetje dommige jonge wezentjes. Maar ja, elk uilskuik wordt uiteindelijk een wijze uil. En dat is het fascineren van de uilen misschien wel.
4: 40 jaar al in de pan van die steenuil.
3: Ja.
4: Wat is er nou zo fascinerend aan die steenuil?
3: Ja, het is natuurlijk een prachtige soort om te zien. Wat mij meest fascineert van steenuilen, ik heb ze zelf ook op het erf. Je krijgt als bewoner, als mens ook heel veel van mee. Hè. Ze zitten graag in het zonnetje. Als je langs loopt, dan wil ze nog eens een waarschuwingsroepje geven. Je hebt echt interactie met die uil. Dat maakt hem heel benaderbaar als vogel. Je gaat ze ook echt als individuen zien. En ja, goed, dat is gewoon fascinerend om te bestuderen.
4: Ja, en de mensen hier in de Achterhoek hebben ze graag op het erf.
3: Ja, absoluut. Ja. Nou, niet alleen in de Achterhoek, denk ik overal wel. Ja, wat ik zeg, het is een graag geziene gast, omdat ze zijn echt aanwezig. Hè.
4: Ze helpen ook op het erf.
3: Ze helpen op het erf om muizen, En meikevers vangen ze ook graag hier in op de zandgronden.
4: Ja, dus ze worden gewoon aan het werk gezet. Niet alleen maar poetsen.
3: Ja.
4: 40 jaar geleden dus is het dat jullie in de ban raakten van die steenuil. Ja. Hoe ging het toen met de steenuil?
3: De steenuil zat toen nog heel veel op natuurlijke nestplekken. Dat noemen we natuurlijke nestplekken. Dan heb ik het vooral over schuurtjes. En daar zijn er nogal veel van verdwenen. Dus het landschap is niet per se vriendelijk geworden voor de steenuil. In ieder geval qua broedgelegenheid. Gelukkig hebben we hier altijd best wel een gezonde populatie gehad hier in ons gebied. En die lijkt wel mooi stabiel te zijn nu.
4: Ja, dus u kijkt wel met een gerust naar de toekomst, of niet?
3: Ja, laten we altijd optimistisch blijven in ieder geval. Ja, nee, wat je ziet, net al zei, de steenuil is een echte erfbewoner. Er zit bij mensen op het erf. En is een graag geziene gast. En mensen willen daar ook over het algemeen wel wat voor doen of laten. Dus maatregelen treffen dat het erf en de omgeving geschikt zijn voor de steenuilen. In die zin kijk ik wel met gerust naar de toekomst.
0: Ja, samen met andere uilenliefhebbers uit de Achterhoek maakte Pascal dus dat boekje. En de titel is prachtig Achterhoeks. Steenuilen beur de kwiet dan. Geweldig, het geluid van een steenuil. Soms hoor ik hem, hoor, 's ochtends vroeg als ik hier naartoe fiets. Een uil dan, ik weet niet wat voor uil. Maar je hoort de uil dan in de parken van Arnhem. Zo'n bijzonder geluid. Zometeen een goed begin, maar nu eerst Rupert Holmes.

0: Rupert Holmes en hem.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Geen dag die begint zonder dat eerste bakje koffie, of geen uitzending zonder eerst die radio aan te moeten zetten. Geen boek zonder die eerste letter op papier. En zo is het ook met muziek. Het intro, dat is het begin. Een goed begin. Zou jij dit intro herkennen?
1: Een goed begin?
0: Dat was de vraag. Heb je hier voldoende aan? Dat heb ik je laten horen net. En daar kwamen goede inzendingen op binnen, hoor. Van Agnes onder andere en van Dirk en van Reinoud. En dat maakt het dat we hem gewoon helemaal kunnen draaien. Niet alleen de intro, maar de hele plaat. Het is namelijk Dotan op Radio Gelderland. Met Home.

0: Zeg Frank, hij gaat het mooie liedje van Dothan draaien met Home uit 2014.
1: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Dothan. Met We are coming home, we are coming home, we are coming home. En dan zie ik nog steeds die 39 lijkauto's over de autobaan van Eindhoven naar Hilversum rijden van de MH. Wat was het? De MH17 ramp. Jongens, triest. Goedemorgen.

0: Lynn Anderson en Rose Garden. En daarvoor dus het goede begin is het halve werk. Dothan en Home.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Ja, bijzonder lekker met die vogeltjes vanochtend die zo aan het fluiten waren. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ik vond het ook nog lekker fris. Ik denk van, ik ga hier nog met weemoed aan terugdenken, komend weekend.
2: Ja, inderdaad. Een temperatuur van 1 graad of 11 zo'n ochtends. Ja, dat gaan we in het weekend niet hebben.
0: Nee. Eerst maar voor de dag van vandaag. Wat gaan we krijgen?
2: Nou, er zijn best wel wat wolken. Als je op de radar kijkt boven Nederland, zie je ook hier en daar wel een paar buien. Het is wel zo dat er minder valt dan de radar aangeeft. Komt dat er onderweg eigenlijk een gedeelte wat verdampt. Dus ja, de komende uren zouden hier en daar in Gelderland wel ergens een spatje kunnen vallen. Maar het gaat niet veel voorstellen. En naarmate de middag voordat komt de zon er beter bij. Uiteindelijk wordt het zo'n 23 graden bij weinig wind. Dus ja, in de loop van de middag voelt het eigenlijk best wel een beetje zomer.
0: Oké. En dat best wel een beetje zomer, dat wordt steeds meer zomer gaandeweg deze week.
2: Ja, morgen nog niet. Morgen is het ook ongeveer 23 graden als maximum temperatuur. Halen we ook weer aan het einde van de dag. Morgen is namelijk het verhaal dat er in de ochtend wat regen overtrekt over de noordelijke helft van het land. Dat schampt Gelderland een beetje. Dus wat gespetter kan, gaat weer weinig voorstellen. En in de loop van de middag breekt dan de zon weer door. Wederom dus 23 graden. De echte sprong naar veel warmer weer is van woensdag naar donderdag. Want donderdag komen we al op 28 of 29 uit. Ja, en vrijdag in het weekend waarschijnlijk boven de 30.
0: Ja. Waarschijnlijk boven de 30. Hoe zeker is dat nou eigenlijk? Of hoe onzeker is dat nog?
2: Nou, dat het heel warm wordt is eigenlijk heel zeker. Het is wel zo dat bijvoorbeeld vrijdag staat er op een kaart die mijn collega gemaakt. En ook op andere plekken zie je het wel 33 aangegeven. Maar ook onweersbuien. Zijn die buien er vroeg bij, haal je die 33 niet. Dan zou het misschien een keer net 29 kunnen zijn. Maar voor het gevoel maakt het weinig uit. Want vrijdag is het echt wel gewoon benauwd, drukkend warm. Hoge luchtvochtigheid. Dus het is sowieso heel warm. En dus kans op die onweersbuien.
0: Ja, en dat benauwen, dat is natuurlijk dan op een gegeven moment ook merkbaar in huis. En je hebt dan niet meer van dit soort ochtend dat je even de boel kunt luchten. Want wat voor nachttemperaturen krijgen we dan?
2: Ja, minimaal rond 20 graden. Dus inderdaad hele zachte nachten. Ja. Met inderdaad die hoge luchtvochtigheid. Dus ook al haal je wel iets lagere temperaturen in je huis. Stel binnen is het 24 en buiten 20. Ja, dan haal je wel de vocht mee naar binnen. Dus of het er beter van wordt is maar de vraag dan.
0: Nee, dus eigenlijk is het misschien wel het devies van probeer nu nog zoveel mogelijk koelte van buiten je huis in te laten stromen. En hou dat dan de komende dagen zoveel mogelijk vast.
2: Dat is inderdaad een heel goed advies.
0: Ja. Oké, Johnny, dankjewel. Wij spreken elkaar over een uurtje. En na 7 uur ook een mooi gevalletje voor de rijdende rechter, als je het zo leest. Een eeuwenoud wandelpad tussen Bredeweg en de Sint-Jansberg. Het was opeens afgesloten, want wandelaars zouden overlast veroorzaken. Nou, er is inderdaad ook daadwerkelijk een hele rechtszaak over geweest. En de vraag was dus, wat weegt zwaarder? Het eeuwenoude recht van overpad of de klacht dat die wandelaars overlast veroorzaken? Dat hoor je na 7 uur. Na Boy Meets Girl.

0: de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
0: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Białopodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
5: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
4: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
6: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
4: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie, 1 melding. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Strand Nulde. 2 kilometer, goed voor 5 minuten. Oh wacht, er komt nou nog wat bij. De A15 popt omhoog tussen Echteld en Tiel, 5 minuten. Nijmegen-Gorkum. En op de A2 ook een file die er zojuist bij komt. Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel, 6 minuten.
8: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
9: Voordeeluitjes.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
9: Voordeeluitjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Social deal, wellness deal. steek 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
19: Goedemorgen Gelderland.

0: The Dire Straits en Twisting by the Pool. Goedemorgen Gelderland. 7:08. Token, die app me nog. Ik hoorde je vanochtend vertellen over dat je de vogeltjes zou horen fluiten toen je naar de studio fietste. Wat is dat toch een heerlijk geluid, hè Frank. Ik ben meestal rond 4:30 wakker, app Token. Rondom ons huis staan heel veel bomen. En daar begint dat fluitconcert dan al als het nog donker is. Ik word dus gewekt door al dat heerlijke gekwetter. Dat geeft inderdaad heel veel rust. Oh, en dan krijg je ook nog een appje van Lindsay.
1: Willen jullie de groetjes doen aan Priska de Geest?
0: Jawel. Groetjes aan Priska, bij deze. Hoe is het met je? Heb je lekker geslapen? Ik hoop het maar. Wij hebben de krantjes hier van de stoep gepakt, her en der online rondgekeken. Dus we kunnen hier weer bijpraten over het nieuws van vanochtend. En dat wat op de voorpagina's geschreven staat. De platenpolitie heeft ook vandaag weer een verdachte plaat voor je. Kun jij op basis van het procesverbaal herleiden welke plaat wij vandaag in de kraag willen vatten? Eerst maar even het weer voor vandaag. Het blijft op de meeste plekken droog. De zon laat zich vanmiddag geregeld zien. Met 22 tot 23 graden wordt het al wat warmer dan de afgelopen dagen. En vanavond zijn eerst nog wat opklaringen, maar later neemt de bewolking toe. En de rest van de week steeds warmer, hè? Vanaf donderdag kan het richting de 30 graden gaan. De kranten van vanochtend staan allemaal in het teken van hetzelfde grote nieuws. Er is een akkoord tussen Amerika en Iran. Vrijdag wordt er in Genève getekend. De beurzen schoten direct omhoog en het AD, de Gelderlander, berekende hoe wij het merken aan de pomp. Welgeteld 1 cent goedkoper gaat het worden. Dan een afscheid dat in bijna iedere krant staat. Wim T. Schippers is overleden. 83 jaar. Vrolijke levenskunstenaar is niet meer. Jammer, maar helaas, zo zou hij het zelf zeggen. Dan naar het WK voetbal. Een enorme stunt van Kaapverdië tegen titelkandidaat Spanje. De wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel. Uitblinker was de 40-jarige Kaapverdiaanse doelman Vozinha. Hij hield de een na de andere bal uit zijn doel. Na de wedstrijd zag hij zijn volgers op sociale media toenemen van 50.000 naar 3,5 miljoen.
2: Dus toen viel hij wel een beetje om van verbazing. Hij moest er erg hard om lachen. Dus het geeft aan wat voor impact die prestatie van Kaapverdië heeft gehad. Want het is natuurlijk sensationeel dat je tegen de regerend Europees kampioen en een van de favorieten van de wereldtitel 0-0 speelt als de kleine Kaapverdië zijnde. Dus dat is tot nu toe de absolute sensatie van het toernooi.
0: In Rotterdam, waar een grote Kaapverdische gemeenschap woont, werd vol spanning meegekeken. En de blijdschap na afloop voor die 0-0 was dus heel groot.
3: 0-0 tegen Spanje. Dit gebeurt niet zomaar, hè.
4: Mijn moeder zei het al. We gaan winnen. We gaan gelijk. We gaan niet verliezen. En ik dacht, oef, Spanje. Maar we hebben het wel gedaan.
5: Gewoon iedereen hier zo. We zijn allemaal hier zo voor Cabo. We staan allemaal klaar. Ook voor die boys uit Rotterdam. Ja, ik weet niet, man. Ik heb er niet genoeg woorden voor. Echt serieus.
0: NRC schrijft dat zeker 20.000 ouders in het toeslagenschandaal onterecht 30.000 euro of meer kregen, terwijl de echte gedupeerden daardoor langer op hulp moesten wachten. En het is een wedstrijd waarbij het om snelheid gaat, maar het bijna altijd uitdraait op pure chaos. De jaarlijkse tackle run. Te veel tackles, te weinig gevoel voor een rechte lijn en baasjes die van alles uit de kast trekken om een hondje toch nog richting die finish te krijgen.
6: Je moet je tackle gek kunnen maken. Dus ik heb in jaren gezien dat mensen knakworstjes hadden, frikandellen. Dus alles om de focus van je tackle te krijgen.
7: Met de knuffeltjes die een goede kleur hebben, geel of rood, gaat ze wel goed op. En ik heb een lekker kaarsje bij me.
8: En hard rennen kan ze ook, toch?
7: Ja, heel hard, maar alleen niet de goede kant op.

0: Straks in de uitzending de platenpolitie met een nieuw plaatdelict. Het is weer een verdachte plaat op vrije voeten en jij moet helpen die op te sporen. Maar eerst gaan we het hebben over een bijzonder pad. Al honderden jaren wordt daar gebruik van gemaakt door wandelaars. Het zandpad in Grafwegen bij Bredeweg. Dat pad wordt gebruikt om bij het natuurgebied Sint-Jansberg te komen. Totdat het pad ruim 2 jaar geleden opeens van beide kanten geblokkeerd werd door een gesloten hek. Tot grote teleurstelling natuurlijk van de buurtbewoners.
1: Mijn opa die woonde in het heiland vroeger. En die gebruikte dit pad al om naar zijn werk te gaan.
2: Ja, wij hoefden alleen maar de weg over te steken. En we konden hier omhoog lopen naar de Jansberg.
3: Ja, dus iedereen was in rep en roer van hoe kan dat nou?
2: Hoe is het mogelijk dat pad dicht gaat?
4: Wie toch over het pad liep, kon rekenen op een boze grondeigenaar die de hekken had geplaatst. Uit contact tussen de grondeigenaar en Omroep Gelderland blijkt dat ze nog altijd heel hoog zit. Ze willen niet voor camera reageren, maar zeggen veel overlast te hebben gehad van wandelaars.
1: Dit pad moet open blijven, het is altijd open geweest, het is een wandelpad geweest. Zet erfdienstbaarheid op, gemeente gaat dus regelen.
4: De gemeente ging om tafel met de grondeigenaren, maar die beroepen zich op het kadaster en menen dat ze in hun recht staan. Dat blijkt niet te kloppen. Er is ooit een foutje gemaakt door een ambtenaar, waardoor de erfdienstbaarheid verdwenen leek. Maar de grondeigenaar hield het hek dicht. En toen was voor de gemeente de maat vol.
1: Nou is het mooi geweest, als we er goedscheeks niet uitkomen, dan maar kwaadscheeks en dan zien we elkaar voor de rechter. Nee, het bordje eigen terrein is nog wel van toepassing, maar het bordje verboden toegang, dat mag eraf.
0: Ja, het bordje mag eraf en er mag dus weer gewandeld worden.

0: Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again op Radio Gelderland.
1: Plaatdelict.
0: We hebben weer iets verdachts gevonden, hoor, dit.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, dit kan niet door de beugel. En jou de vraag om dit op te lossen. En daarmee maak je dan kans als gouden tipgever op een Radio Gelderland zaklamp. Als je dit plaatdelict weet te herleiden tot een daadwerkelijke plaat. Dus de titel en artiest zoek ik. Waar heb ik het over? Nou, het is een ernstige geweldszaak. Er wordt een man plotseling met een vuurwapen gezien. En getuigen vragen zich af, waarom loopt hij gewapend rond? Waar gaat hij zo haastig naartoe? Tijdens het onderzoek komt er een schokkend motief naar voren. De verdachte zou ervan overtuigd zijn geraakt dat zijn vriendin hem bedroog met een andere man. Kort daarna vallen er schoten. En wanneer de man opnieuw wordt ondervraagd, blijkt hij ook niet langer te ontkennen wat er is gebeurd. Integendeel, hij vertelt openlijk dat hij op de vlucht slaat. Zijn bestemming zou ten zuiden van de Amerikaanse grens liggen, in de hoop een zware straf te ontlopen. Dus de internationale opsporingsdiensten zijn inmiddels ingeschakeld. We hebben een verdachte van moord uit jaloezie, verboden vuurwapenbezit en iemand die vlucht voor justitie naar Mexico. We zoeken een Amerikaanse gitarist en zanger. Ten tijde van deze opname, en dat was mid jaren 60, was deze artiest 24 jaar oud. Hij kwam uit Seattle. Wordt gezien als een van de invloedrijkste gitaristen uit de rockgeschiedenis. En staat bekend om zijn virtuose spel, psychedelische sound en spectaculaire optredens. Dit platenlicht was zijn allergrootste hit. Welke plaat zoek ik? De verdachte wordt voortdurend bij zijn voornaam genoemd in dit dossier. Sterker nog, het is de titel van het nummer. Frank@gld.nl of een appje. Waar heb ik het over vanochtend?

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Hollandse Nieuwe Keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
4: Het is op een paar seconden na 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Dieren is het 11 graden, in het centrum van Duiven 12,5. Vandaag verloopt meest droog, met in de middag flink wat zon. Temperatuur is rond de 22, 23 graden. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht raakt het bewolkt. Minimaal rond de 12 graden en de komende dagen warmer. Een rij snel groeiende populieren naast de KNMI-radar in Herwijnen verstoort al jaren de neerslagmeting.

0: in delen van Gelderland. Daardoor kunnen regenbuien op weerapps rond onder meer Arnhem, Nijmegen en de Achterhoek soms flink afwijken van wat er daadwerkelijk uit de lucht valt. En de inmiddels beruchte flexflitser in Gaanderen heeft in ruim 5 weken tijd meer dan 13.000 hardrijders op de bond geslingerd. De mobiele flitspaal staat aan de Rijksweg in Gaanderen en moet zorgen voor meer verkeersveiligheid op een weg waar veel automobilisten te hard rijden. Meer Gelders nieuws op onze, site gld.nl of in onze mobiele app. Zo wou ik het zeggen, ja. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. 8 minuten extra reistijd op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg, 10 minuten. De A50 Apeldoorn Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen, 7 minuten. De N233, dat is Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen, 7 minuten. En de N322, dat is beneden Leeuwen-Nijmegen tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk, ook daar 7 minuten extra reistijd.
1: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. 6 minuten over 7:30. Goedemorgen, Gerard Land. Ik lees bij ons op de site dat een man uit Zutphen, man van 84, deze week slachtoffer is geworden weer van bankhelpdeskfraude. Dat hoor je toch echt iedere week, hè, verdorie. Oplichters deden zich voor als bankmedewerker, kwamen zo aan zijn gegevens en hebben in één klap voor duizenden euro's van zijn rekening getrokken. De politie zoekt een man met een petje en een sikje die op camerabeelden te zien is, en wie hem herkent wordt gevraagd contact op te nemen. De beelden van deze pinnende man staan bij ons op de site en zitten ook in ons opsporingsprogramma Plaatsdelict. Heb je een hond of een kat met blikvoer op het menu, dan moet je ook even opletten, want vanochtend wordt er alarm geslagen. Albert Heijn, Jumbo en Lidl gaan verschillende soorten hond- en kattenvoer van de fabrikant Partner in Pet Food terug de schappen uithalen. Bij kwaliteitscontroles bleken er namelijk kleine stukjes plastic in te zitten. Wie dus al blikken in huis heeft van Partner in Pet Food, van de Albert Heijn, Jumbo of de Lidl, die krijgt zijn geld gewoon terug bij de winkel. En ook vanochtend het nieuws, een vertrouwd gezicht in de Flodderfilms is niet meer. Actrice Letty Oosthoek is overleden. 88 werd ze. De meeste mensen kennen haar als de bekakte buurvrouw Neutenboom. Een rol die ze speelde ook in de twee andere Flodderfilms. En natuurlijk in de serie Flodder.
1: Het is schorrie mooi.
2: Wat zeg je, schat?
1: Die nieuwe buren van ons. Het is toch niet te geloven? Hoe bestaat het dat die juist hier terecht zijn gekomen?
2: Ja, ze zijn inderdaad anders.
1: Het is schorrie
0: morrie. Het is schorrie morrie. Maar daar dacht de buurman vervolgens toch wel anders over. Buurman, wat doet u nu? Die scène. En Natasha Bedingfield nu. Met Unwritten.

0: Natasha Benningfield en Unwritten op Radio Gelderland. 12 minuten over 7:30 is het geworden.
1: Plaat delict.
0: We gaan plaat delict oplossen met dank aan jullie mailtjes en appjes vanochtend. We hadden te maken met een nummer dat is opgebouwd als een gesprek. De verdachte wordt eerst gevraagd: waarom loop jij nou rond met een pistool? Daarna vertelt hij dat hij zijn vriendin heeft neergeschoten omdat zij hem zou hebben bedrogen. In het tweede deel bekent hij dat hij op de vlucht slaat naar Mexico om de galg te ontlopen. En daardoor is dit misschien wel een van de meest letterlijke plaatdelicten die er bestaan. Het is een motief, een moordwapen, de bekentenis en een vluchtplan. Het zit allemaal gewoon in de tekst. En voordat de zanger die wij zoeken hier in 1966 een wereldhit van maakte, was het nummer al door verschillende andere artiesten en lokale bandjes opgenomen in Amerika. Maar deze versie van zijn Experience werd de definitieve en meest iconische rockversie. En bovendien zijn allergrootste hits. Onder andere door Jan van der Lende uit Winterswijk geraden, maar ook Rob, Deborah, Paul, Hans, Arjen, Henry, nou, wie zullen we eens even bellen? Wim, we bellen Wim. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar vandaan belt Wim?
2: Uit Doesburg.
0: Wim uit Doesburg, oké. Okay. Nou, hebben we Doesburg ook weer even op de kaart, helemaal goed. Het altijd mooie Doesburg, trouwens, moet ik er altijd bij zeggen.
2: Absoluut.
0: Ja, woon je ook echt gewoon in het mooie midden in het centrum of hang je een beetje eromheen?
2: Nee, ik woon in de buitenwijk. Ik woon hier in de binnenstad.
0: Nee, oké. Okay. Maar is dat misschien...
2: Maar ik kom er toch heel vaak.
0: Je komt er dagelijks.
2: Ja.
0: Ja, lekker man. Ja, dit was misschien wel een van de meest letterlijke platendelict van de laatste tijd. Hè? Alles zat erin.
2: Ja, uit onze tijd.
0: Uit onze tijd, ja. En 1966 was dit een grote hit. Toen was jij er ook al.
2: Ja, toen was ik er al, joh. 1951.
0: Kijk eens aan. Ja, dan zijn dit wel de platen die blijven hangen en die altijd met je meegaan, hè? Ja. En goed blijven ook.
2: Jazeker.
0: Ja. Waar hebben we het over?
2: Jimi Hendrix met Hey Joe.
0: Juist. Wim, ik ga hem voor jou draaien vanochtend. Ja, als laatste bewijsstuk. En zou jij blij worden van een Radio Gelderland zaklampje?
2: Jazeker, nou en op.
0: Nou, doen we die op de bus, dankjewel Wim.
2: Dan kunnen we wel in het donker zien, toch?
0: Ja, dan moet je wel je weg kunnen vinden in Doesburg.
2: Ja, bedoel ik.
0: Groetjes, hè.
2: Groetjes, Frank.
0: Hoi.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: with a gun in your hand.
1: Ik dacht, misschien is het Hey Joe van Jimi Hendrix.
2: Jimi Hendrix met Hey Joe.
3: Where you going with a gun in your hand?
2: Nou, fijne dag.
4: Doei. Volgens mij moet de plaat delict zijn Hey Joe van Jimi Hendrix. Groet van Hendrik Loosboer uit de melkstal in Voorst.
5: Ja, goed. Dank voor het meedenken allemaal met de plaatdelict vanochtend. We hebben de daden te pakken. Heb jij nou nog een suggestie voor een nieuwe plaatdelict? Dan kun je die doorgeven. Hè? Dat kan via frank@gld.nl of een appje.
6: Zaak gesloten.
5: En wat ook kan, is natuurlijk de plaatselijke politie bellen. Het weer van Weerplaza komt er zo aan. En na zessen gaan we het hebben over die bomen. Die bomen die ervoor zorgen dat eigenlijk, als je op de buienradar kijkt en je ziet een bui boven Arnhem, Nijmegen, dat dat helemaal niet hoeft te kloppen. Dat komt gewoon omdat er bomen in de weg staan. Oh, na 8, ja. Na 6, na 8.

0: Rainbow Valley van Love Affair op Radio Gelderland. En daarvoor dus plaat Delict, Jimi Hendrix Experience en Hey Joe. Dat maakt het 8 voor 8
1: deze dinsdagochtend.
0: Tijd voor het weer. In het weer krijgen van Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt geen bomen voor jouw radarbeelden gehad. Dus jouw informatie klopt, hè, vanochtend.
2: Ja, het is wel zo dat de radar ziet wel iets meer juist dan eigenlijk de bedoeling is. Of tenminste, de radar scant natuurlijk de lucht. En die scant door die wolken heen. Die ziet die druppeltjes vallen. Ja. Maar onderweg, daarna eigenlijk, verdampt er nog wat. Dus vandaag is het een beetje de dag dat de radar soms wat overdrijft.
0: Oké, dus de buien die je ziet, die bereiken ons niet eens.
2: Ja, of in mindere mate. Dus het lijkt alsof het flink gaat regenen. En dan blijkt het maar een paar spatjes te zijn. Dat zal het geval zijn in het zuiden van de provincie. Ik denk dat in het noorden en midden van de provincie het momenteel overal droog is. Sowieso dus stelt dus vanochtend de neerslag niets voor. In de middag zien we de zon vaker en gaat het kwik omhoog naar een graad of 22. Weinig wind. Het is echt wel lekker weer vanmiddag.
0: Oké. Lekker weer vanmiddag en er komt alleen maar meer warmte aan, hè, de komende dagen.
2: Ja, morgen een vergelijkbare temperatuur. Ook in de ochtend dan veel wolken met misschien een beetje regen. En in de middag droger met zon. Maar vanaf donderdag gaat de temperatuur echt omhoog. Donderdag al zo'n 28 graden. En vrijdag moeten we zelfs aan 33 gaan denken.
0: 33? Oh.
2: Ja.
0: Ja, er zit dan ook gelijk een benauwdheid bij, denk ik, of niet?
2: Klopt, een hoge luchtvochtigheid. Dus ja. 33 gaat ook echt aanvoelen als 33. Of misschien zelfs nog iets meer. En dus het wordt echt heel klam. Daarbij is dus ook een kans op onweersbuien. Dat zie je ook vaak bij dat drukkende weer. Dus ja, het kan vrijdagmiddag en vrijdagavond flink spoken. Is altijd een beetje afwachten waar dan dat precies gebeurt met die onweersbuien. Verder is het zo dat in het weekend verwachten we ook temperaturen van 30 graden met kans op buien. Dus het is niet zo dat die onweer gelijk de hitte verdrijft.
0: Nee, er komt niet gelijk verkoeling aan. Het is gewoon zaak dat we de koelte nu proberen in huis te krijgen en die erin houden. En vooral ook hydrateren de komende dagen.
2: Ja.
0: Blijven drinken. Oké, Johnny, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Tot over een uur.
0: En wij gaan het dus zometeen na 8 uur hebben over dat verhaal van die bomen. Want even snel je weerapp checken of het gaat regenen voordat je van huis gaat, dat doen we bijna allemaal wel eens. Maar de weersverwachting blijkt in delen van onze provincie niet altijd te kloppen. En dat komt omdat er een rij bomen de weerradar verstoort bij het KNMI in Herwijnen. Daar gaan we het zometeen over hebben. En waarom snoeien we de bomen niet gewoon? Dan is het in één keer opgelost, zou je toch zeggen. Maar eerst doe maar. En pa, het is 5 voor 8.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies... en het grootste assortiment van Nederland.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
1: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
1: Voordeelhaartjes.nl. Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeelhaartjes.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
8: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
7: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
9: Hier is Rezaian. Goede voorzet Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
7: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie. 11 minuten op de A2 tussen Geldermalsen en Zaltbommel over 8 kilometer. Op de A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en Ravenstein 6 minuutjes. De A325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en Presikhaaf 7. En op de A326 Nijmegen-Ravenstein tussen Bergharen en Bankhoef 8 minuten. De N50 tussen Kampen en Knoop het Hattemerbroek 5 minuutjes. 20 minuten ben je kwijt op de N233 Kesteren-Venendaal tussen de A15 en Renen. En 6 minuten op de N810. De provinciale weg Zevenaar-Duiven tussen Groessen en de A12 ben je dus 2 kilometer aan het stilstaan.
11: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
12: Wie betaalt de kosten van spa-acties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee?
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Ik heb een superpijn.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Goedemorgen Gelderland.

0: Jasses, wat een goede plaat. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. 8:08. Goedemorgen allemaal. Dinsdagochtend, 16 juni. Ik hoop dat je lekker hebt geslapen. Wij hebben vanochtend de kranten van de stoep gepakt. We hebben her en her wat online rondgekeken. Dus ik kan je zo weer bijpraten over het nieuws van vanochtend. En dat wat er op de voorpagina's geschreven staat. Maar eerst krijg je van mij het weer voor vandaag. Het blijft droog op de meeste plekken. De zon laat zich vanmiddag geregeld zien. 22 tot 23 graden. Dat is al iets warmer dan de afgelopen dagen. Dan gaat het vannacht afkoelen naar zo'n 12 graden. En ja, de rest van de week wordt het nog warmer. Vanaf donderdag zomers warm. Richting het weekend kan het zelfs tropische waarden van 30 plus bereiken. De zon die schijnt vaak en neemt vanaf vrijdag ook de kans op een onweersbuitje toe. Op de voorpagina's staat vanochtend overal hetzelfde grote nieuws. Er is eindelijk een akkoord tussen Amerika en Iran. En vrijdag wordt er in Genève getekend. Iedere krant legt zijn eigen accent hierop. Trouw zegt de straat van Hormuz gaat weer open. Er ligt een staakt het vuren van 60 dagen, al zijn de details er nog niet. Het Financieel Dagblad zegt de beurzen schoten omhoog. De Telegraaf, vooral argwaan en een ontevreden Israël. Het Nederlands Dagblad, het moeilijkste moet nog komen, want over de kernwapens is nog niets geregeld. De Gelderlander en aan de pomp, welgeteld 1 cent goedkoper. Dan een afscheid dat ook in bijna iedere krant staat. Wim T. Schippers is overleden, 83 jaar. Je kende zijn stem vast beter dan zijn naam, en hij was jarenlang Ernie uit Sesamstraat. Ook hier kleurt iedere krant hem anders in. Trouw zegt, hij maakte gewoon altijd wat hij zelf wilde. NRC kopt de radioman die doodleuk twee platen tegelijkertijd draaide. Eentje links, eentje rechts. De Telegraaf, een vrolijke levenskunstenaar die tot het laatst nog Ernie insprak.
1: Wat zei jij nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
1: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: En de Gelderlander zegt ook een taalkunstenaar.
3: En zoek de zeep, zoek de zeep, zoek, zoek de zeep, zoek de zeep. Zoek, zoek de zeep, zoek, zoek de zeep, zoek. Zoek de zeep, zoek, zoek de zeep, zoek de zeep, zeep, zoek de zeep, zoek de zeep, zoek.
0: Ja, Wim T. Schippers, jammer maar helaas, zou hij er zelf over hebben gezegd. Dan ander nieuws. Handbagage in vliegtuigen, dat wordt gratis. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Dit zijn nieuwe regels die na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie zijn vastgesteld.
4: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights.
0: Juist, de regels moeten volgend jaar ingaan. Luchtvaartbedrijven waarschuwen wel, dit gaat dan weer leiden tot duurdere tickets. NRC schrijft dat zeker 20.000 ouders in het toeslagenschandaal onterecht 30.000 euro of meer kregen, terwijl de echte gedupeerden daardoor langer op hulp moesten wachten. En het is een wedstrijd waarbij het om snelheid gaat, maar het bijna altijd uitdraait op pure chaos. De jaarlijkse tackle-run. Te veel tackles, te weinig gevoel voor een rechte lijn en baasjes die werkelijk alles uit de kast trekken om hun hondje toch nog richting die finish te krijgen.
5: Je moet je tackle gek kunnen maken. Dus ik heb in jaren gezien dat mensen knakworstjes hadden, frikandellen. Dus alles om de focus van je tackle te krijgen.
6: Met knuffeltjes die een goede kleur hebben, geel of rood, gaat ze wel goed op. En ik heb een lekker kaarsje bij me.
7: En hard rennen kan ze ook, toch?
6: Ja, heel hard, maar alleen niet de goede kant op.

0: Tell Me Your Plans op Radio Gelderland. 18 minuten over 8. Ja, ik denk dat menig een van ons wel eens even de telefoon pakt en op de buienradar kijkt, op je weerapp. Van, gaat het droog blijven de komende uren? Moet ik een jas aan, moet ik een paraplu mee pakken? We doen het bijna allemaal, zeg maar. Maar in een deel van onze mooie provincie Gelderland klopt dat regenbeeld eigenlijk niet altijd. En de oorzaak daarvan is verrassend simpel, blijkt vandaag in ons nieuws.
1: Hoge bomen vangen veel wind, zegt een bekend spreekwoord. Maar niet alleen veel wind, maar ook radarpulsen. Daardoor werkt de 1 miljoen euro kostende neerslagradar niet goed. De eigenaar, het KNMI, heeft er geen rekening mee gehouden dat hoge bomen niet alleen veel wind vangen, maar ook steeds een stukje groter kunnen worden.
2: We hadden niet door toen we die radar plaatsten dat die bomen zo hard zouden groeien. Toen we de radar plaatsten waren de toppen nog redelijk behoorlijk stuk onder de radar.
1: Edwin Rijkaard, de Arnhemse oprichter van Buienradar, heeft er geen problemen mee als hoge bomen veel wind vangen. Maar wanneer ze ook radarpulsen vangen, is dat volgens hem een slechte zaak.
3: En de neerslagradar is essentieel om te meten in die buien van wat is daar aan de gang. En meten is weten, maar op het moment dat je niet goed kunt meten, weet je ook niet wat er in die buien gebeurt en krijg je per definitie een verkeerde meting.
1: De hoge populieren zorgen ervoor dat in de richting van Doetinchem niet wordt gemeten door de radar in Herwijnen. Maar het KNMI zegt dat ze dankzij andere neerslagradars in Den Helder, Duitsland en België alsnog goed kan voorspellen waar de buien vallen.
2: Die kunnen eigenlijk het gat redelijk goed opvullen. Maar dan moet je wel natuurlijk weten waar die bomen staan en hoe groot het effect daarvan is.
1: Met code geel, oranje en rood geeft het KNMI weeralarmen uit. Bijvoorbeeld als we rekening moeten houden met hevige hagelbuien of windhozen.
4: Holy shit! Wow!
1: Vanuit veiligheidsoogpunt is het volgens Rijkaard daarom ook zaak dat de radar in Herwijnen zo snel mogelijk de blinde vlek weer opvult. Want hoe dichterbij een goed werkende radar staat, des te accurater de meting zal zijn.
3: Je wil zo laag mogelijk meten om te zien bijvoorbeeld als er hagelstenen de aarde bereiken. Ja, dan wil je gewoon zo laag mogelijk meten, zodat je mensen op tijd kunt waarschuwen dat er zware hagelbuien aankomen.
2: Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er een situatie is waar we een waarschuwing zouden missen op basis van de radarbeelden, omdat we juist ook gebruik maken van al die andere radars.
1: Toch geeft het KNMI toe dat het door de blinde vlek minder goed zicht is op de hoeveelheid regen die er valt.
2: Dat is ook waarom we natuurlijk dit willen corrigeren. We hebben ook een correctiealgoritme toegepast hierop en dat lijkt behoorlijk goed te werken. Dat vangt dat al redelijk goed op.
1: Het KNMI heeft al sinds 2022 last van de hoge populieren. Maar pas eind vorig jaar is er een snoeiverzoek ingediend bij de gemeente West-Betuwe. Maar de gemeente is vooralsnog niet van plan om de hoge bomen een kopje kleiner te maken.
5: Om een goede afweging te maken hebben we een onderbouwde rapportage van het KNMI nodig over het effect en het zogenoemde stoorgebied. Die rapportage hebben we nog niet ontvangen. Zonder deze onderbouwing nemen we geen maatregelen. Zeker niet omdat het gaat om gezonde bomen.
0: Ja, en het gaat om populieren. Collega Rob Kleijs kwam namelijk nog even binnen in de studio en zegt: je gaat populieren niet afkraken. Het zijn mooie bomen, hoor.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
3: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Nee. Nieuwe leesbril nodig?
6: Mijnleesbril.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
8: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In het centrum van Ermelo is het 11,2. In Heerewaarden 13 graden. Vandaag verloopt meest droog met in de middag flink wat zon. Temperaturen van 22 of 23 graden. Vanavond wat opklaringen, maar in de loop van de nacht dan raakt het bewolkt en dan zakt het naar 12. Een man uit Hierde heeft een taakstraf van 100 uur en 2 maanden voorwaardelijke cel gekregen voor online beledigingen en bedreigingen aan het adres van burgemeester Jeroen Joon van Harderwijk. De berichten, die gingen over onvrede rondom het asielzoekersbeleid, zijn volgens de rechter allemaal strafbaar en de man krijgt ook een contactverbod. En Ronald van der Glint uit Voorthuizen ontving een claim van bijna €3000 voor foto's op zijn historische website Oud Voorthuizen. Dorpsgenoten kwamen in actie om hem te steunen, waardoor zijn jarenlange hobby toch kan blijven bestaan. Meer nieuws vind je op onze site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Geldermals en Kerkdriel 6 minuten. Op de A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Valburg 5 minuten. En tussen Loenen en Knoopend Beekbergen 8. En tussen Ewijk en Ravenstein 5 minuten. Op de A325

0: Richting Nijmegen, richting knooppunt Velperboek, tussen het Gelredome en Westervoort. 7 minuten over 4 kilometer. En op de N233 Kesteren-Veenendaal, tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen, 13 minuten vertraging.
1: Meeksmeubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeksmeubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

en Grease. Op onze site gld.nl en de mobiele app op dit moment ook het bericht over Jasper Cillessen. Die vertrekt bij NEC, de doelman van 37. Hij heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij wilde eigenlijk nog minimaal 2 jaar doorgaan en dan binnen de club dus als keeperstrainer daarna aan de slag gaan. Maar ja, beide partijen zijn er niet uitgekomen. We zijn, dat staat op Instagram van Cillessen. En de Groesbeker sluit ermee zijn 3e periode af bij NEC. Vorig seizoen pakt hij met de Nijmegenaren nog een historische 3e plek. Goed dus voor de voorrondes van de Champions League dit seizoen. En over voetbal gesproken, het nieuwe WK-shirt van het Nederlands elftal zorgt voor opvallend veel reacties. Tijdens het wedstrijd van Oranje tegen Japan klaagden sommige tv-kijkers dat het fluoriserende oranje te fel was en zelfs pijn deed aan de ogen. Vodafone, Ziggo en KPN hebben laten weten dat sommige televisies moeite hebben met de opvallende kleur, waardoor de rugnummers ook lastig leesbaar zijn. Vooral in combinatie met een wat minder sterk tv-signaal. Kan het shirt anders ogen dan bedoeld? Toch benadrukken de providers dat het om een relatief klein aantal klachten gaat. De meeste kijkers konden de wedstrijd gewoon volgen. Dat waren volgens mij iets van 6,5 miljoen ongeveer. De Jazzpolitie nu met liefdesliedjes en zometeen het woord van de dag.

jazzpolitie en liefdesliedjes. 9:11, goedemorgen. Tijd voor het woord van de dag. Ik had gisteren slateren. Zeg maar, als je aan het knoeien bent met eten of drinken. En Lia, die hebt er nog over. Geweldig, dat slateren van gisteren. Ik dacht altijd dat dat zo'n typisch plat achterhoeks woord was. Dat ik het niet gebruik. Mijn ouders en opa en oma, die hoorde ik het nog wel gebruiken. Slateren. Groetjes vanuit Eibergen. En we hadden het vanochtend onder andere over Letty Oosthoek. De actrice die is overleden. 88-jarige leeftijd. Schorrie Morrie liet ik even horen. Dat was een quote van haar. Zij speelde namelijk de bekakte buurvrouw Neuteboom in de serie en films van Flodder. Schorrie Morrie, dat is ook echt wel een leuk woord voor de Dikke van Dijk. Maar dat doen we vandaag niet. Vandaag pakken we een ander woord. Dat doen we iedere ochtend, hè? De Dikke van Dijk, dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En daar pakken we dan een woord van de dag uit wat ik je meegeef. En vandaag heb ik gekozen voor potsig. Potsig. Dat betekent grappig, lachwekkend of kluchtig. We kennen tegenwoordig vooral de langere variant, potsierlijk. Dus als iets potsigs is, dan is het zo raar, zo dwaas of vreemd dat het eigenlijk op een vermakelijke manier op de lachspieren werkt. En waar komt het vandaan, potsig? Nou, het is direct de familie van een poets. Zoals in de uitdrukking iemand een poets bakken, een grap uithalen. En de wortels liggen in het oudere woord boetsen of poetsen. En dat stond weer voor een gekke gebaarmaking, voor een grap of een grol. En het is ook nauw verwant aan het Duitse woord potsierlich. Dat verwees oorspronkelijk naar de uitstekende, iets wat mismaakte of grappige figuren in oud beeldhouwwerk. Potsierlich. Dat is dus potsig, grappig, lachwekkend of kluchtig. Nou, wat zou je dan kunnen zeggen? Nou, met die veel te grote hoed op zijn hoofd was het echt een potsig gezicht. Het is toch volkomen potsig dat wij uren in de rij moeten staan voor een simpel formuliertje. Hij probeerde heel serieus te kijken, maar zijn potsige stropdas verpestte de hele indruk. Of ik vond haar driftige reactie op die kleine opmerking eigenlijk wel een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen? Potsig. Dat is het juiste woord. Ik vond dat potsige opmerking.

0: Die with a smile, Lady Gaga en Bruno Mars op Radio Gelderland. Het is 9 voor 9. Zometeen dus Rob Kluis met Op de Koffie, maar eerst het weer. En dat krijgen we met Johnny Willemsen vanochtend vanuit Weerplaza. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er komt ons wat tegemoet de komende dagen. Er wordt ook net weer op het ANP voor gewaarschuwd. Laten we maar eerst even bij vandaag blijven, want ik vond het vanochtend nog aangenaam fris buiten.
1: Ja, nou, vanochtend vroeg een graad of 11 op de fiets. Inmiddels is de temperatuur wat opgelopen. Zo'n 13 graden in het noorden van de provincie. 15 of 16 al in het zuiden. Vrij veel wolken. Hier en daar vallen er ook nog wat druppels uit. Vooral de komende uur nog. Maar vanuit het westen wordt het overal droog. En breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dus vanmiddag best wel aardig aangenaam zomerweer. Een graad of 22, weinig wind. Niks van wolken en zon. Dat is prima, weet je.
0: En wat gaat er dan gebeuren dat er van het eind van de week wordt gewaarschuwd voor hittestress? Gaat de wind draaien?
1: Ja, de wind gaat draaien. Inderdaad, er is vandaag eigenlijk heel weinig wind. Maar voor zover die waait, waait hij uit het noordoosten tot noorden vanmiddag. Maar hij gaat morgen al naar het zuidwesten en later in de week naar het zuiden. Komt warmere lucht onze kant op. Overigens de echte snoeihete lucht, die bereikt ons niet. Noorden van Frankrijk, Parijs bijvoorbeeld, gaat richting de 40. Dat gaan wij niet doen.
0: Zo.
1: Donderdag wordt het al zo'n 28 graden. En vrijdag komen we wel ruim boven de 30. Ik verwacht ongeveer 33 als maximumtemperatuur in Gelderland vrijdag. Hangt een beetje af van of en wanneer de onweersbuien ontstaan. Zijn die er vroeg bij, blijft de temperatuur een paar graden lager. Maar zijn die pas laat in de middag of in de avond, ja, dan 33. Daarbij ook een hoge luchtvochtigheid. Dus echt wel, ja, ook qua ervaring, heel erg warm.
0: Ja. En waarom maken we daar ons druk om? Ja, dat kan zorgen als je zo'n warme nacht vervolgens hebt, dat je lichaam niet afkoelt. En dan is de kans op oververhitting of een zonnesteek, hittestress, die ligt gewoon op de loer dit weekend.
1: Ja, inderdaad. Vrijdag of dit weekend, als je actief dingen gaat doen, dan ga je het heel erg merken dat het heel heet is.
0: Ja,
1: en inderdaad, de warmte in huis, hè, dat wordt ook vanaf vrijdag een dingetje. Nachtelijke temperaturen komen ook niet veel lager dan 20 graden. Dus wordt op een gegeven moment wordt het moeilijk om de warmte weer uit je huis te krijgen.
0: Precies, dat is het. Oké, dank voor het bijpraten. Wil jij je over een uurtje bij Rob even melden, als het kan?
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Oké. Bij deze, Johnny, dankjewel. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie, zometeen.
2: Mm-hmm.
0: Tussen 9 en 12. Heb jij iets in het nieuws meegekregen waarvan je zegt, daar wil ik het even met ons over
2: hebben? Nou, wil ik wel even hebben, ja, over een nieuws afhaken en niet meer geloven in het nieuws. Ik bedoel, ja, we bestaan natuurlijk ook.
0: Dat is ook nieuws.
2: Ja, bij de gratie.
0: Ja.
2: Dat we een beetje weten wat de wereld om ons heen doet, hoe we over elkaar denken. Maar er worden nu forse stappen achteruit gezet in, zeg maar, een nieuwsgaring bij mensen. Mensen zijn nieuwsmoe. En ik heb het zelf ook wel een beetje. Als je weer de zoveelste oorlog en de zoveelste uitleg en de zoveelste vredesdeal ziet, dat je denkt, ja, het zal wel. Ik wil iets gezelligs.
0: Ja, ja. Ik doe even vanavond niet mee met het journaal.
2: Juist, dan, ja.
0: Jeetje. En verklaar de krant dicht.
2: Ja, bij jongeren is dat nog wat groter dan bij ouderen. Maar toch, iedereen haakt af. Of gelooft het nieuws niet meer. Nou ja, dat zijn we ook.
0: Dus de vraag is eigenlijk, haak jij af?
2: Haak jij af, geloof je het nieuws nog? En waar haal je nieuws vandaan ook nog? Dat schuift ook, hè? Nieuwsfluencers. Dus ja, jongens en meiden die het nieuws duiden of naar ons toe brengen, die worden ook steeds vaker geraadpleegd. Ja, wat heeft dat te betekenen ook?
0: Ja. Oké. Dus haak je af en op welke manier blijf je dan nog wel
2: nog
0: aangehaakt?
2: Op de hoogte,
0: ja. Ja, dat is eigenlijk de vraag. Zometeen in Op de Koffie, rob@gld.nl of een appje. Praat gezellig mee. Op de koffie, nou hier, de koffiesong. Ibiza.
2: Nou, hè?
0: Dat is leuk.
2: Lekker.

0: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
7: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan. Laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
6: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
8: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
6: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Er is één melding op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en Knoop en Everdingen. 8 kilometer langzaam rijden, stilstaan. 10 minuutjes langer onderweg.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
18: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig? Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
19: Echt?
18: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Op de koffie.

Benatar, Love is a Battlefield. Slagveld dat liefde heet. Of het slagveld dat voetbalveld heet. Voetbal sowieso. Voetbal is oorlog, toch? Ja, dat zien we iedere dag weer. Op het WK in Amerika, Mexico en Canada. Bij zaterdag weer aan de beurt. Dan is het heel warm. Dus geniet nog van deze dag. Die is nog opmerkelijk fris in Gelderland. Hier zijn de Eagles. Goedemorgen.

0: 80, 90 hoor je er echt doorheen. En je komt uit in 2026. Heerlijke muziek van Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins. Zomaar hier op Radio Gelderland, Love in Exile.
1: De plaat bij de dag.
0: En we hebben er nog één hoor. Hoe? Plaat bij de dag is van Lisette. En Lisette die schrijft... Jaren geleden hadden wij buren uit Portugal. We liepen de deur niet plat met elkaar... maar kwamen geregeld bij elkaar over de vloer. En ook in de tuin. Als het warmer werd. Want hoe je het of went of keert... buiten is het leven toch lekkerder. En wat ze ook hebben meegekregen en bijgehouden... is hun liefde voor muziek. Op warme zomeravonden, als we een klein barbecue neerlegden... kwam er altijd wel een keer een plaat tevoorschijn... van een artiest die we nu wel heel erg goed kennen... maar toen nog helemaal niet. Cesaria Evora. Een grootheid op het zuidelijk halfrond. Nu ook hier bekend, maar toen voor ons echt geweldig... om dat te ontdekken. Die muziek. Ze kan van alles. Melancholisch zingen, maar ook gewoon lekker... vrolijk de zon binnenlaten. En dat deed ze geregeld tijdens onze avonden. En die warme avonden die komen we er weer aan. En dan gaat mijn hart vanzelf kloppen voor deze muziek. Nutridinha van Cesaria Evora.

Notredinha. Dat is een meisje wat naar vrouw gaat transformeren. Zie ik hier, als ik het een tik. Cesaria Evora. Capverdi trouwens, Lisette, weet je dat? Ja, dus die zal ook, als ze geleefd zou hebben, nog wel een feestje hebben vandaag. Met het voetbal in het achterhoofd. Mooie plaat bij de dag, lekker warme plaat bij de dag. En toch ook goed dansbaar. Heb jij een plaat bij de dag? Dan laat weten. Via de app of via de mail rob@gld.nl of even naar 06 2222 1342. En laat weten welke plaat jij wil hebben. En waarom? Hier is Emmylou Harris.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Gino Danelli, People Gotta Move. Hier op Radio Gelderland is het 2:02 geworden. Dan kijken we eens even naar het weer. En ook het nieuws uit Gelderland. Nou, het weer dat gaat langzaam naar de 15 graden toe. Apeldoorn zegt 14,6 graden. En Lunter is er al overheen, 16,5 graden. Dan het nieuws op gld.nl. Dat is daar de hele dag te lezen. Iedere dag van de week. En dit keer een groot artikel over archeologen in Nijmegen die de rest hebben blootgelegd van het grootste Romeinse badhuis ooit in Nederland gevonden. Ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront bij de oude honingfabrieken. Daar ja, lag ooit de Romeinse stad Ulpia Novio Magus. Dat is dus het Nijmegen van nu. Bij de opgravingen, die begonnen in september vorig jaar, zijn mooie dingen ontdekt hoor. Sieraden. Bijvoorbeeld twee haarspelden, versierd met een afbeelding van katten. Een bronzen buste van de Romeinse wijngod Bacchus. Ja, het maakte deel uit van een schenkkan. Dus waarschijnlijk in dat badhuis lekker een beetje badderen, wijntje drinken en dan eens kijken wat de dag verder brengt. Want het was een luxe badhuis. Het is twee keer zo groot als andere ooit gevonden badhuizen in Nederland. Bijna 5000 vierkante meter, dus ja, dat was er wel plek om eens goed te gaan badderen. Enkele van die meest bijzondere voorwerpen die zijn vanaf 29 juni trouwens te zien in een vitrine in de hal van het Nijmeegse gemeentehuis. Dus daar kun je naartoe, kun je even kijken wat er allemaal nou gebeurde in die badhuizen. En een ander bericht, wat toch altijd wel opmerkelijk is, een mobiele flitspaal die echt bonnen bij elkaar kaar veegt, ongelooflijk. 13.500 hardrijders zijn er betrapt. Het is de beruchte Flexflitser in Gaanderen. Die draait overhuren. In ruim 5 weken tijd werden aan de Rijksweg 13.438 snelheidsovertredingen geregistreerd. Ja, hij kan dus bewegen. Dus als je denkt van, oh, daar staat er een, ik moet nu een beetje mijn snuit in de gaten houden, ja, dan kan die de andere keer op een andere plek staan. Dus hou daar rekening mee. Meer over die flitspaal, meer ook over het badhuis in Nijmegen en andere Gelderse zaken op gld.nl. Je bent van harte welkom om daar je nieuws tot je te nemen. Hier is Eddie Floyd.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Mooie plaat van Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou? Het is 19 minuten over 10 geworden. Ja, daarnet had ik even een klein overzichtje over gld.nl. Het nieuws dat daar te vinden is. Maar nu blijkt wel uit een rapport van Digital News Report dat de Nederlander een beetje, ja, de interesse in het nieuws verliest. In 2018 bijvoorbeeld had 61% van de Nederlanders nog veel interesse in het nieuws. Nu is dat gedaald naar 45%. En de groep die helemaal geen interesse meer heeft in het nieuws is van 4 naar 14% gestegen. Dat zijn uitkomsten uit een rapport door de Commissariaat van de Media vandaag gepubliceerd. Begrijp jij die aankomsten? Heb je dat ook een beetje? Ben je afgehaakt bij het nieuws en geloof je het nieuws allemaal niet meer zo? Ja, dan laat maar even weten. Straks kun je erover bellen ook nog. Waarom verlies jij je interesse in het nieuws? En hoe haal je je nieuws nog wel als je dat dan binnentrekt? Gaat dat via nieuwsinfluencers? Want dat is ook een trend. Dat steeds meer mensen gewoon andere mensen het nieuws laten vertellen. En dan denken, oké, daar ben ik het mee eens of niet. Je kunt bellen. Straks, maar nu kun je al appen 06 22 22 1342 of mailen rob@gld.nl. Heb jij nog interesse in het nieuws of ben je ook aan het afhaken en zeg je van, nou, het is iedere dag hetzelfde, ik geloof het allemaal wel. Ik ben veel blijer met een goed recept. Mossels op drie manieren. Zo kunnen we. Jouw nieuwsinteresse is hier nog net zo hoog als pakweg 10-5.

0: samen met Mark Ronson, de vorige Chicago, Saturday in the Park. Ja, daar staat toch wel een dagje voor, hè, Johnny Willemsen? In het park, zaterdag.
1: Nou, er is wel een buienkans. Het is hier wel warm genoeg, dat zeker. Tenminste, ja, je moet er eigenlijk van houden. Maar zaterdagmiddag 30 graden. dus onder een boom. Het is wel af en toe de app checken, de radar bekijken. Ja,
0: ja, oké. Maar het wordt warmer wel, hè, toch?
1: Het wordt zeker warmer. Op dit moment is het een graad of 16 in Gelderland. In de Achterhoek zit nog een bui, maar vanuit het westen wordt het droog en breekt de zon door. Vanmiddag ongeveer 22 graden. Morgen ook ongeveer 22 graden met in de ochtend veel wolken en in de middag zon. Maar daarna gaat die temperatuur echt omhoog. Donderdag al 28 en vrijdag boven de 30. Donderdag wordt een zonnige dag, maar vrijdag krijgen we in de loop van de dag waarschijnlijk te maken met onweersbuien. Dat geldt ook voor het weekend. In het weekend temperaturen van een graad of 30, maar wel met kans op een onweersbui.
0: Kijk aan. Het apart weer wordt het dan. Want het hele klamme...
1: Ja, inderdaad. Vanaf vrijdag hoge luchtvochtigheid. Dus de thermometer geeft al aan dat het heet is, maar zo gaat het ook voelen,
0: ja. Ja. En komt daar weer een omslag op na het weekend? Of houden we dit aan nu?
1: Ja, er zit nog wat onduidelijkheid in. Kan eigenlijk nog meerdere kanten op. Waarschijnlijk wel een grote kans op overwegend droog en zonnig weer volgende week. Maar of dat hittegolf en een heet is of een stuk koeler, die opties zijn er beide.
0: Juist. Nou, vooralsnog eens even de temperatuur in de gaten houden. Die gaan omhoog. Kleurencode zit er nog niet in, hè?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: Dus gewoon genieten.
1: Ja.
0: Ja. Van de klammigheid. Van het echte warme, bijna dik, regenachtige jasweer wat om je heen komt vallen. Heerlijk. Christina Turner. We don't need another hero.

0: hier op Radio Gelderland.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Wormskamp Licht en Interieur, voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op Wormskamp.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
11: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Mooi mix, dankjewel.
13: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
14: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Pas op hoor, deze is heet.
24: Oeh, ja, wil er iemand nog wat drinken?
25: Ja, lekker.
24: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
25: En voor mij, man?
24: En een frisje voor jou.
25: Dank je.
24: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
26: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
27: De koffie.

van die grote, grote hits van dat enorme grote hitalbum Material Girl. Jaren 80, vorige eeuw. Madonna. Madonna is er nog steeds. En Dress You Up ook nog. Gewoon op de radio. Ja, kan ook. Blijft iedere keer een beetje nieuw voelen. Maar over nieuws gesproken. Nederlanders verliezen steeds meer interesse en vertrouwen in het nieuws. Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerd onderzoek van onder andere het Commissariaat voor de Media. 2018 had nog meer dan 60% van de Nederlanders heel veel interesse in het nieuws. Nu is dat 45%. En de groep die helemaal geen interesse in het nieuws heeft, die stijgt van 4% naar 14%. En ander nieuws uit het onderzoek is dat veel mensen het nieuws moeilijker vertrouwen. Zelf gaan zoeken naar alternatieve nieuwsbronnen om te kijken of daar misschien een andere blik op het nieuws wordt geworpen dan zeg maar de mainstream nieuwsbureaus geven. Hoe zit dat met jou? Ben jij ook minder geïnteresseerd geraakt in het nieuws of anders geïnteresseerd geraakt in het nieuws de laatste jaren? Want we hebben natuurlijk wel een revolutie over ons heen gekregen met de sociale media. Is iedereen journalist, is iedereen influencer, als je maar zoveel mogelijk mensen aan je kunt binden. En dat betekent dat we een heleboel andere waarheden hebben. Ja, en als je die maar goed genoeg kunt brengen, ja, dan krijg je steeds meer mensen die in andere dingen geloven. En dat mag natuurlijk. Het is misschien wel een beetje zorgelijk. Geloof jij het nieuws nog? Of heb jij zoiets van, het zal allemaal wel. Doe mij een lekker plaatje en een lekker praatje. En ik ben ook gewoon een happy burger van deze samenleving. 0800 345 0345. Ben jij nog steeds zo geïnteresseerd in het nieuws als pakweg 15 jaar geleden? Appen en mailen kan ook. rob@gld.nl of 06 22 22 13 42. Hoeveel interesse heeft het nieuws nog? Voor jou. Here's Journey, Don't Stop Believin'.

Leavings in Journey. Nou ja, dat doen we met z'n allen wel een beetje. Want we raken minder geïnteresseerd in nieuws. En we geloven het nieuws allemaal niet zo meer. Dat is gebleken uit een onderzoek vandaag gepresenteerd door onder andere het Commissariaat voor de Media. Steeds minder mensen gaan echt als vanzelf gewoon naar het nieuws toe. Nee, het is ook wel eens wat anders. En dat is een trend die de laatste jaren toch wel fors is ingezet. Niet meer zo geïnteresseerd in het nieuws en ook niet meer zoveel geloof in het nieuws. Hoe zit het met jou? Ben jij ook anders in het nieuws gaan staan en anders naar het nieuws gaan zoeken? Geloof jij het nog? Heb je er nog sjoegen in om dat nieuws iedere dag op te zoeken? Anne zegt van, wij kijken bijna geen journaals meer hoor. Alleen de uitzendingen na 5 uur op Omroep Gelderland. Dat vinden wij belangrijker dan de rest van het nieuws. Dat komt wel een keer op het internet langs. Wat hebben wij daar op zich mee te maken met al het grote wereldnieuws? Ja, zegt Maya, het nieuws, het is meestal kommer, kwel, misleiding en indoctrinatie. Dus voor ons geen reguliere krant of televisie meer. Geen praat, wij vinden onszelf zo tof met onze leugenshows. Ik ben er klaar mee. Ik hoor het Omroep Gelderland nieuws en ik lees elke dag het echte nieuws in de andere krant. Fysiek of online. Groeten van Maya. Goeiemorgen, zegt Corné. Ja, voor mij is de krant niet meer mijn eerste ding 's ochtends. Dat was vroeger altijd wel. Dan had je hem in papier en nu heb je hem op je telefoon. Maar daar ga je wat sneller doorheen, heb ik het idee. Even de koppen snellen, een klein artikeltje lezen. Terwijl bij de krant, vroeger, nam ik echt een half uur de tijd. En zaterdags bij de bijlagen zat ik echt de hele ochtend met koffie en een broodje gewoon lekker het nieuws te nemen. Maar nu is het snel, snel, snel. En dan gaat het heel rap voorbij. Misschien is ook de manier van presenteren wel daardoor gewoon ook oorzaak van het minder interesseren van het nieuws door mensen. Ja, ik vind het jammer dat mensen wat minder interesse verliezen in het nieuws, zegt Jacques. Maar ik kan het wel begrijpen, want er is zoveel wat je op je afkrijgt. Je kunt het toch allemaal niet meer bijhouden, eerlijk gezegd? Toch? Nee. Ja, het verlies van interesse in het nieuws, zegt Theo. Ja, het aanbod is enorm. Ook van de echte journalisten en op het internet. En om aandacht te krijgen voor al die artikelen gaan sommige nieuwsaanbieders tot een andere stijl over dan gewoon het nieuws op een serieuze manier brengen. Populistisch brengen van nieuws om mensen. Daarin schuilt het gevaar dat er ook fouten worden gepubliceerd. Waardoor dat nieuwsmedium zijn geloofwaardigheid weer verspeeld. Andere nieuwsverspreiders die schuwen het polariseren niet. Wat dat weer voor gevolgen heeft, dat hoef ik niet uit te leggen. En ik moet erkennen dat Omroep Gelderland, ja, ik kan ze niet betrappen op populisme of polarisatie. Een nieuwszender die het nieuws brengt zoals het hoort, onpartijdig. Wij doen ons best, Theo, maar het blijft moeilijk hè, om natuurlijk heel erg neutraal het nieuws te brengen. Want ja, je brengt altijd jezelf mee. Nieuws is belangrijk, zegt Henriette. En ik vind het trouwens jammer dat GLD Radio het half uur nieuws niet meer ieder uur doet. Hey, goedemorgen, zegt Hans. Ik heb nog wel interesse in het nieuws. Maar er wordt heel veel naar apps gewezen. Jullie doen dat ook. En dan krijg je de hoogtepunten op je telefoon. Maar ja, dan kun je de hoogtepunten kijken. Ik mis gewoon het uitgebreide nieuws. Overal en ook op de radio bij jullie. Gewoon lekker de tijd nemen voor het nieuws. Als jullie de tijd niet nemen, wie dan wel? Zo werkt het ook. Ja, met jullie wordt er natuurlijk gewoon alle nieuwsmedia bedoeld. Als dat snel wordt afgevuurd, is de interesse misschien ook wel snel en heel vluchtig. Goedemorgen, zegt Peter. Ik kijk bij het ontbijt even op nu.nl en op de site van de Gelderlander voor het lokale nieuws. Verder geen journaal of andere nieuwsmedia meer. Het is veel van hetzelfde en vaak echt onzin nieuws waarvan ik denk, moet ik dat nou weten? Bianca zegt, ik vertrouw het nieuws niet. Ze brengen alleen maar info naar buiten die ze willen naar buiten brengen, dat de mensen weten. Zo kunnen ze de meningen over bijvoorbeeld onderwerpen sturen. Oorlogen die worden aangewakkerd door de wapenindustrie. Waarom denk jij dat wij bang gemaakt worden... dat de Russen het voorzien hebben op Europa? Je ziet het resultaat. Allemaal bestellingen voor de wapenindustrie. Dus 1 keer per dag nieuws. Verder groetjes. Bianca. En Wouter die zegt, ik kijk naar het NOS-journaal, Gelderland Nieuws, RTL4 Nieuws, WDR Nieuws en de rest neem ik niet serieus. Oké. Nou, daar wordt nog wel goed gekeken dus. Naar het nieuws. Hoe zit het met jou? Ben jij nog een echte nieuwsvreter, zoals er vroeger veel waren? Of ben je ook een beetje afgehaakt en vertrouw je het allemaal niet meer?
bel of mail

Yes, yes, het is 11:02. Vanochtend hebben we het bij de koffie over nieuws en jouw interesse in dat nieuws. Grote delen van Nederland haken steeds meer af bij het nieuws. Eva zegt, ja, ik denk dat de grote reden is dat mensen die interesse in dat nieuws verliezen ook komt dat als je dan een artikel aan wilt klikken ergens, ja, dan is het weer premium en je moet betalen. Ja, of je moet gewoon door een hele hoop reclames heen voordat je dan weer het nieuws kan gaan zien. Ingrid die zegt, ik kijk het gewoon lekker op mijn telefoon en krijg ik genoeg mee. En Beth zegt, ja, toen mijn man nog werkte, volgde ik het nieuws meer dan nu op televisie. Onder andere heb ik alle dagen jullie opstaan. Als er iets is waarvan ik hoor, nou, daar moet ik wat meer van weten, dan ga ik zelf gewoon zoeken. En Erik, die zegt, ja, commerciële omroep brengt gewoon nieuws omdat ze goede kijkcijfers willen. Niet omdat het nieuws belangrijk is. Nee, het is natuurlijk ook handel. Ja. Yeah. Zo is het er maar net ook. En zo houden we elkaar lekker bezig, toch? Ja. Zometeen kun je iets verdienen. In het spel voor bij de koffie. Maar eerst met Jackie Graham, Breaking Away.

Niet het programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier!

0: Curtis Mayfield en Move On Up hier op Radio Gelderland. Bijna 6 minuten over 10:30 geworden.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Tijd om ons spel bij de koffie te gaan spelen. Te winnen 3 prijzen door jou als je dat doorkomt met de eerste vraag. Daar krijg je wel lekker de tijd voor om die op te zoeken en die dus hier naartoe te krijgen, je antwoord. Die vraag die geeft je toegang tot vraag 2 en 3 en alles bij elkaar. Dus kun je 3 fantastische prijzen winnen. De vraag die jou toegang kan verschaffen tot die andere 2 vragen, die brengt ons naar 1936 in Nijmegen. Daar werd de Waalbrug geopend, vandaag precies 90 jaar geleden. Door welke koningin werd de Waalbrug geopend in 1936 in Nijmegen? Ja, hij mag nu alweer een likje ver gebruiken. Dat komt er ook een keer aan. Maar hij ligt er al 90 jaar. En dat was een enorm verhaal, hè? Je kon ineens gewoon makkelijk de rivier oversteken. De Waalbrug dus in Nijmegen, vandaag 90 jaar officieel open. Door wie werd de Waalbrug in 1936 geopend? Laat me weten via de app of de mail. Mailen doe je via rob@gld.nl en appen 06-22-22-1342. De Waalbrug in Nijmegen is 90 jaar officieel geopend. Door wie in de tijd, in 1936? Welke koningin? 2 platen de tijd om te appen of te mailen. En de eerste is van Diana Ross samen met Michael Jackson. Come on, Dorothy. Don't you care?

0: beetje onbekendere zomerplaat, maar het is wel heel mooi gemaakt. Want in dat plaatje pak je echt de zomer. De summer breeze, zo'n windje dat een beetje verkoeling brengt. En voor de rest is het gewoon warm plakken, wachten tot het weer wat koeler wordt.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En ondertussen zou je dan gewoon een lekker spelletje voor bij de koffie kunnen spelen. En dat hebben best veel mensen weer gedaan. Die dachten van nou, ga toch maar eens proberen wat prijzen binnen te harken. Thea bijvoorbeeld, daar gaan we mee spelen. Want die wist ook, net als veel mensen, het antwoord op vraag 1 van ons koffiespel. We gaan daar wel voor terug naar 1936. Toen werd de Waalbrug in Nijmegen officieel geopend. Dus die Waalbrug in Nijmegen heeft vandaag een feestje. Die is 90 jaar officieel open. Wie deed toen de opening, Thea?
2: Wilhelmina.
0: Ja, de koningin Wilhelmina, de koningin van dienst toen. Ja,
2: ja.
0: Ja. Weet je dat nog zelf?
2: Nee, dat was voor mijn tijd.
0: Je was er niet bij? Nee. Nee,
2: ik was er niet bij.
0: Nee. Wat is jouw tijd?
2: 55.
0: 55. Okay.
2: Van 55.
0: Van 55, dan ben je nu 71.
2: Ja.
0: Ja, nou, dan heb je toch ook wel behoorlijk wat nieuws mogen slikken. Ben jij nieuwsverteerder? Ga je altijd 's ochtends even naar de krant of naar weet ik veel wat toe om te kijken?
2: Nou, even. Heel even.
0: Heel even en dan klaar.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, je wist dit in ieder geval. We gaan voor vraag 2 gaan wij de muziek in duiken. We gaan naar een filmpremière in 1978. Grease kwam toen uit in Amerika met hoofdrollen voor Olivia Newton-John als Sandy. En welke mannelijke hoofdrol?
2: John Travolta.
0: John Travolta. Ja, toen was jij nog piep.
2: Ja.
0: Ja. 223.
2: Ja.
0: Ja. Ben je er naartoe geweest toen?
2: Nee, niet naartoe geweest, maar wel een paar keer gekeken.
0: Ja, nee, ja, daar kun je niet omheen. Nee, helemaal niks. Je hebt al 2 prijzen binnen wel, met ook John Travolta als goed antwoord. We gaan naar de Gelderse vraag. In welke Gelderse plaats vind je 25 zogenaamde gootspoken? En die vertellen dan de geschiedenis van het plekje.
2: Gootspoken?
0: Gootspoken. Dat zijn beeldjes in de goot. Door een kunstenaar gemaakt. Het zijn er 25. En in dat stadje kun je dan een wandeltocht doen van 1 kilometer of 3. En dan krijg je ook meteen het verhaal van het stadje. Welk stadje is dat?
2: Is een gok. Bronkhorst.
0: Nee, het is Zaltbommel.
2: Oh,
0: ja.
2: Nee, nooit van gehoord.
0: Van Zaltbommel niet?
2: Zeg je?
0: Van Zaltbommel toch wel?
2: Ja, van
0: Oh, nee. Niet van die grootspoken, nee, nee. Nou, je hebt 2 prijzen van 3 binnen. En je mag ook nog zeggen, gaan wij iets draaien uit Grease?
2: Nou, mag jij kiezen?
0: Nee, dat vraag ik aan jou.
2: Ja, ik weet zo niks noemen.
0: Nee? Niet?
2: Nee.
0: Geen zin in? Dat doen we niet. Helemaal goed. Dan slaan we hem over. Dan gaan wij naar, de Dave Clark 5 dan. Die doen?
2: Oké.
0: Okay. Oh, juist.
2: Super.
0: Ja, lekker. Ja, dankjewel. Dan blijf even hangen. Frits zal nog even met je praten.

Blame It All on the Nights on Broadway van de Bee Gees. En daarvoor hoorde je Thea nog twee prijzen winnen in ons koffiespel. En nee zeggen tegen een liedje uit Grease. Ja, vinden sommige mensen jammer. Ja, dan is de prijswinnaar de baas en dan draaien we dat gewoon niet. Wat we wel gaan draaien is één van de officiële FIFA World Cup songs. Want er zijn er nogal wat. Je krijgt Die Die, maar je krijgt ook DNA van Andrea Bocelli, David Guetta, EJ en Megan Thee Stallion. Nou, die draaien we vandaag maar eens als officieel liedje van World Cup Football 2026. Andrea Bocelli begint. DNA. En dan komt de rest er vanzelf bijvallen.

0: DNA, it's more than just a game. Het is ons DNA, de FIFA World Cup official song. Nou, als je geïnteresseerd bent, van ook vandaag weer een paar wedstrijden. Om 9 uur Frankrijk-Senegal, woensdag, ja, of dinsdag, hoe je het ziet. 12 uur Irak-Noorwegen. En in de nacht dan Argentinië-Algerije. Het is voor de echte liefhebbers wel even doorbijt, hoor, die nachtwedstrijden. We gaan naar 11 uur toe, het nieuws.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Marnix, dankjewel.
5: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeelhaartjes.nl.
6: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Oh, heerlijk hier, hè?
16: Ja, eindelijk even niks.
17: Het is echt nice.
18: Hola, le pongo dos cervezas.
19: Hola, señor. Sí, 2 bier.
17: Voor mij?
15: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
18: Por favor.
17: Proost. Proost.
20: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
22: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
23: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Op de koffie.

de Nijs. Over Bo hier op Radio Gelderland. 13 over 11 geworden. En wat Rob de Nijs met de volgende artiest eigenlijk gemeen heeft, is dat ze op het podium heel goed uit de voeten komen. En Bruno Mars die gaat dat een keer of vier doen. Begin juli in de Amsterdam Arena gaat hij zeker deze spelen, zijn nieuwe single. En ook de vorige. Die staat al 16 weken op 1 in Amerika. En dat gaat deze misschien wel even naar. Very romantic, risk it all.

0: Hermit, No Milk Today. Ja, dat was uit de tijden dat de melk altijd gebracht werd door de melkboer. En die kwam gewoon door de straat rijden en zette een paar flesjes af. En toen kreeg je ook dat verhaal, oh, dat is er een van de melkboer. Het is niet van zijn eigen vader. Nou, 1-2% van de mensen is inderdaad niet van de biologisch gedachte vader. Blijkt uit groot wetenschappelijk onderzoek. Ja, er zijn altijd van die verhalen dat het 10% is, maar dat klopt niet. 1-2%. En de Katholieke Universiteit van Leuven in België heeft dat ook eens onderzocht voor wat langer geleden. 100 jaar geleden zo ongeveer. Toen hing het af van de sociale klasse ook. Want je had toen heel veel mensen die gewoon op het boerenbedrijf werkten. Dus ja, er waren niet zoveel mensen. Daar 1% van de mensen niet de vader die ze dachten te hebben, genetisch gezien. Maar in arbeiderswijken rondom de fabrieken 6%. Ja, 1 op 15 bijna. En we hebben nu een ander fenomeen, de DNA-databanken. Daar laat je DNA onderzoeken om te kijken waar je vandaan komt uit de wereld. En misschien een paar generaties geleden of je nog familie hebt of zo. Die hebben ook gemerkt dat tussen de 3-5% ja, niet genetisch afstamt van de mensen waarvan ze dachten hun leven lang dat ze daarvan afstamden. En dat is misschien een iets groter percentage, omdat er natuurlijk daar ook mensen zijn die willen dat checken. Is mijn vader wel mijn vader? Is mijn moeder wel mijn moeder? Het gaat meestal wel om de vader, want ja, dat is wat makkelijker te faken. Maar toch, de koekoeksgraad noemen ze dat. 2% is die dus.
1: Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 2.

En boven in de provincie, in Hattem, is het al boven de 20. 20,7 graden. En dat loopt een beetje in de lijn met de verwachting. Want vandaag droog, met een mix van wolken en zon. Weinig wind en 20 graden in Friesland. En 25 in de rest van Nederland. En daar horen wij ook bij. En morgen een beetje meer bewolking. Maar dan gaat het ook wel warmer worden met een klein tikkie kans op regen. Kijk maar nog even naar het verkeer op de Gelderse wegen. Ja, dan zien we dat het over het algemeen goed doorloopt. Behalve natuurlijk op de A12, Arnhem richting Oberhausen, tussen Zeven naar de Duitse grens. 3 kilometer, kwartier vertraging door de politiecontrole. Hier zijn de Counting Crows. Accidentally in love. Ja, het kan gebeuren. We wachten niet, het gebeurt ineens. Pats.

What Can I Say? 9 minuten over 11:30 voor hier op Radio Gelderland. We gaan een beetje naar de film kijken om de volgende plaat eens even goed neer te zetten. Want The Devil Wears Prada, ken je die film? Ja, hè? Toch? Ja, Meryl Streep en Hathaway. 20 jaar geleden, hè? Comies over de mode-industrie. En nu, dit jaar, The Devil Wears Prada 2. Ander verhaal. Ook een beetje hetzelfde. Maar wat er ook uitkwam, is prachtige muziek. Shanna Spiro bijvoorbeeld, met Material Lover. Uit The Devil Wears Prada 2. Duurde wel 20 jaar, hè? Voordat het vervolg kwam.

Make it a memory van Cradle Up en Danny Vera. 14 voor 12 geworden op deze dinsdag 16 juni. Het is zo 21 juni, dat is zondag. En dan draaien wij de platen alleen maar heerlijk lang. 5,5 minuut of meer. Ja, je kunt die platen nog steeds aanvragen via de mail rob@gld.nl of via de app, dan zorg ik wel dat ze op de juiste plek terechtkomen. Dat is 06 22 22 13 42. Maar ze moeten dus 5,5 minuut zijn. En sommige platen redden dat net niet. Ja, die draai ik dan graag. Simon & Garfunkel bijvoorbeeld zijn 5 minuut 9 met de Boxer.

0: and the Boxer. Het is alweer bijna tijd om Joost aan het woord te laten.
1: Zeg ik. Gaan we zo meteen nu gelijk doen.
0: Joost, goedemorgen.
1: Nou, het verder heel kort hoor. Ik ga niet uren lullen. Want blijf gewoon lekker luisteren naar Radio Gelderland. Ik ga het uiteraard hebben over dat badhuis. Dat blootgelegd is. Nou ja, niet dat hele badhuis, maar in ieder geval resten daarvan. Hè.
0: Was wel een heel luxe, hè?
1: Heel luxe, ja. Het grootste Romeinse badhuis dat ooit te vonden is in Nederland.
0: Dus. Wijn erbij.
1: Oeh, ja.
0: Broodjes.
1: Lekker, ja. Oh, dat lijkt wel mooi als ze dan nog zo'n fles wijn vinden.
0: Ik zou dat proberen na te bouwen. Ja. Het is een mooie plek, hè, daar. Ja. Om daar een super deluxe badhuis voor iedereen.
1: Ja, maar we hebben natuurlijk al best veel sauna-complexen in de regio. Hè. In Wijchen heb je zo'n grote zitten. Moet wel rendabel zijn, hè. Maar je wil het dan echt op zo'n Romeinse hebben. Dat zou natuurlijk kunnen.
0: Ja. Met Romeinse opgietingen of iets.
1: En ik heb nog een mooi verhaal. Meestal hoor je dat een ouder een kind helpt als het om orgaandonatie gaat. Ja. Maar nu is het een keer andersom. Een verhaal uit Nijmegen. Een Nijmeegse vader en zoon. Die zoon die heeft een nier aan zijn vader geschonken.
0: Zo.
1: En dat was best heftig in het voortraject in ieder geval. Veel over gesproken. Van, zou je dat dan wel doen, weet je wel?
0: Ja.
1: Pa had het zelfs ook nog een beetje afgeraden. Maar het is toch doorgegaan allemaal. En ik spreek ze allebei even straks in tot drie.
0: Nou, dat is toch wel mooi. Ja, dat allemaal tot drie. Met Joost, zo meteen. Ben gaan zwaaien naar de ochtend met Chuck Berry.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
11: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
10: tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
14: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
10: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: Pas op hoor, deze is heet.
16: Oeh, ja.
15: Wil er iemand nog wat drinken?
16: Ja, lekker.
15: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
16: En voor mij, mam?
15: En een frisje voor jou.
16: Dank je.
15: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
21: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Tot 3. Met Joost.

aan het begin van een nieuwe top 3 en de Beach Boys met Breakaway en een grote zwaan op de busbaan. Zo begon mijn dag en een agent die het vakkundig lukte om dat dier te begeleiden naar een park in de buurt, compleet met walkie-talkie. De bus had wel wat vertraging en andere automobilisten die keken ernaar, dus had ik ook een beetje vertraging. Maar goed, ik ben hier dan wel 12 uur geweest en zometeen hoor je ook nog wat ander nieuws uit de provincie, het echte nieuws zou je kunnen zeggen. Uit de provincie van Rob Naap.

0: Daar, Crocola op Radio Gelderland. En nu het nieuws uit de provincie. Wat is er aan de hand in Gelderland? Rob Heinstijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er is weer een deel van het Romeinse verleden van Nijmegen blootgelegd. Archeologen hebben daar het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland opgegraven. De resten van het badhuis laten zien dat het een chic gebouw was, want er is een speciale vloer gevonden met vloerverwarming.
2: Die waren een vast onderdeel van de baden. Die baden die bestonden uit een vast ramien van warme baden, lauwe baden, koude baden, saunaruimtes. Ja. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
1: Bij de opgraving zijn verder aangrenzende huizenblokken met straten ertussen gevonden, luxueuze stadswoningen en ook een toren. En heel veel bijzondere vondsten zoals benen haarspeld, naalden, sieraden, munten en bijvoorbeeld een prachtige bronzen buste van de Romeinse wijngod Bacchus. Hoge populieren verstoren al jaren de neerslagmeting in Gelderland. Ze blokkeren voor een deel de radar van het KNMI in Herwijnen. Daardoor kunnen regenbuien op weerapps rond onder meer Arnhem, Nijmegen en Achterhoek soms flink afwijken van wat er daadwerkelijk uit de lucht valt. Bij de plaatsing van de radar was geen rekening gehouden met de bomen.
3: We hadden niet door toen we die radar plaatsten dat die bomen zo hard zouden groeien. Toen we de radar plaatsten waren de toppen nog redelijk behoorlijk stuk onder de radar.
1: De Arnhemse oprichter van Buienradar vindt dat een slechte zaak.
4: De neerslagradar is essentieel om te meten in die buien van wat is daar aan de gang. En meten is weten, maar op het moment dat je niet goed kunt meten weet je ook niet wat er in die buien gebeurt en krijg je per definitie een verkeerde meting.
1: Het KNMI zegt dat ze dankzij andere neerslagradars redelijk goed het gat in de meting kan opvullen. Toch heeft het vorig jaar een vergunning aangevraagd om die populieren te mogen snoeien. Maar de gemeente West-Betuwe zegt eerst een goede onderbouwing te willen zien, omdat het om gezonde bomen gaat. Jip en Janneke en Pluk van de Pettenflat. Heel veel Nederlanders zijn opgegroeid met de tekeningen van Fiep Westendorp uit Zaltbommel. Vanaf vrijdag zijn 150 van de originele illustratie te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. En dat het om die originele illustraties gaat, maakt het heel bijzonder, zegt de conservator van het museum.
5: Je ziet Pluk van de Pettenflat en hij zit met de heen en weerwolf in een bootje met zijn rode kraanwagentje. Hij heeft een vogel op zijn hoed. En ja, dit is een beeld dat ik uit mijn jeugd heel erg ken. Want ik werd natuurlijk eindeloos voorgelezen uit dat boek. Maar hier hebben we de echte voor ons. Dus je ziet hem met alle details en alle nuances. En de echte tekening die Fiep Westendorp heeft zitten tekenen. En niet het gedrukte dat in alle boeken staat.
1: En ook die tekening is dus te zien in het Rijksmuseum vanaf komende vrijdag tot half september.
0: Dankjewel Rob voor het bijpraten.
6: Tot 3 op Radio Gelderland.

0: Toch ruim 4 minuten dit liedje. Een lekker lang nummer. 21 juni is het zover, hè? Dan gaat het gebeuren hier op Radio Gelderland. Luister maar.
1: Hey, zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.
0: Ah, heb je nog een lange? Splitsing, recht uit het hart.

0: just, we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Maybe
0: bye!
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: En opgehangen die handel. Hit the Road Jack op Radio Gelderland en Splitsing onder meer. Recht uit het hart. Dat draaien we hier allemaal hier bij Radio Gelderland. En zometeen na de Imagine Dragons gaat het over dat mooie Romeinse badhuiscomplex. Delen daarvan zijn blootgelegd, het grootste van Nederland. In Nijmegen.

0: On the top of the world, Imagine Dragons. Nou, maar eens even naar die archeologen, want die hebben het badhuis blootgelegd. Nou, delen daarvan van de Romeinse stad Ulpia Noviomagus. Daar was dat badhuis onderdeel van. De voorloper van het huidige Nijmegen, zegt de projectleider.
1: Dit is een van de grootste opgravingen in de Romeinse stad Nijmegen. De Romeinse stad Ulpia Noviomagus lag niet op de plaats van het centrum van Nijmegen, maar in Nijmegen-West, aan de Waal. En de stad heeft stadsrecht gekregen van keizer Trajanus, rond 100 na Christus. En die werd toen meteen voorzien van grote publieke gebouwen die uit steen opgetrokken waren, uit natuursteen.
2: Ja. En dit badhuiscomplex, want naast ons zien we een afwateringssysteem. En daar ligt nog een halve zuil, hè? Dat heeft u me net verteld. Dat is een restje van een wc. En daar in de verte, dat is eigenlijk iets wat u heel bijzonder vindt. Wat is dat?
1: Dat is een zogenaamde hypocaustvloer. Dat is een onderdeel van een vloerverwarmingssysteem. En,
2: Wat dat maakten de Romeinen?
1: Ja. En daar hadden ze speciale bouwers voor. Hè. Dat is een bijzondere vaardigheid om dat te kunnen maken. En die hypocaustvloeren die waren voor vloerverwarming, maar ook voor wandverwarming. En die waren een vast onderdeel van de baden. Hè. Die baden die bestonden uit een vast ramien van warme baden, lauwe baden, koude baden, sauna-ruimtes.
2: Ja.
1: En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
2: Ja. In uw hand heeft u ook iets bijzonders. Ja. Dat zijn haarspelden van dames die hun haar heel chic opstaken met daarop katjes. Eén daarvan heeft u zelf gevonden?
1: Eén heb ik zelf gevonden. Andere is gevonden door de graafmachinist bij het zeven. Die had even niks te doen. Die hielp bij het zeven van grond.
2: Ja, het is radio, maar het is fantastisch. Dus je moet een hele grote tandenstoker voor je zien. En daarop is een heel klein katje gemaakt. Allemaal van benen, van dieren.
1: Ja, van dierlijk bot gesneden. En het is een staand katje met zijn staart omhoog. Misschien is hij boos, ik weet het niet. En de andere kat die zit.
2: Ja.
1: Ook met zijn staart omhoog. En ze zijn heel vergelijkbaar. Ze zijn waarschijnlijk door dezelfde persoon gesneden.

0: Dat is ook toevallig. Daniel Loos en De Wind Maar Wijn. En ook nog, kent ze, Dust in the Wind. Kom ik uit bij de weerkamer van Weer Plaza. Met wie heb ik het genoegen? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Johnny Willemsen hier.
0: Hoi, Johnny. Ja, en van wind is eigenlijk geen sprake nu op dit moment, hè?
1: Nee, klopt. Het waait nauwelijks. Het is wel een tweedeling in de provincie. In het zuiden zit vrij veel bewolking. De noordelijke helft en ook de Achterhoek, daar schijnt de zon. Maar in het riviergebied zit wat meer bewolking. Het is wel inmiddels overal droog. En ja, vanuit het westen breekt de zon vanmiddag overal goed door. Ja. Het wordt behoorlijk warm. 23 graden. En met weinig wind is het dan echt wel heerlijk weer.
0: Nou, mooi. En dat wordt volgens mij beter. Of, het is maar net of je ervan houdt natuurlijk. Hè? Maar de temperaturen lopen op verder volgens mij.
1: Die lopen flink op inderdaad. Voor sommige mensen zijn er blij mee. Maar er is ook een behoorlijk grote groep mensen voor wie het wel een beetje te veel gaat worden.
0: Ja, altijd zo. Ja,
1: ja, morgen nog niet hoor. Morgen hebben we ook gewoon 23 graden. Toch behoorlijk wat bewolking gedurende de dag. Zelfs een beetje regen misschien. Maar in de loop van de middag ook weer zonneschijn. Ik zei het al, 23 graden. Donderdag gaan we naar 28. Ja, en vrijdag zelfs naar 33.
0: Oh.
1: Daarbij ook een hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt nog eens extra drukkend en benauwd aan. En er is ook wel een kans dat het dan eindigt met fikse onweersbuien. Dus het wordt echt wel flink heet.
0: 33 graden, ja.
1: Ja.
0: En dat is gek voor deze tijd, toch? Zo vlak voor dat officieel de zomer. Want de zomer begint dan 21 juni, hè? Zondag.
1: Ja, voor astronomen wel. Wij meteorologen zijn op 1 juni al begonnen. Wij doen hele
0: ja.
1: Dus voor ons is het al zomer. Dus nu klopt het aardig. Nee, ja, 33 is inderdaad sowieso voor Nederland veel. Het zou zomaar eens de heetste dag van het jaar tot dusver kunnen zijn.
0: Oh.
1: Echt. En het wat ik al zei, er is ook een hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt nog misschien nog wel iets heter.
0: Oké, we gaan ons erop voorbereiden. Dankjewel, Johnny. Oh.
1: Graag gedaan.

Petunia Clark klinkt in de wachtkamer van de dierarts. Don't sleep in the subway. En Mink DeVille schalt daar zometeen ook uit de speakers. Wel via Radio Gelderland dan, hè, want dat staat daar gewoon aan. Het is dieren spreektijd bij Radio Gelderland na ene. Met twee dieren die deze maand in het zonnetje worden gezet. De dieren van de maand, deze maand. En een verzamelaar met 17 katten in huis die daar niet meer voor kon zorgen. Maar uiteindelijk is dat toch een succesverhaal geworden.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ik heb mensen pijn.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
7: Voordeelhuisjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
9: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
10: voordeeluitjes.nl.
9: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn 2 personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin, en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Radio Gelderland met de filecheck op de A15 richting Nijmegen. Tussen afrit Arkel en knooppunt Del. 10 minuten oponthoud vanwege een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is dicht daar.
14: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
20: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
21: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
22: Top 3.

Tears for Fears, everybody wants to rule the world. En iedereen wil misschien wel, nou ja, bijna iedereen wil wel een lekker gezelschap voor thuis. Dat zou een bier kunnen zijn. Misschien wel de twee honden die zometeen centraal staan. Twee labradors. Het verhaal erachter hoor je.

0: zon deze zomer. The Kings and the Sunny Afternoon. Het is dierenspreektijd nu op Radio Gelderland met Ina Samang van Dierentehuis Achterhoek in Doetinchem. Uiteraard hoor je van haar weer een dier van de maand, of in dit geval dieren van de maand. Maar nu eerst maar eens even een succesverhaal uit het asiel. Dit keer op zich wel een aandoenlijke situatie, hè Ina? Goeiedag.
1: Ja, goeiedag, hallo.
0: Hallo, ja, want het begint bij een verzamelaar met 17 katten in huis, geloof ik, hè? Wat troffen jullie precies
1: dat
0: aan
1: klopt.
0: Daar?
1: We werden gebeld, omdat de buurt maakte zich al zorgen omdat er was heel veel troep in de tuin en dat zag allemaal niet meer zo fris uit en er was stankoverlast. En dan gaan de handhavers van de gemeente vaak daar naartoe en vormen zich een beeld en die belden ons dan een beetje in paniek en zeiden nou, we hebben hier iets aangetroffen. Het ziet er niet uit, het is eigenlijk bijna onbewoonbaar, maar er lopen wel een heleboel katten. We weten niet hoeveel, we hebben ze nog niet kunnen tellen, maar een heleboel katten en kunnen jullie helpen.
0: Ja, het was in ieder geval duidelijk dat het niet meer mogelijk was voor die meneer om daarvoor te zorgen voor die dieren. Goed.
1: Ja. En dat is ook een triest verhaal. Kijk, zo iemand is natuurlijk, die doet dat niet met opzet. Hè? Nee. Is op een gegeven moment ontglipt je misschien een beetje je eigen leven. En met alle goede bedoelingen hou je dan dieren en verlies je dan ook daar het overzicht over.
0: Ja, 17 katten opvangen lijkt me wel een behoorlijke uitdaging voor jullie eigenlijk.
1: Ja, dat is het zeker. Dat is zeker. Om die in één klap te kunnen hebben is bijna onmogelijk. We hadden een beetje mazzel dat we op dat moment een rustige tijd van het jaar hadden. En we hadden zoiets van, begin ze maar te vangen en breng ze maar langs. En misschien moeten we op een gegeven moment stop zeggen en uitsmeren na een paar andere dagen. Maar natuurlijk willen die mensen die meneer wilden helpen ook heel snel daar verder kunnen. Dat betekende wel dat de katten allemaal weg moesten zo snel mogelijk.
0: Ja, zeker. Ja, maar dan komen die katten toch in een nieuwe omgeving terecht bij jullie. En hoe gaat dat dan?
1: Ze moeten allereerst maar op hun gezondheid en conditie worden gecontroleerd. En ze waren ook, omdat ze natuurlijk ook al langer niet meer zo optimaal werden verzorgd, had zich natuurlijk ook een of ander daar qua gezondheid stapelt. En moeten we eigenlijk een beetje met onze dierenarts samen kat voor kat kijken wat is het probleem en wat kunnen we daaraan doen. En dat is om ruimte te maken voor zoveel katten echt een ding, maar ook financieel natuurlijk vaak een dingetje.
0: Ja, maar er is wel succes te melden, want ik geloof dat bijna alle katten nu een nieuw thuis hebben, hè?
1: Precies, we hebben er nog 4 zitten, dus we hebben wel hoop dat die ook uiteindelijk nog herplaatst worden. En we vinden het hartstikke fijn dat dan toch uiteindelijk het blijkt dat we ze allemaal konden oplappen. En voor bijna allemaal inmiddels een nieuw thuis hebben kunnen vinden. Dat is heel fijn.
0: Ja, wat zijn het voor katten eigenlijk?
1: Dat zijn huistuin- en keukenkatten. Europese korthaar wordt het vaak genoemd. Ja. Zijn ze in alle maten en kleuren van cypers, lapjes. Van alles zit erbij. Of zat erbij. De meeste zijn natuurlijk al weg.
0: Ja. Waar ben je nou het meest trots op als je terugkijkt op dit verhaal? Dat het gewoon gelukt is eigenlijk, hè?
1: Nou, dat het gelukt is inderdaad, wat we voor alle 17 katten plek konden maken. Hoewel we in het begin niet eens wisten hoeveel het zouden worden. In het begin dachten we, misschien 10 stuks of zo. Maar 17 was dan wel een huisnummer, moet ik zeggen. En ik ben heel blij dat ook meneer kon worden geholpen. Hè? Dat hij ook verder kan weer in zijn leven. En dat hele plaatje samen maakt dat we toch denken dat we daar op een goede manier mens en dier kunnen ondersteunen. Dat is wel fijn.
0: Ja, zeker. En dat geldt ook voor een nieuw thuis misschien voor de dieren van de maand. De Labradors Mo en Laska, mooie namen trouwens, van 11 en 10. Ja. Wat kan je daarover vertellen?
1: Nou, allereerst dat het inderdaad een setje is. Hè? Dat is echt, die twee zijn al sinds ze voor de eerste keer elkaar hebben ontmoet samen. En Mo, de oudere, dat is de dame. Die is heel verzot op Laska. Dus die kan echt niet zonder hem. En hij is net iets zelfstandiger, maar hij vindt haar natuurlijk ook een geweldige dame. En samen vormen die een enige koppel. Ze zijn echt fantastisch samen. En met mensen, met kinderen. Ze zijn alleen een beetje lomp, omdat ze zo vrolijk zijn.
0: Oh. Maar je moet ze in ieder geval absoluut niet uit elkaar trekken. Dat hoor ik wel. En het contact met andere dieren verder, hoe gaat dat dan?
1: Nou, katten hoeft niet. Daar zijn ze niet zo van gediend. Andere honden, dat wisselt. Hè. Iedereen heeft zo'n beetje zijn voor- of afkeur. Maar eigenlijk zijn ze hele goedzakken. Ze zijn echt heel vriendelijk, vrolijk. En ondanks hun leeftijd zijn ze vooral altijd in standje festival, zeggen we altijd.
0: Oké, ja. Helemaal happy die peppy. Je krijgt er zelf gewoon heel veel energie van, denk ik. Niet ook.
1: Ja, zeker. En we hopen toch. Kijk, het enige wat hun een beetje tegenwerkt is natuurlijk de leeftijd. Maar ik denk, ze maken het weer goed dat ze zich niet zo oud gedragen. Ze gedragen zich echt als pubers bijna. Maar ze zijn daarbij heel lief. En hebben absoluut verdiend een gouden maandje te krijgen. En van die twee kun je ook alleen maar zelf vrolijk worden, ja.
0: Ja, we hebben foto's van Mo en Laska op onze Facebookpagina gezegd. Dat is ook weer gelinkt aan jullie pagina van het Dierenthuis Achterhoek. Ja. Dus je kunt daar in contact komen. En je kunt ook gewoon bij jullie op de site even kijken als misschien een ander dier beter bij jullie bij je past. Hè? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dus,
1: tuurlijk, we hebben daar diverse zeg maar keuze uit honden en katten vooral op dit moment. Bezoek ze vooral de website en kijk wel wat bij jou zou kunnen passen.
0: Oké. Ina Samang, dankjewel. En tot de volgende keer. Hè?
1: Ja, super bedankt ook. En nog een fijne dag.
0: Ja, doei doei.

Bluff en Hannah May, Sister Sledge, Frankie en the Tramps, The Night, The Lights, The Lamps, Lights, Let's. Nou ja, ze gingen in ieder geval uit in New York City. Ja. Dit is Radio Gelderland. Je bent erbij tot 3. Maar ook langer met Thuis in Gelderland. En zometeen een bijzonder verhaal over een hierdoor.

Ja, verwarring was er ook voor Dani toen hij net geopereerd was en een nier had afgestaan aan zijn vader. Je hoort vaker dat een ouder een orgaan doneert aan zoon of dochter, maar bij het verhaal dat je zo meteen hoort na Joe Buck is het andersom gegaan. Hoe dat zit? Nou, ik spreek Dani zo even en ook zijn vader.

0: The Way You Take Time. Radio Gelderland gaat er even voor zitten. Want vaak hoor je dat een ouder een kind redt. Niet door honden, nee. Maar door echte organen in je eigen lichaam bijvoorbeeld. En die je dan afstaat. Dat zou zomaar kunnen. Dat gaat dit verhaal over, want vaak hoor je dat een ouder dus een kind redt. Maar het is andersom gegaan in het geval van Dani. Die groeide op in Nijmegen. Hij heeft een nier afgestaan aan zijn vader. En ik bel hem even nu. Dani, goeiedag. Even terug naar dat moment. Wanneer dacht je, ik ga dit doen eigenlijk? Een nier aan mijn vader geven?
1: Ja, het is ondertussen al best wel een tijd geleden. Ik denk, hij is al een tijd achteruit gegaan met zijn nierfunctie. Maar ik weet nog ongeveer aan het begin van mijn masteropleiding, dus dat is iets meer dan 2 jaar geleden, dat het wel echt een stuk verder achteruit ging en dat er ook een beetje duidelijk werd dat uiteindelijk voor mijn vader of dialyse of een donornier nodig was. En toen ben ik ook ongeveer begonnen met eraan te denken om te gaan doneren.
0: Oké, en jij hebt je vader ook hier uitvoerig over gesproken, denk ik dan?
1: Ja, zeker. We hebben er veel gesprek over gehad. En ja, het was natuurlijk ook wel moeilijk, omdat mijn vader, die wilde het ook niet echt van mij vragen. Hij had er zelf ook heel veel moeite mee. Ik ben een tijdje ook naar het buitenland geweest, naar Stockholm, voor een stage. En daar kon ik echt goed over nadenken. En toen ik terugkwam, toen dacht ik ook echt, ja, ik wil dit ook echt van mijn vader gaan doen.
0: Ja, dan gaat het gebeuren. Dan word je de OK opgereden, als het ware. En denk je dan op dat moment nog, waar ben ik aan begonnen?
1: Eigenlijk niet. Dus het gekke vond ik zelf ook, is dat ik vond het eerst wel een moeilijke keuze. En je krijgt natuurlijk ook wel wat dingen mee van het ziekenhuis. Dat er een paar dingen zijn waar je iets meer rekening mee moet gaan houden voor de rest van je leven. Maar juist in het ziekenhuis, ik dacht ook van, ik ga heel erg zenuwachtig zijn en slecht kunnen slapen. Maar ik had echt goed geslapen en ik was natuurlijk wel zenuwachtig toen ik naar de OK werd gereden. Maar eigenlijk wel een stuk rustiger dan ik dacht. En eigenlijk zelfs tot aan de OK en het gesprek met het team dat mij ging opereren, ging eigenlijk ja, heel fijn en heel ontspannen. En ja, op een gegeven moment was ik echt helemaal klaar voor. Ik werd rond 8 uur daar naartoe gereden. En volgens mij ja, tussen 10 en 10:30, ik weet het niet precies wanneer ze zijn begonnen, ben ik ongeveer teruggereden uit de OK.
0: Vrij vlot gegaan eigenlijk wel. Toen was die nier eruit. En toen werd gelijk je vader geholpen, neem ik aan.
1: Ja, dus we hadden ook een heel uniek moment. Ik geloof niet dat het vaak gebeurt, maar ze hadden mij dus al wakker gemaakt direct na de operatie. En terwijl ik terug werd gereden uit de kamer, werd mijn vader eigenlijk er naartoe gereden. Dus ze hadden ook nog heel even onze bedden naast elkaar gezet. En dan konden we ook nog heel even heel veel praten met elkaar. Al was ik natuurlijk net uit de verdoving, dus zo enorm veel kwam niet uit mij. Maar volgens mij heb ik hem succes gewend. Maar dat was denk ik ook voor hem al fijn om te zien dat het bij mij in ieder geval goed was gegaan. Volgens mij voor hem was het gewoon een heel emotioneel moment.
0: Ja, dat hij jou dan in de ogen kijkt en denkt, jij gaat mijn leven redden.
1: Ja, ik weet nog steeds niet echt wat er helemaal door zijn hoofd heen ging, maar ik heb wel later van hem gehoord dat het echt een van de meest emotionele momenten is die hij in zijn leven heeft meegemaakt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En jij denkt je lichaam hoe moet ik dat zeggen? Even als ik me verplaats in je lichaam. Denkt je lichaam nu dat je nog maar 1 nier hebt?
1: Ik vind het een beetje lastig om te zeggen. Dus ik ben nog wel ietsjes moer dan normaal. Dus mijn energie niveau is een beetje lager dan ik eerder had. Maar ik weet niet of dat helemaal te wijten is aan een nier, of dat het ook nog gewoon herstellen is van de hele operatie en alles. Maar ik voel in principe niet dat er iets mist in mijn lichaam.
0: Oké, nou, dat is fijn om te horen. Jij hebt je vader dus een nier gegeven. Wat heeft hij jou gegeven eigenlijk?
1: Wat mijn vader mij heeft gegeven? Nou, gewoon heel veel blijdschap. Dus ik denk ook een van mijn grootste beweegredenen om dit te doen was, mijn vader, zijn gezondheid is al langere tijd achteruit aan het gaan. En dat vind ik gewoon heel lastig, want mijn vader is gewoon heel belangrijk in mijn leven. En het leek mij heel leuk bijvoorbeeld om ook weer een keer met mijn vader echt op stap te kunnen gaan, of een weekendje weg naar het buitenland. En dat zat er gewoon een heel lange tijd niet meer in. En ik hoopte dus ook echt met dit dat daar weer verandering in zou komen en dat we weer gewoon veel dingen samen konden doen.
0: Ja, dat is helemaal gelukt, Dani. Mooi dat je dit even met heel Gelderland hebt gedeeld hier in Tot 3.
1: Ja, ja.
0: Nou, dankjewel. En ik moet nog even vertellen dat het nu zelfs zo goed gaat met jou, dat je deze maand meedoet aan de Coast to Coast Challenge van de Nierstichting. Dat is een fietstocht van 500 kilometer van Zoutkamp naar Zoutelanden. Symbolisch, want zout is natuurlijk slecht voor je nieren. De Coast to Coast heeft op 27 juni ook een rustpunt in Garderen. Jawel, waar alle deelnemers dus eventjes kunnen uitpuffen. En ik wens je heel veel succes daarbij. Ik ben ook nog even benieuwd hoe de pa van Dani dit allemaal heeft ervaren. Dus die heb ik ook even gebeld. Michel, goeiedag. Kan jij nog dat moment herinneren dat Dani zei, ik geef je een nier?
2: Ik was een beetje van de kaart. Nogal emotioneel, dat was het eerste moment. Toen hij het mij vertelde, dat was tijdens een soort kofferfestival in 's-Hertogenbosch. Ja. Hij nam op de duur apart om even een biertje te drinken. En toen zei hij, papa, ga even zitten. Ik ga jou mijn nier geven. Ja, toen werd ik wel even emotioneel. Of eigenlijk, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet benoemen.
0: Ja, Dani zei net dat jullie elkaar dus ook nog even gezien hebben op de gang bij de OK.
2: Ik zag hem liggen. En nog een beetje behoorlijk duf. En we werden gewoon een beetje even langs elkaar gereden met de bedden. En toen hebben we elkaar een vuistje geven en allebei. Ja, en hij wenste mij succes. Ja. En dan gaat er ook wat door je heen. Ja, je krijgt eigenlijk een tweede leven.
0: Ja, je bent al jaren een match met Dani dus. Je eigen zoon, vanaf de geboorte van hem. Is jullie band nu wel veranderd na die operatie dan?
2: Dat is een beetje aan het uitrollen. Na de operatie zijn we allebei gewoon in ons woonhuis verzorgd door zijn zus, dus mijn dochter ook, en mijn vrouw. En ja, wij lagen een beetje in de huiskamer naast elkaar onszelf te vermaken. En we hebben ook een bepaalde soort humor, een beetje sarcasme. Hoe we tegen de dingen aankijken. En mijn vrouw die zat af en toe, want ik zag grote vraagtekens boven haar hoofd verschijnen. Die kon dat niet zo hebben. Een beetje, ja, als je nagaat dat onze goede vriend die pas geleden overleden is, Wim T. Schippers, daar ben ik toch wel een beetje fan van. Een beetje moet je in die richting gaan denken.
0: Ja, gisteravond werd dat bekend. Een markante en bijzondere geestige man overleden. Maar Michel, dank voor je verhaal. En jij speelt even een rol nu hier op Radio Gelderland. Niet Wim T. Schippers, hoe mooi Wim T. Schippers ook werk heeft verricht. Nu gaat het even om jou. Voor je verhaal dus dank. En blijf gezond, zou ik willen zeggen.
2: Oké.
0: Okay.
2: Doei. Hoi.

Oh, Ricardo, wat mooi dat je hier bij ons bent. In thuis. Thuis in Gelderland, nee, dat hoor je zo meteen. Na 3 uur in tot 3 jaar als je meerdere programma's doet bij Radio Gelderland. Dan raak je de kluts wel eens kwijt. Nou, bijzondere reacties ook op dat verhaal net van Dani en Michel. Dani heeft zijn vader Michel een nier gegeven. In Nederland is dus een tekort aan donornieren. Op dit moment staan zo'n 1200 mensen op de wachtlijst. Dat wilde ik nog even zeggen. En jaarlijks komt voor ongeveer 200 mensen een donornier te laat. 1 nier van een levende donor gaat gemiddeld 20 tot 25 jaar mee. Dat is 2 keer langer dan een nier van overleden donoren. Dus de pa van Dani kan dus 20 tot 25 jaar mee. Nou, hij is 70 plus. Hij denkt niet ouder te worden dan 95, heeft hij mij nog toegefluisterd. Ik hoop van wel eigenlijk, hoor. 500 mensen doneren jaarlijks trouwens zo'n nier bij leven. Boni M neemt de uitzending al een beetje over hier, geloof ik.

0: Oh, those Russians.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is Radio Gelderland. Over een minuut of 10 gaat de klok op rok met Modder's Finest, beloofd.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
12: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Top 3 met Joost.

0: zo hoog ga ik niet. Call the gang en let's go dancing.
1: De klok. Op rock.
0: Let's go dancing to de gitaren. Nou ja, met Venus hadden we al wat gitaren, maar dit kan er ook wat van. Mother's Finest ga je zo horen met Baby Love. En als je rock- en soul-liefhebbers kan inpakken met liedjes en grandioze live-shows kan geven, ja, dan mag je trots zijn. Dat is precies wat Mother's Finest nog steeds doet eigenlijk. Ze zijn terug van weg geweest zelfs. Eind dit jaar komt de groep naar Nederland. Volgens nog niet in Gelderland, heb ik even gecheckt. Wel in Limburg, Venlo bijvoorbeeld. Nou, dat is goed te doen vanuit de Nijmeegse bijvoorbeeld, waar ik dan weer vandaan kom. Zullen we maar gaan luisteren naar die energiek? Ja, zo kom je de middag wel goed door. Radio Gelderland aan, volume op 10 en Baby Love op de radio.

plaats delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats delict.

Noah Kahan en de American Girls. De live act komt eraan. Ik draai nog even Casey en de Sunshine Band. En dan hoor je weer zo'n huishoudelijke kwestie voorbij komen. Met vandaag een hoofdrol voor een ei.

0: Lekkere lange platen. Nou, deze duurt 4 minuten. Zou kunnen, maar we zoeken eigenlijk naar nog langere platen. Je hoort ze aanstaande zondag. De langste dag. En ook lekker lang genieten van de muziek hier op Radio Gelderland. Casey en de Sunshine Band was dit. Come to my island. En geef die plaat door als je tips hebt voor hele lange platen. Morgen komt er ook nog een lange plaat in de Klok op Rock voorbij trouwens. Ozzy Osbourne, maar dat heb je nog niet gehoord officieel van mij. Maar toch gaan we hem draaien. Geef ze door, hè, via de app of via joost@gld.nl. Dan stuur ik ze door naar André en Erik onder andere. Zo, dat was de huishoudelijke mededeling. En zo komen we ook bij de huishoudelijke beslommeringen terecht. De lifehack van de dag, waar je over kan meepraten. Ja, en Rob, toevalligerwijs zaten wij gisteravond allebei aan de rotti.
1: Ja.
0: Ja, en daar hoort een gekookt ei bij.
1: Een eitje bij.
0: Ja, en dat eitje moet dan wel gepeld worden nog.
1: Ja.
0: En daar zit hem nou net de crux, want ja, soms lukt dat wel, soms lukt het niet. Hè?
1: Dat is het gek, hè? Vaak doe je niet echt iets anders of zo, maar de ene keer floept dat de eierschaal er zo af. De andere keer zit je te pielen en stukje voor stukje en wordt er een groot lelijk gedrocht.
0: Ja, oh ja, dan krijg je ook nog dat al die stukjes ei dan aan dat schil blijven hangen. Ja, dan heb je het voordat een rampzalig geheel inderdaad.
1: Maar hoe komt dat nou en kan je er iets aan doen? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Oké, geef ons de gouden tips. Ik hoor ze graag hierop ook natuurlijk. Wij zijn benieuwd, joost@gld.nl of via het spraakwolkje. In de Omroep Gelderland app vind je dat rechts bovenaan. Even klikken. Draai ik 3 platen van ABC, Stevie Wonder en deze.

0: Hoppakee. ABC, The Look of Love en de lifehack van de dag. Straks nog de finale. Drie platen met een link. Maar eerst even oplossen hoe je het beste een ei pelt. Dat is de vraag die we vandaag stellen. Willy, goeiedag.
1: Hallo Joost, goeiedag.
0: Ja, jij komt eigenlijk best wel met tips die ik nog niet heb geprobeerd. Want tip 1 is, volgens jou?
1: Dat is met een lepeltje. Je haalt een stukje schilder af en dan zet je een lepeltje erachter. En dan elke keer pak je grote stukken. En binnen no time heb je het eitje gepeld.
0: Oké, en dan schuif je het schilder vanaf eigenlijk?
1: Ja, dan zet je zo erachter en dan... Dus dat werkt perfect.
0: Ja, en zo doe jij
1: een
0: dat?
1: Andere methode is, een andere methode is rollen. Maar als je een heel vers ei hebt, dan wil dat niet lukken. Dus ik pak dan een lepeltje en dat werkt perfect.
0: Oké. Klinkt het jou bekend in de oren, Rob? Of wist jij dit nog niet, wat Willy?
2: Ja, dan zitten we in de laatste fase eigenlijk, hè, van de eierbehandeling, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
2: Het pellen zelf, er zijn inderdaad allerlei methoden voor. Dat filmpje dat je stuurde had ik nog niet gezien inderdaad, maar met een lepel. Het ziet er soepel uit. Maar ja, dan moet je inderdaad wel zo'n ei hebben waar dat de schaal niet aan het ei plakt. Dat is
1: daar gelijk mee los. Dan pak je dat gelijk eraf, dus dat werkt perfect.
0: Ja, oké. En jij kookt het ei ook hard? Dan begrijp ik. Want anders werkt het niet, denk ik.
1: Dat
0: lukt. Dat is weer een ander verhaal.
1: Nee, dat lukt niet. Mijn hartgekookt ei, binnen no time. Dus,
0: Ja. En goed laten schrikken, lees ik ook. Dat doe ik altijd wel. Els uit Huissen zegt dat. Maar echt goed laten schrikken. Niet half.
1: Ja, gewoon even onder koud water. En dan werkt dat.
0: Oké. Willy, dank.
1: Ik zeg, we koken niet door. Dus,
0: Ja. Dankjewel voor jou.
1: Je kunt ook een ei koken in de magnetron.
0: Oh, ja?
1: Of in de airfryer.
0: Oh, dat is Oké, dat is
1: 120 graden, 12 minuten, een hardgekookt eitje. Perfect.
0: Oké, 12 minuten in de airfryer. Oké. Dat is wel lang.
1: 120, ja, dat klopt. Maar
2: als er nou overal eieren beginnen te ontploffen, dan...
1: Het is goedkoper als met gas.
0: Ja. Oh, op die manier. Oké. Willy, we kunnen er uren over praten, hoor ik al. Dankjewel voor jouw bijdrage hier.
1: Ja,
0: vandaag.
1: Dankjewel hoor. Oké. Fijne middag verder.
0: Hoi. Tot ziens weer. Gedaan. Goed, en Gerry, die heeft nog in de app gezegd... ze hebben mij wijs gemaakt dat je te verse eieren slecht kan pellen.
2: Ja, en dat is wel interessant, want dat hoorde ik Willy net ook zeggen. En dat blijkt inderdaad zo te zijn. Als je verse eieren hebt, dan zijn ze een stuk lastiger te pellen... waarschijnlijk dan wat oudere eieren. Dus als je kunt kiezen, kun je beter oudere eieren pakken om te koken. Dan is het inderdaad ook nog een tip om te starten in kokend water. Dus niet met koud water, maar door eieren in kokend water te leggen. Daarbij is dan wel weer belangrijk dat je een gaatje hebt geprikt in dat ei. Omdat die anders dikke kans is dat hij gaat barsten. En dan, wat we ook al hoorden, laat hem schrikken in ijskoud water. Dus niet gewoon je pannetje pakken en daar dan wat water bij doen. Maar echt ijskoud water en dan 5 tot 10 minuten in die bak met koud water laten liggen. Heb je grotere kans dat die schil niet aan je eitje blijft kleven.
0: Ja, ga ik nog heel even als laatste nog even checken of ik Ineke kan bereiken. Want die stuurde ook nog iets naar de app. Heeft allemaal te maken ook met dat ei laten afschrikken. Maar zij doet iets onmerkelijks met het kouder maken van dat ei. Als zij niet opneemt, dan leg ik het gewoon even uit. Maakt ook niet uit. Dus ik kan me voorstellen dat je van schrik dat opeens Radio Gelderland belt. Hè? Dat verwacht je ook niet elke dag. Maar zij zegt in ieder geval... er direct na het koken dat ei even laten schrikken... maar ook even onderdompelen in ijswater. Maar ja, dat moet je dan wel paraat hebben, dat ijswater.
2: Ja, maar zo koud mogelijk natuurlijk.
0: Zo koud mogelijk gewoon.
2: Ik kwam nog één tip tegen die zo nog wel interessant om te noemen. Bij het pellen, dan doe dat onder water. Geen idee of het werkt, maar het idee is dan dat er wat water onder het vliesje glijdt... waardoor de schilder moeiteloos afglijdt.
0: Ja.
2: Ja, ook leuk om te proberen.
0: Zeker. Ineke? Nee, Ineke is er niet. Ik dacht, de lijn wordt groen. Maar we zijn uitgepraat hier over de eitips. Dankjewel voor alle reacties weer vandaag. Morgen weer een nieuwe kwestie hier in Tot 3.

Love Will Keep Us Together. En ook de drie. Drie keer met Michael McDonald. Eerst was hij zanger bij Steely Dan, daarna bij de Doobie Brothers en daarna een echte duet-expert, zou je kunnen zeggen. En ook een verdienstelijk achtergrondzanger. Ja, in een lied van Christopher Cross bijvoorbeeld, maar ook bij Toto. Dat hoor je allemaal na de eerste van die drie, This Is It van Kenny Loggins. Daar schreef McDonald aan mee en gaat er over het moment waarop je een belangrijke beslissing moet nemen en even voor jezelf moet kiezen.

0: Ook hier zingt Michael McDonald mee, Christopher Cross, Ride Like the Wind. Heerlijk tijdsloos natuurlijk. Zometeen weer een nieuwe Thuis in Gelderland. Xandra, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik heb die Christopher Cross vorig jaar in het voorprogramma van Toto gehoord.
0: Oh ja, was in het Gelredome, toch? Ja.
1: Het is al best een lang nummer, hè? Ik denk dat hij er toen volgens mij wel een 18-minuten versie van maakte. Dus ja. Dat was een goede opwarmer, ja.
0: Zo, ja, ja. En dan met een goede muzikant ook erbij. Kan
1: zeker,
0: ik
1: ja, absoluut.
0: Wat filmpjes toen ja, teruggekeken.
1: Ja. De bedoeling was om het jaren 80 gevoel terug te halen. Dat lukte.
0: Absoluut. Ga jij het jaren 80 gevoel ook een beetje terug? Ja, sowieso veel jaren 80 platen tussen 3 en 6, denk ik. Maar zit er ook iets in de wissellijst uit dat jaartal? Of
1: ja, ik denk het wel, ja. Ja, oh. Er zitten 3 gegadigden in met dezelfde achternaam. Ik zeg nog niet welk om het een beetje spannend te houden. Maar het is niet die ene waar we nu zoveel van horen. Ja. Maar iemand, ja, 3 andere personen met dezelfde achternaam vind ik leuk als de luisteraar laat weten welke, ja, straks gedraaid mag worden en in die lijst gaat.
0: Ja, echt wel Crea Bea. En gisteren had je trouwens in een memory spelletje. Dan ging het over welke artiesten niet in het Gelredome hadden opgetreden.
1: Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Toto zat een, ja.
1: Het is dan weer zo knap, hè, dat de winnaar zei van Cyndi Lauper, niet in Gelredome, wel tijdens World Liberty Concert begin jaren 90. Zo leer je weer van elkaar, hè. Hartelijk dank, publiek.
0: Ongelooflijk, wat een verbinding. Ik ga nog Toto draaien, I'll Be Over You. Wil ik helemaal draaien. We zijn uitgesproken. Veel plezier zometeen, Xandra.
1: Dankjewel.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
9: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: In Gelderland zijn geen files of verkeer te melden, dus het gaat er allemaal rustig aan toe. Ik heb het raampje van de studio open gedaan en er komt een hele zwoele zomerwind binnen.
11: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
12: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
12: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
15: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
16: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
15: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
17: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
18: Gelderland. Thuis in Gelderland.

Gibson Brothers op Radio Gelderland. Que sera mi vida. En daarvoor de Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy. Dit is Thuis in Gelderland. Goedemiddag. Misschien ben je al thuis, in de auto of nog op het werk. Voor de radio maakt het niet uit. Leuk dat je erbij bent. Deze dinsdag viel mijn oog op nogal wat dierennieuws. Hans Dorenstein brengt vandaag de Kwartelkoning uit. Een nieuwe bundel vogelverhalen. Ik dacht leuk om daar straks iets mee in het memoryspel te doen. Weliswaar buiten Gelderland, maar toch, na 5 jaar is het aquarium van Artis weer open. En in Elst, een stuk dichterbij, is een hengstveulentje geboren. En welke naam draagt hij, denk je? Werenfriedus. Hij is vernoemd naar de beschermheilige van Elst, Sint Werenfriedus. Nou, dat is best wel wat. Maar een gelukspaard, dat is

Mary Wells zingt over My Guy op Radio Gelderland. Het is 16 over 3. We gaan naar de Gouden Wissellijst. Een heel etmaal lang is die bezet geweest door een bijzonder muzikaal gezelschap. Die Abdul Hassan Orchestra. Ze hebben de hele nacht Arabian Affair gespeeld en mogen nu eindelijk uit de luist. Weer terug in de archieven. We richten ons op een nieuwe kandidaat en vandaag wordt dat een Jackson. Over Michael Jackson is genoeg te doen. De film Michael vult nog steeds hele bioscoopzalen. Maar laten we eens kijken naar een ander Jackson-talent. En daar mag jij een keuze uit maken. Je hoort zo drie Jacksons. En welke van die drie mag van jou in de Gouden Wissellijst? Wordt dat bijvoorbeeld de zus van Michael Jackson, Janet?

Drie Jacksons die in aanmerking komen voor de wissellijst. Janet, Joe en Lillian. Welke moet het worden volgens jou? Mail xandra@gld.nl of app 06-22-22-1342. 06-22-22-1342. Welke van de drie Jacksons heeft je voorkeur? Ik hoor het heel graag.

Baby Chain van Rod Stewart. Ja, hij was gesignaleerd in het WK-publiek. Volgde de verrichtingen van zijn thuisland Schotland natuurlijk. Groot zanger is Rod Stewart, maar hij is ook een hele grote voetballiefhebber. En dat brengt ons terug bij die gouden wissellijst die nu nog leeg is, maar die we meteen gaan invullen zo. Er is een keus gevallen op een van de drie Jacksons die ik noemde. En dan is het goed om te melden dat zowel voor Janet Joe als Lillian Jackson genoeg enthousiasme is getoond. Bijvoorbeeld door een even kijken hoe haar naam is. Ik wou zeggen, het is ook een Lillian, maar het is een Lucia. Lucia zegt, ja, ik kies toch wel voor Lillian. Dat is een ontzettend lief mens en ze spreekt uit ervaring. Ze heeft ooit met het koor samen met Lillian gezongen. Nou, dat is natuurlijk een hele bijzondere ervaring. Maar ik moet je toch teleurstellen, Lillian, en andere mensen die voor Lillian Jackson hebben gekozen. Joe Jackson komt als beste uit de bus. Er zijn een aantal mensen die appen, ik ga naar het concert. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het ook wel leuk dat we Joe Jackson draaien. Want deze rubriek is natuurlijk in het leven geroepen door Maarten Daam. En ik weet, hij houdt ook van Joe Jackson. In de Gouden Wissellijst vandaag, deze dinsdag 16 juni... Joe Jackson, You Can't Get What You Want. Veel luisterplezier en uiteraard morgen weer een nieuwe optie.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Emma

0: en in Joppe, gemeente Lochem, 24,3. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het droog en vanuit het westen komt er steeds meer ruimte voor de zon met temperaturen van 22 of 23 graden. Vanavond blijft het nog een tijd zonnig, maar in de nacht neemt de bevolking weer toe. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Een ouder echtpaar uit Beekbergen is slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude, waarbij ze werden overtuigd om bankpassen en sieraden klaar te leggen. De politie kon ingrijpen tijdens een nieuwe afspraak met de oplichters en arresteerde de twee 19-jarige mannen. De gemeente Arnhem breidt de opvangcapaciteit voor vluchtelingen uit met twee nieuwe locaties voor Oekraïense ontheemden. Daarnaast worden tijdelijke opvanglocaties op cruiseschepen en in het Postillon Hotel verlengd tot eind 2027. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En ik start de verkeerspingel, maar het is helemaal rustig in Gelderland, dus je kunt rustig naar huis rijden.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: Thuis in Gelderland. Sandra.

Dankjewel voor de zon. En als het goed is, kunnen we dat aan het einde van de week rustig zeggen. Dankjewel voor de zon, want hij gaat schijnen en niet zo'n beetje ook. En dan komt meteen mijn panische kant naar boven. Want al bij een piepklein beetje zon is het meteen dat flesje zonnebrander. Ik heb ze ook in allerlei formaten, overal in tassen en zakken. Nou, ieder zijn gewoonte, zeg maar, hè.

Mooi nummer van Bob Dylan, Lay Lady Lay, op Radio Gelderland uit 1968. De tijd dat de Rolling Stones ook al flink aan de rol waren. En dat zijn ze tot de dag van vandaag. Op 10 juli komt hun 25e album uit, Foreign Tongues. En daar staat ook deze op.

In de Stars van de Rolling Stones op Radio Gelderland. Het is bijna 4:10. Hoera, zeg ik, voor Hans Dorrestein. Hij is 86 geworden vandaag. En daarbij trakteert hij zichzelf en ons op een leuk cadeau. Tegelijk met zijn verjaardag komt zijn nieuwe vogelbundel uit, De Kwartelkoning. Allemaal inspiratie voor het muziekmemory van vandaag. En daarin hoor je 6 fragmenten van liedjes die over vliegen gaan. In 2 daarvan gaat het om een vogel, bij de andere 4 niet. Aan jou de taak om de 2 nummers eruit te vissen waarin er een directe verwijzing is naar een vogel. Dus 6 fragmenten, vol vlieg- en zweefplezier, maar in welke 2 speelt een vogel een rol? Daar komen ze, let op. 1.

geeft dit memory je vleugels of niet? Je hoorde 6 fragmenten waar we de lucht mee ingingen, maar bij welke 2 nummers ging het om een vogel? Geef de 2 getallen door via xandra@gld.nl of app 06 22 22 13 42. In het volgende uur de slotsom en een GLD-prijs voor de winnaar.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheimhof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla, maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij 1000 mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. 1 melding in Gelderland op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg. 17 minuten vertraging.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen?
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
15: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: In Gelderland.

Backpages op Radio Gelderland. Gezongen de Beurt, niet te verwarren met Beurt. De vogels die vandaag een rol spelen in het muziekmemory. Ik houd je nog even in spanning voor de uitslag, maar ik kan je vertellen dat er genoeg goede reacties zijn en daar heb ik bewondering voor, echt. Want ook met een Frans fragment ertussen, ga er maar aan staan. Dit is het tweede uur in Thuis in Gelderland. Goedemiddag. Zaltbommel is het geboortedorp van Fiep Westendorp, vaste tekenaar van de verhalen van Annie M. G. Schmid. Deze week opent een expositie. Rob Heinsdijk schuift aan voor een update van het nieuws en het officiële weerbericht is er rond 5:10. Op naar de Memory Uitslag. I've got

0: Ruben Hillen met 20 Seconds op Radio Gelderland. Liedjes over vliegen, zweven en de lucht ingaan, ja, die zijn er genoeg. Ze waren te horen in het muziekmemory van vandaag. Maar in welke twee van de fragmenten ging het over een vogel? Peter van den Brul, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Waar zit jij in Gelderland?
1: Ik zit momenteel in Heteren.
0: In Heteren, het wonderschone Heteren.
1: Dat bedoel ik.
0: Toch? Mooi, bloemrijk, bosrijk, groen is het er.
1: Nou, bossen zitten aan de andere kant van de Rijn, hè?
0: Ja, kijk, ik probeer even een plaatje te schetsen. Maar hoe vogelrijk is het, Peter, daar?
1: Nou, je wordt, als je 's nachts wakker ligt, zeg maar, als het begint te klaren, de dag, dan is het heel, heel druk.
0: Dan is het druk, ja. Het gekwet hoort ook bij de tijd van het jaar, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Peter, jij hebt goed meegeluisterd naar de fragmenten. Zeg het maar, in welke twee fragmenten hoorde jij duidelijk een verwijzing naar een vogel?
1: Nou, duidelijk was een beetje moeilijk, maar ik had 3 en 5.
0: Dat is helemaal goed, 3 en 5. Mag ik je daarmee feliciteren?
1: Dankjewel.
0: Er waren meer mensen, hoor. Die hadden ook 3 en 5. Ik denk dat het een beetje verwarrend was als het gaat om dat nummer van Peter Koelewijn. Dat was fragment 4 was dat. Die heeft het over een zilveren vogel, hè, in dat nummer KL204. Daarmee wordt het vliegtuig bedoeld. Ja. Dat is meer symbolisch. Maar het is inderdaad fragment 3 en 5. En daar zit dan ook die Franse tussen. Miri Miriam met L'oiseau et l'enfant. Vond ik best een uitdaging voor de luisteraar. Maar jij zat helder. Heb je daar lang over na moeten denken of daar een vogel in voorkwam?
1: Nou, ik had eerst eens geprobeerd om het te vertalen.
0: Ja.
1: Of te laten vertalen in dit geval. En toen kwam het eruit: de vogel ben jij en het kind ben ik.
0: Precies, dat is zo, ja. En dan natuurlijk nummer 5, Bird of Paradise van Snowy White. Dat is eigenlijk de meest duidelijke als het gaat om een vogel. De eerste was van Teach In, Fly Away. De tweede Silver Convention, Fly Robin Fly. Dan had je natuurlijk dus Peter Koelewijn met KL204. En als laatste Randy Crawford, One Day I'll Fly Away. Ook heel mooi, maar ja, gaat om de wens om te vliegen. En niet om de vogel zelf. Peter, blijf even wachten, dan noteer ik je gegevens. En dan gaat de GLD-attentie vandaag naar jou.
1: Nou, heel leuk, dankjewel.
0: En welke zal ik draaien? Zal ik Snowy White draaien met Bird of Paradise? Of wil jij het Songfestivalnummer uit 1977 van Marie Myriam?
1: Ik hoor graag die Frans even.
0: Dan gaan we daarvoor.
1: Heel dankjewel,
0: Peter. Hele fijne avond. En iedereen bedankt voor het meespelen.

0: Marie-Myriam Loiseau et l'Enfant, een rol speelde ze in het memory van vandaag. Het is 4:30 en we gaan eens even kijken naar een bijzondere expositie. Jip en Janneke en Pluk van de Pettenflat. Heel veel Nederlanders zijn opgegroeid met de tekeningen van Fiep Westendorp uit Zaltbommel. Vanaf aanstaande vrijdag zijn 150 van de originele illustraties te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Moet je wel even voor de provincie uit, maar is ongetwijfeld de moeite waard. Verslaggever Josephine Trehi ging vast kijken met conservator Marianne Coussin.
1: Je ziet Pluk van de Pettenflat en hij zit met de heen- en weerwolf in een bootje met zijn rode kraanwagentje. Hij heeft een vogel op zijn hoed. En ja, dit is een beeld dat ik uit mijn jeugd heel erg ken. Want ik werd natuurlijk eindeloos voorgelezen uit dat boek. Maar hier hebben we de echte voor ons. Dus je ziet hem met alle details en alle nuances. En de echte tekening die Fiep Westendorp heeft zitten tekenen. En niet het gedrukte dat in alle boeken staat.
0: Fiep Westendorp in het Rijksmuseum. Vanaf komende vrijdag tot 30 september.

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
4: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
5: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
6: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Het is praktisch 16:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Altforst, gemeente West-en-Waal, West-Maas en Waal is het 22,8 graden. En in Netterden, gemeente Oude IJsselstreek, 23,8. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het droog en vanuit het westen komt er steeds meer ruimte voor de zon, met temperaturen van 22 of 23 graden en weinig wind. Vanavond blijft het nog een tijd zonnig, maar in de nacht neemt de bewolking toe. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Een man uit Apeldoorn wordt verdacht van het veroorzaken van een zwaar ongeval op de A50 bij Epe, waarbij hij met 156 km per uur reed en 2 vrouwen gewond raakte. De slachtoffers ondervinden nog dagelijks de gevolgen van het ongeluk dat plaatsvond toen hun auto over de kop sloeg en in de berm terechtkwam. Femke Bol maakt dinsdagavond haar rentrée op de 800 meter... terwijl Jasper Cillessen NEC verlaat omdat hij het niet eens kon worden met de club over een nieuw contract. Meer nieuws lees je op de Omroep Gelderland-app en op gld.nl. En dan heb ik nog een mooie korte reportage voor je die ik je net wilde laten horen. Maar dat was maar de helft. Dat is natuurlijk niet leuk, want het gaat wel over Fiep Westendorp.

0: kantoor van de Fiep Westendorp Foundation in het echt. Toen was het eigenlijk een beetje alsof ik een filmster in het echt zag voor het
1: Pluk.
0: Eerst. Je ziet Pluk van de Pettenflat en hij zit met de heen- en weerwolf in een bootje met zijn rode kraanwagentje. Hij heeft een vogel op zijn hoed. En ja, dit is een beeld dat ik uit mijn jeugd heel erg ken. Want ik werd natuurlijk eindeloos voorgelezen uit dat boek. Maar hier hebben we de echte voor ons. Dus je ziet hem met alle details en alle nuances. En de echte tekening die Fiep Westendorp heeft zitten tekenen. En niet het gedrukte dat in alle boeken staat.
2: En het hoort dus in een museum terecht. Anders hadden jullie deze tentoonstelling niet gemaakt.
0: Ja, veel mensen vragen dat. Waarom Fiep in het Rijksmuseum? Nou, ten eerste omdat het supergoed is. Het is echt ontzettend goed werk. En het Rijksmuseum is ook het museum voor kunst, maar ook geschiedenis van Nederland. En het wordt totaal bij de 20e eeuwse geschiedenis en beeldcultuur van Nederland. En de kwaliteit is heel hoog. Ze is naar de kunstacademie gegaan. Ze weet alles over perspectief tekenen en anatomie. En ja, het is gewoon eigenlijk heel erg virtuoos. En dat zie je misschien pas als het hier aan de muur van een museum hangt en niet in zo'n boek.
2: Hiernaast de stampertjes.
0: Ja, de stampertjes. En deze vind ik heel leuk, de langhorst, dat hele lange paard. Ja, dus het is een soort, deze tentoonstelling is een soort mix van heel veel nostalgie. Heel veel mensen die hebben helemaal jeugdsentiment. Maar je gaat ze ook op een andere manier waarderen en bekijken. Omdat je er helemaal met nieuwe ogen naar kijkt. En in een museum kijk je toch meer naar de compositie en hoe die werken zijn opgebouwd. En de kleuren en de materialen die ze heeft gebruikt. En alle nuances die tijdens het drukproces verloren zijn gegaan en die je hier dus wel ziet.
2: Ja, want de tekeningen waar we nu naar kijken en waarom ook de meeste Nederlanders herkennen, dat heeft natuurlijk te maken met het boek van Annie M. G. Schmid.
0: Ja.
2: Maar er was veel meer.
0: Er was veel meer.
2: Wil je daar iets van laten zien?
0: Ja, hier zien we een tekening die ze op de kunstacademie heeft gemaakt. Super realistisch, van een oude vrouw. Dus hier kan je zien dat zij het klassieke tekenen heel erg onder de knie had.
2: Ja, talentvol.
0: Ja, heel erg. Zij is afgestudeerd met een 10. Ze was het enige meisje in de klas.
2: Lopen we even door naar Jip en Janneke. Misschien wel de bekendste natuurlijk. Ja. Joya Smit is hier ook van de Fiep Westendorp Foundation.
3: Mm-hmm. Voor de krant, voor het Parool, daar verscheen elke week in een kolommetje een verhaal van Jip en Janneke. En dat was maar een heel klein ruimtetje. En daarvan had ze echt zoiets van, dat moest voor de kinderen om zelf te lezen zijn. Dus die moesten de aandacht goed krijgen. Heeft ze bedacht, ik maak silhouetten. Dat zijn duidelijke zwarte figuren. En toen zei ze later, daar heb ik nog wel eens spijt van gehad.
2: Oh ja, waarom?
3: Omdat het natuurlijk heel erg beperkend is in je mogelijkheden. Je ziet Jip en Janneke natuurlijk nooit van voren. Oh, Jip en Janneke zie je alleen maar van de zijkant.
2: Ja. Ze is nu ruim 20 jaar overleden. Mm-hmm. Fiep Westendorp, wat zou ze ervan hebben gevonden dat ze nu met een tentoonstelling in het Rijksmuseum hangt?
3: Nou, ze had denk ik gedacht, moet niet veel gekker worden. Maar, want zo zat zij in elkaar. Ze was heel bescheiden altijd over haar werk. Maar ook wel heel erg zeker over haar werk. In de zin van dat ze vond dat ze goed werk moest afleveren. Ze deed ook nooit een werk klaarmaken en dan niet tevreden daarover zijn. Als ze niet tevreden was, dan ging het opnieuw.
4: 150 tekeningen dus van Fiep Westendorp te zien in het Rijksmuseum vanaf komende vrijdag tot half september.
5: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there.
3: Fastnet. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Thuis in Gelderland. Sandra Rakier.

0: Kincaid met Dreams Are Ten A Penny en daarvoor My Silver Lining van First Aid Kit. Vorig jaar nog gedraaid op de Country Fair in Aalten. Over 2 weken is die fair weer. Radio Gelderland is er dit keer niet bij, maar met een countryplaats, zo komt dat ook wel goed. Rob is aangeschoven. Goedemiddag, Rob.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt nieuws voor ons.
1: Ja, we beginnen met schade door dieren. Ganzen en eenden. Die hebben vorig jaar de meeste schade veroorzaakt waarvoor provincies vergoedingen uitkeerden. In totaal waren de watervogels verantwoordelijk voor ruim 70 miljoen euro aan schade. Schade door wolven, die was 1,5 miljoen euro. Wolf was daarmee landelijk goed voor een 9e plek als schadeveroorzaker. Maar omdat die wolf het grootste deel van de schade veroorzaakt in onze provincie, staat hij in Gelderland op de 4e plek van schadeveroorzakers. Op 1 in Gelderland staat de grauwe gans, gevolgd door de mees en dan de koolgans. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens de verschillende organisaties zoals Natuur en Milieu, de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken, zoals een norm voor het aantal bomen. Voldoende groen kan namelijk veel impact hebben op de temperatuur in een wijk, zegt Natuur en Milieu.
2: Het kan echt een paar graden schelen, tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is. En daarom starten wij die petitie en hopen we dat iedereen meedoet en de hitte wegtekent samen met ons.
1: Ja, meer bomen in de versteende straat is de inzet. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. Nou krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld en moeten volgend jaar ingaan. Luchtvaartbedrijven waarschuwen dat het wel gaat leiden tot duurdere tickets. En na de wedstrijd van Oranje tegen Japan verscheen er op sociale media heel wat lelijke dingen vanwege die late 2-2. Daar bedacht iemand uit Overijssel iets tegen. Hij zette in een bibliotheek in Zwolle een hele rits oranje typemachines neer, waar mensen hun frustratie van zich af kunnen typen.
3: Typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
0: Hoor je hoe driftig er getikt wordt?
1: Ja, dat dan weer wel. Iemand redelijk gefrustreerd daar op de achtergrond. Nou, die typemachines die worden ook weer neergezet voor de zekerheid na de groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië.
0: Ja, heel creatief idee. Hey, tot slot, Rob, ijssalons met eetbare lepeltjes. Vind je dat een goede uitvinding? Dat las ik net.
1: Goed. Ja.
0: Ja, hè? Maar ik heb wel zoiets, het zijn koeklepels. Moet je snel weglepelen, anders dan verpulvert dat helemaal.
1: Ja. Ja, of je neemt gewoon een hoorntje, dat eet je ook op.
0: Dat is ook nog een goeie, ja. Daar gaan we voor, dankjewel.

0: Sweet Little Mystery. Wet, wet, wet op Radio Gelderland. Het is bijna 5:10. Nou, dat klinkt natuurlijk ook hartstikke leuk. Ik had eigenlijk een ander muziekje in gedachten. Want het is tijd om naar Weerplaza te gaan. Goedemiddag, Jeroen.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Wat staat ons nog te wachten de rest van deze dinsdag?
1: Nou, eigenlijk heel aangenaam weer. Afgelopen uren was het nog wel wat bewolkt. Maar die bewolking lost opnieuw weer op, net als gisteren rond het tijdstip. En de zon is er best goed bij. En de temperatuur ligt rond 23 graden. En daarbij staat eigenlijk maar nauwelijks wind. Dus heel comfortabel.
0: Nou zeg dat. Ik denk heel veel mensen die nu op de fiets of in de auto stappen van het werk naar huis, die maken nog even ergens een stop. Denk je ook niet?
1: Ja, ik geef ze groot gelijk. Het is
0: zo
1: heerlijk
0: is het
1: weer.
0: Hey, en de nachtelijke eindexamenfeestjes. Hè? Veel jongeren zitten in de tuin nu 's avonds. Zit dat erin voor vannacht of koelt het af?
1: Zeker, dat kan prima. De temperatuur ligt nog zeker tot een uurtje of 8:30 à 9 boven 20 graden. Daarna zakt hij uiteindelijk wel door naar waarde onder de 15 graden komende nacht. Dus mocht het een latertje worden, neem dan wel even een vestje mee.
0: Ja.
1: Maar ja, blijf wel gewoon droog. Prima weer.
0: Ja.
1: En morgenochtend is het tijdelijk bewolkt en dan kan er wat regen vallen. Zeker tijdens de latere ochtenduren. In de middag breekt opnieuw de zon weer door en dan wordt het zo'n 23 of 24 graden. Lokaal misschien al wel 25 graden. En daarmee komt ook warmere lucht de provincie binnen. En dat gaan we donderdag ook echt wel merken, want dan gaat de temperatuur naar 28 of misschien al wel 29 graden met veel zon.
0: Dus donderdag is echt dat keerpunt, hè? Dan gaan we echt de hoogte in.
1: Ja, en daar, op die hoogte blijven we waarschijnlijk ook. Want vrijdag gaan we zelfs naar 33 of 34 graden. Nou, in de nacht van donderdag of vrijdag misschien ook onweersbuien. En vrijdag op zaterdag opnieuw. Dus het wordt ook nog een keer heel turbulent en drukkend.
0: Ja.
1: Ja, het wordt echt wel heel ander weer dan we gewend waren.
0: Nou, dat klinkt voor nu nog inderdaad als heel uitzonderlijk. We gaan dat meemaken. Dankjewel, Jeroen. Fijne avond.
1: Hetzelfde.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de obers zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
6: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes tributeband en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
7: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helminkwonen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Thuis in Gelderland.

0: één grote familie zijn ze. De Sister Sledge met We Are Family. Het is 5:12 op Radio Gelderland. En daarmee is het laatste uur van Thuis in Gelderland in geluid. Goedemiddag. Tot 6:00 nog veel afwisselende muziek. Met tussendoor nieuws en een mooi slotakkoord in de vorm van een alle 1300 goed monument. Daar mogen we altijd in de grote lijst van grasduinen. En dit keer kwam ik uit in Volendam. Eerst even naar Rob. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt voor ons het een en ander over het Gelderse nieuws te vertellen.
1: Ja, een deel van het centrum van Didam wordt morgenavond afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En bewoners van dat gebied wordt gevraagd losse voorwerpen uit hun voortuintjes te verwijderen. Aanleiding is een aangekondigde demonstratie tegen de komst van de AZC in de gemeente Montferland. Waarbij ook is aangekondigd dat Geert Wilders een toespraak gaat houden. De demonstranten willen een rondje door het centrum lopen met vertrek en aankomst bij het voormalige gemeentehuis. De afsluiting van het centrum van Didam voor verkeer geldt van 6 tot 8. Hoge populieren verstoren al jaren de neerslagmetingen in Gelderland. Ze blokkeren voor een deel de radar van het KNMI in Herwijnen. Daardoor kunnen regenbuien op weerapps rond onder meer Arnhem, Nijmegen en de Achterhoek soms flink afwijken van wat er daadwerkelijk uit de lucht valt. Bij de plaatsing van de radar was geen rekening gehouden met de populieren.
2: We hadden niet door toen we die radar plaatsten dat die bomen zo hard zouden groeien. Toen we de radar plaatsten waren de toppen nog redelijk behoorlijk stuk onder de radar.
1: De Arnhemse oprichter van Buienradar vindt dat een slechte zaak.
3: En de neerslagradar is essentieel om te meten in die buien van wat is daar aan de gang. En meten is weten, maar op het moment dat je niet goed kunt meten, weet je ook niet wat er in die buien gebeurt en krijg je per definitie een verkeerde meting.
1: Het KNMI zegt dat ze dankzij andere neerslagradars redelijk goed het gat in de meting kan opvullen. Maar toch heeft vorig jaar een vergunning aangevraagd om die populieren te mogen snoeien. Maar de gemeente West-Betuwe zegt eerst een goede onderbouwing te willen zien, omdat het om gezonde bomen gaat. En het is feest, de Nijmeegse Waalbrug is jarig. De brug werd precies 90 jaar geleden geopend door koningin Wilhelmina. Met zijn overspanning van 244 meter was het destijds de brug met de grootste overspanning van Europa. Ja, nu kan die brug wel een likje verf gebruiken, maar de verfbeurt staat pas gepland voor op zijn vroegst 2030. Lokale omroep RN7 vroeg aan Nijmegenaren welke kleur de brug dan moet krijgen.
4: Ja, een beetje wat bij de stad hoort, denk ik.
5: Misschien in de kleuren van NEC of zo, dus dat zou wel heel erg leuk zijn.
6: Nou, mat zilverkleur.
7: De brug hoort groen te zijn.
6: Groen?
7: Groen, ja.
8: Dat maakt het zo donker. Donker is bijna altijd iets sombers, dus ik heb liever altijd iets lichts persoonlijk.
6: Ja.
9: Rood?
6: Rood?
9: Ja.
10: Een regenboogkleur. Ja, ieder mens is gelijk, dus laat maar lekker een regenboog maken.
1: Ze zijn nog niet helemaal uit daar in Nijmegen.
0: Het is ook een verlaat verjaarscadeau, hè?
1: Die is misschien de regenboogkleur, maar ik verwacht niet dat hij er zo uit gaat zien.
0: Nee, het is wel leuk om over na te denken, toch? Ja. Ik heb een Wilhelmina pepermuntje hier liggen. Ik neem er eentje op, toch?
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Ja.

0: Willy de Veel met Hey Joe op Radio Gelderland. Ja, dat klinkt toch wel heel sfeervol, hè? Het is 5:08. We gaan even inzoomen op een plekje in Gelderland. En dat is de mobiele flitspaal die al een tijdje aan de Rijksweg in Gaanderen staat. Die houdt de gemoederen in het dorp nog steeds flink bezig. In 5 weken tijd zijn er al duizenden boetes uitgedeeld. Vandalen hebben daar tijdelijk een einde aan gemaakt. Ze beplakten namelijk de flitscamera met stickers. En deze inwoner had het al gezien.
1: Ja, en terecht.
2: Ik zou het niet doen, maar ik snap het wel dat mensen het wel doen.
3: Ik zou het niet doen, maar ik weet niet wat ik ervan moet vinden om eerlijk te zijn.
4: De frustratie over de flexflitser zit hoog bij de Achterhoekers. Daarom snappen ze het wel dat iemand onder andere stickers op de lenzen heeft geplakt. De snelheidsmeter is er al weken het gesprek van de dag. En dat blijft niet beperkt tot de dorpsgrenzen.
2: Nou, ik zat pas bijvoorbeeld ergens in een wachtruimte te wachten. Niet eens in Gaanderen. En daar was al het gespreksonderwerp de flitspaal in Gaanderen. Dus ja. Dus
3: ik heb heel veel mensen ook in mijn omgeving gevraagd. En ook in de buurt, zeg maar. En iedereen heeft bijna zo wat een boete te pakken. Ik heb er 2 gehad, inmiddels. Van 94 euro of zo. Dus 2 keer 94 euro, dat tikt behoorlijk aan.
5: Met een paar kilometer hard. Dat je dan anders ook een grote boetes krijgt. Lukt niet meer eens.
4: De beruchte flitser draait over uren. In iets meer dan 5 weken tijd werden er ruim 13.000 verkeersovertredingen geregistreerd. Dat meldt het OM.
3: Oh, 13.000, dat is niet weinig.
2: Bizar, toch? Zoveel?
3: Ja, dat is echt veel.
4: Toch heeft niet al het gemotoriseerd verkeer last van de flitspaal.
6: Ik woon in Vassenveld. Ja. Ik ben lekker een tochtje aan het maken, dus ik denk... Ik heb helemaal op je flitspaal gelet. Nee. Dat doet me helemaal niks, want ik ben met een scootmobiel en die loopt maar 17.

0: Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!
1: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Betting Racing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
3: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
4: Mijnleesbril.nl.
5: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
5: Voordeelhaartjes.nl. Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
7: Voordeelhaartjes.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
9: Het is bijna 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Barneveld is het 23,2 graden en in Zelhem 24,0. Het weer in Gelderland. Vanavond is er nog een tijd zonnig, maar in de nacht neemt de bewolking weer toe. Morgen start met veel wolken en mogelijk wat regen, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Een man uit Apeldoorn wordt verdacht van het veroorzaken van een zwaar ongeval op de A50 bij Epe, waarbij 2 vrouwen gewond raakten. De bestuurder reed met hoge snelheid en slingerde over de weg voordat hij achterop de auto van de slachtoffers botste, waardoor een voertuig over de kop sloeg. In Opheusden is een woning aan de Mahoniestraat door burgemeester Jan Kottelenberg gesloten voor 3 maanden na de vondst van drugs. De bewoner krijgt ook een boete van €50.000 nadat de politie tijdens een onderzoek verdovende middelen en andere verdachte items aantrof. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg in Gelderland. Eventjes kijken, moet ik zelf ook doen. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 16 minuten op onthoud.
10: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
11: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook.

0: you there. Fastnet.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Thuis in Gelderland.

0: tonight.
1: Hey Soul Sister van Train op Radio Gelderland. Het is 5:09. We hebben nog een laatste ronde nieuws. De goed, die krijgen we van Rob. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het Rode Kruis is bezorgd over de wereldwijde gevolgen van El Niño. Die kan dit jaar mogelijk een van de hevigste in bijna 80 jaar worden. El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld allerlei weersextremen veroorzaakt. De Rode Kruis maakt zich zorgen over water- en voedseltekorten. De organisatie voorziet risicogebieden daarom nu al van allerlei hulpgoederen.
3: Zoals voedsel, nu al water, hygiënepakketten, maar ook chloortabletten. We bouwen watertanks. En als we weten dat het er echt op korte termijn gaat aankomen, dan is het ook een geval van mensen evacueren, medische teams die op tijd klaar zijn, dat soort zaken.
2: En vooral in kwetsbare regio's in Afrika en het Midden-Oosten worden maatregelen getroffen. De marathon van Sneek die gaat komend weekend niet door, is vandaag bekendgemaakt. Er is gebleken dat het EHBO-plan was opgesteld door een eerder veroordeelde nep-hulpverlener. Gemeente Zuidwest-Friesland heeft daarom de vergunning ingetrokken. En die man werd in april veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich had voorgedaan als ambulancebroeder en ook politieagent. En hij had eerder gewerkt voor de organisatie van de marathon. En toen de gemeente erachter kwam wie dat EHBO-plan had gemaakt, trok ze de vergunning voor het hardloop-evenement in. Dikke pech voor de 3000 hardlopers die dit weekend mee zouden doen. De organisatie kijkt nog of de marathon nu in het najaar kan worden gehouden. En de trappisten van Abdij Koningshoeve in Berkel en Schot zijn bekend van trappistenbiermerk La Trappe. Maar ze komen nu met een alternatief, namelijk frisdrank. Monniken waren op zolder op zoek naar spullen voor de viering van een 140-jarig bestaan. En ze kwamen daar oude flessen van de frisdrank Ariston tegen. Die werd door de monniken gebrouwen tijdens en net na de oorlog. Ja, en ze besloten weer frisdrank te gaan maken. Ze hebben het recept wel minder zoet gemaakt. Hebben 4 smaak ontwikkeld. En ze willen nu onderzoeken of de frisdrank aanslaat.
4: Wij monniken zijn natuurlijk een beetje buitenaardse wezen. Dus wat dat betreft moeten we een beetje aftasten van wat hun smaken zijn. En daar proberen we dan verder op te anticiperen. En dat doen we met de 4 smaken. En als dat allemaal goed valt, dan gaan we naar het grotere werk toe.
2: Ja, geen kloosterbier dus, maar kloosterfrisdrank. Moeten we er wel bij zeggen dat die frisdrank op een externe locatie wordt gebrouwen, maar wel onder toezicht van monniken.
1: Kijk, Ariston heet het.
2: Ja, of Ariston, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar ze mochten in de oorlog van de bezetter mochten ze geen bier brouwen. En net na de oorlog waren er ook geen bestanddelen voor bier te krijgen. Dus toen hebben ze tijdelijk frisdrank gemaakt om toch wat inkomsten te hebben. Ja, nu gaan ze het weer doen.
1: Ik ben stik nieuwsgierig. Jij hoe dat smaakt?
2: Ja, er zijn wel wat proeftesten geweest ook. Mensen vonden het een beetje slap smaken vooral toch. Maar wel goed tegen de dorst werd het genoemd.
1: Met de 4-daagse in zicht.
2: Dat is hier ook trouwens.
1: Toch, ja hè? Dat was het Rob. Ja. Dankjewel, heel graag tot morgen. En een beetje Italiaans sentiment. Laten we maar even op Radio Gelderland horen. Dit zijn Elice en Batazio, El Treni di Dozzur.

thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6. Op Radio Gelderland.

De Bengals met Walk Like an Egyptian. En ik durf in te schatten dat de helft van de luisteraars in Gelderland allemaal dat gebaartje nadoen, hè? Uit die videoclip van de Bengals. Dat kan niet anders. Het is 6:08 en dan is het moment daar. We gaan deze Thuis in Gelderland bekrachtigen met een favoriet uit alle 1300 goedlijst. Een plaat die geliefd is bij velen en veelzeggend is over The Cats. The End of the Show werd 2 keer uitgebracht. De eerste keer in 1972 en de tweede keer 6 jaar later, toen de band er echt de brui aan gaf. Op de alle 1300 goeds monumentenlijst, The Cats met The End of the Show. Hele mooie avond.

0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Betting Racing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen, 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
5: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neden.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis.

0: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem op Radio Gelderland.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
3: Voordeelhuisjes.nl.
4: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
5: voordeeluitjes.nl.
6: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes tributeband en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
7: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleep Reverbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alping bed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
7: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
11: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
10: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
12: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
10: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer, vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland. Non-stop muziek.
3: Radio Gelderland. I've heard people say that too much of it.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen en hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
1: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Ze mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en als ze het blijven, dat ze dan bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van de raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd en de ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. De Arubaanse premier Mike Eman heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij maakte bekend dat hij in september eerst het leiderschap van zijn partij overdraagt aan een nieuwe generatie. En enkele maanden later wil hij ook zijn functie als premier neerleggen. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Volgens zijn woordvoerder koos de premier daar bewust voor, omdat hij vreesde dat partijgenoten hem anders op andere gedachten zouden brengen. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Wim T. Schippers vond dat kunst nergens op hoeft te slaan, maar wel de moeite waard is. Het weer dan nog, het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft van het land bewolkt en daar vallen ook buien. In het zuiden van het land is het droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen.
0: Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: De pindakaasvloer van Wim T. Schippers is binnenkort weer te zien in het depot in Rotterdam, zo werd vanavond bekend. Ik heb vroeger in een pindakaasfabriek gewerkt. De ene week spoot ik gewone pindakaas in de potten en de andere week een Surinaamse variant met extreem veel sambal erin. Ik hoop dat die versie gebruikt gaat worden voor de vloer en dan eens kijken hoe kinderen reageren die stiekem hun vinger met een lik hete pindakaas in hun mond moeten. Voor de rechtbank in Den Haag staat morgen een Rwandese man uit Ede terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven in Rwanda. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. En politiek verslaggever Wilma Borgman vertelt over de aangepaste stikstofplannen. Zijn de botten die in een Limburgse kerk werden gevonden van de beroemde Franse musketier D'Artagnan? En Nederland levert na Frankrijk de meeste voetballers op het WK. Een speler van VVV Blijdorp praat over zijn team met maar liefst 9 nationaliteiten. En nu we het toch over Frankrijk hebben, we zaten net in het nieuws zo'n beetje met de laatste minuten, de laatste seconden van die wedstrijd. Ik ga even nog naar commentator Mark Kloostra bij Frankrijk-Senegal. Hoe is het afgelopen, Mark?
3: Ja, het werd net 2-1 en dus weer spannend in de extra tijd. Er viel bijna een tweede Senegalese treffer in de allerlaatste seconde, maar centimeters voor de lijn toch nog Meijal. Maar daarvoor had Mbappé zijn tweede erin geschoten. Met een streep van 25 meter maakte hij er 3-1 van. En dus heeft Frankrijk de eerste wedstrijd gewonnen van Senegal.
2: Nou, dat is een mooie overwinning. Dankjewel. Dan gaan we nu over naar het nieuws van
1: dinsdag 16 juni.
2: In het Franse Evian startte vandaag de G7-top. Ging veel over de deal tussen de VS en Iran. En daar wilde Trump nog wel iets over kwijt.
4: The one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon.
2: Details over de deal zijn nog niet bekend. Ondertussen verschuift de aandacht van de G7 naar die andere oorlog die tussen Rusland en Oekraïne.
5: There was a whole session dedicated to it with only the G7 leaders plus President Zelensky, who came from Ukraine specifically for that.
2: De Oekraïense president sprak voor het eerst in maanden weer met Trump. Die beloofde volgens Zelensky weer nieuwe wapens.
6: He was very positive that they can help us more with missiles.
2: De man van 19 die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Dat heeft het OM vandaag bekendgemaakt.
7: Dat is een zeer ernstige verdenking en dat houdt in dat hij dus aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest of onoplettend is geweest of dat hij zelfs roekeloos gereden heeft.
2: Wat houdt roekeloos rijden eigenlijk in?
8: Dat is bijvoorbeeld als je veel gedronken hebt en achter het stuur klimt of dat je op je telefoon hebt gekeken tijdens het rijden of te hard hebt gereden.
2: Het maakt volgens deze expert voor de strafmaak echt wel uit of de verdachte gevaarlijk reed.
9: Je kunt een dodelijke aanrijding veroorzaken met schuld daarvoor. Dan kun je tot 3 jaar gestraft worden. En je kunt roekeloos een dodelijke aanrijding veroorzaken. Dan kun je tot maximaal 6 jaar gevangenisstraf krijgen.
2: Over de toedracht van het ongeluk wil het OM nog niets kwijt.
7: Was je onder invloed? Zat je op zijn telefoon? Dat zijn hele begrijpelijke vragen. Maar we zitten nu nog zo vroeg in het onderzoek dat we daar nu nog geen mededeling over willen doen.
2: Irene Wüst is tijdens de komende Olympische Spelen de chef de mission. Ze vindt dat een
10: enorme eer, absoluut, ja.
2: En haar telefoon stroomde meteen vol met felicitaties.
10: Ik werd vanochtend wakker en ik had mijn telefoon op niet storen. Ik haalde me eraf en ik had 46 berichtjes. Dus het was alsof ik Olympisch goud had gewonnen.
2: Ja, winnen, dat deed ze overigens best wel vaak.
11: Goud voor Irene Wüst, 5 Olympische Spelen op een rij. Dat heeft nog niemand daarvoor gedaan.
2: En dat leverde Wüst een mooie bijnaam op.
11: De wereld heeft Wonder Woman, wij hebben Wonder Wüst.
2: En dat er nu een wintersporter als chef de mission naar de zomerspelen gaat, dat is geen probleem volgens Wüst.
10: Uiteindelijk maakt het ook niet uit, hè? Mentale vaardigheden, alles wat erbij komt kijken, wat je ervoor moet doen en laten. Ja, dat is eigenlijk bij elke topsporter hetzelfde.
2: Het eerste vaatje Hollandse nieuwe haring is vandaag aangekomen op Scheveningen. Om dat te vieren verkocht deze visboer ze vandaag extra goedkoop.
12: Ik laat het nou eens gek doen en vandaag doen we van 11 uur tot 4 uur voor een ouderwetse gulden.
2: Ik zou zeggen ook even de keel schrapen, maar goed, hoe eet je zo'n Hollandse nieuwe ook alweer?
13: Dat is een visje om lekker zo in je keel laten glijden.
2: En cabaretier Philip Geubel snapt helemaal niets van deze Hollandse lekkernij.
14: Jullie hebben zoveel om fier op te zijn, maar een stuk zout snotten te zee, daar zitten we een Hollands vlaggetje op.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, gelezen door Annette Schut.
15: Personeel in verpleeghuizen heeft er een zorg bij. Agressieve familieleden van bewoners, kopt NRC. En de krant een verhaal over schreeuwende familieleden en gedreigd met een gang naar de pers.
2: De bestuurder van zorginstelling Cordaan Ronald Smit noemt het probleem stelselmatig en de impact op zijn medewerkers gigantisch. Bij Cordaan zitten volgens hem meer dan 10 medewerkers thuis met PTSS-achtige klachten.
15: Wat maken die medewerkers dan mee? Nou, bijvoorbeeld een schreeuwende dochter die erachter komt dat haar moeder haar medicatie niet heeft ingenomen. Godverdomme, schreeuwde de dochter naar een zorgmedewerker. Ik heb 2 tabletjes gevonden in de kamer van mijn moeder. Staan jullie niet op te letten of zo?
2: De luxe Amsterdamse sportschool Saints & Stars zat eerder in opspraak raakt toen bekend werd dat schoonmakers onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken, komt opnieuw in het nieuws.
15: Parool weet te vertellen dat de sportschool toentertijd bij de rechter een communicatieverbod eiste tussen die arbeidsinspectie en journalisten. De luxe sportschool vindt, zo blijkt uit het vonnis, dat de staat regisseur is geweest van Trial by Media.
2: En daarom wilden ze dus het verbod en dat de arbeidsinspectie een boete zou krijgen van 1 miljoen euro per dag als ze toch met journalisten zouden praten.
15: Het is vaak vies, intensief en zwaar werk. Lassen op een scheepswerf, want de ruimtes zijn vaak heel klein. Een lasrobot zou daarom een uitkomst zijn. Scheepsbouwer Neptune in Hardingsveld-Giessendam werkt aan die toekomst, schrijft het AD.
2: Het bedrijf investeert 5 miljoen in een zelflerende lasstraat en ontwikkelt met andere werven een lasrobot. Volgens Benjamin Grefkens, de CEO van Neptune, is een robot voor schepen ontwikkelen nog niet zo makkelijk.
15: Werven zijn geen Tesla-fabrieken waar steeds dezelfde auto van de band rolt, legt hij uit. Schepen komen in verschillende soorten en maten.
2: Hij is ook om een andere reden blij met de robot. Er zijn namelijk niet genoeg lassers te vinden. Gekwalificeerde lassen zijn er eigenlijk nauwelijks meer in Nederland, zegt hij. Nu al komen de meeste uit het buitenland.
15: De elektrische auto opladen kan je met het oog op de kosten beter bij je buurman doen dan bij een commerciële aanbieder. Tot die conclusie komt het AD, die het verhaal optekent van een nieuw concept, Charge Circle.
2: En daarbij worden mensen met een eigen laadpunt gekoppeld aan buurtgenoten. Tom is een van de eerste gebruikers. Hij heeft sinds een half jaar een eigen laadpunt.
15: Op werkdagen is zijn elektrische auto onderweg en het laadpunt ongebruikt. En in die loze uren kun je bij hem voor 45 cent per kilowattuur je auto opladen.
2: Florian woont vlakbij, hij heeft een elektrische auto, maar geen laadpunt. En dit is lekker dichtbij en stukken goedkoper dan een openbare paal, zegt hij. Ik heb me direct aangemeld.
15: Tom is ook tevreden. Die verdient gestaag de investering in zijn laadpaal terug.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En zo hoorden we Maroon 5 met Memories. Er ligt een ingrijpend pakket aan maatregelen op tafel bij het kabinet om de problemen met stikstof op te lossen. Volgende week vrijdag moet de voltallige ministerraad daar zijn goedkeuring aan geven. Wilma Borgman, inderdaad. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Zullen we maar eens beginnen met de inhoud?
1: Laten we dat eens doen.
0: Ja, wat willen ze nou precies?
1: Nou, neem de kaart van Nederland even in gedachten, ja. Wilfried. En de grote natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, trek dan om die natuurgebieden een cirkel, want daarbinnen moet de stikstofuitstoot drastisch naar beneden. Kabinet denkt nu aan een cirkel van 1000 meter afstand. En dan is de regel eigenlijk zo'n beetje hoe dichter bij een natuurgebied zit, hoe strenger de maatregelen zijn. En hoe verder er vandaan, binnen die grens van 1000 meter, hoe meer je dan mag. Nou, dat is één maatregel. Het kabinet wil ook dat er daarnaast per sector wordt bepaald hoeveel stikstof er maximaal mag worden uitgestoten. En ook dat er regels komen voor hoeveel dieren er per hectare grond gehouden mogen worden. Maar dat is nog niet alles. Nu is het nog zo dat je zelfs bij het kleinste beetje stikstofuitstoot een vergunning moet aanvragen. Nou, die grens die heet in het jargon de rekenkundige ondergrens. Die wil het kabinet verhogen. En dit alles ook nog eens met een stok achter de deur. Als dit allemaal niet genoeg helpt, dan mogen er ook uiteindelijk gewoon gedwongen minder dieren gehouden worden. Het is een heel pakket aan maatregelen waar de meest betrokken ministers het gisteravond in het Katshuis over eens geworden zijn.
0: Ja. Daar wordt hier natuurlijk al jaren over gepraat. En het is ook een politiek gevecht geworden.
1: Zeker.
0: Hoe komt het nou eigenlijk dat dit allemaal zo lang voort blijven modderen?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk een heel ingewikkeld onderwerp. De politiek hield zichzelf hierover ook jarenlang stevig in de houtgreep. Dit is het vierde kabinet al dat hiermee worstelt. En ook de vierde minister op rij van stikstof. Eerst hadden we Carola Schouten in Rutte 3. We hadden Christiane van der Wal in Rutte 4. Femke Wiersma deed het in het kabinet van daarna, kabinet van Schoof. Die werden het allemaal onderling niet eens. Omdat ze bang waren voor electorale schade. Omdat ze het te moeilijk vonden. De ene partij wilde te veel en de andere partij te weinig. En dan kwam er een minister met een plan en dan stond het hele land weer in de fik. Soms letterlijk. En al die ministers en al die kabinetten zeiden het is urgent. Maar een oplossing kwam er niet. Dus dat die drie coalitiepartijen elkaar nu hebben gevonden, dat is best bijzonder. Laten we even het geheugen opfrissen, Wilfried. We gaan even vier kabinetten terug in de tijd.
2: Ik ben de minister van LNV, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Maar ik ben ook de chef stikstof. Dus ik ben nog niet klaar, helaas.
3: Waarom ik zeg, dit is de zwaarste crisis in mijn carrière, in mijn 9 jaar als premier, omdat we hier geconfronteerd worden met een technisch groot probleem. Hoe ga je de stikstofuitstoot daadwerkelijk terugdringen? Want wat moeten we doen en tegelijkertijd ook nog meer natuurherstel doen? Dat is uiterst complex.
4: Je moet zoveel pijnlijke maatregelen nemen. We weten dat het nog bij lange na niet genoeg is wat we tot nu toe al hebben gedaan. Nog veel meer.
5: De behoefte om meer snelheid te maken, dit snel op te lossen, juist voor heel veel discussie heeft gezorgd en er mede de oorzaak toe is geweest dat we eigenlijk vooral heel veel tijd verloren hebben. En dat is dus een steen in de schoen die niet helpt als je toe wil naar natuurherstel.
4: Nou, dat op zo'n moment denk ik, als ik dat voor het eerst hoor, denk ik natuurlijk ook van, ah nee, kom op, want dat is echt een gemiste kans.
6: Ik denk dat ik het probleem heb onderschat. Dat ik dacht van, dit moet toch oplosbaar zijn. We snappen heel goed dat dit een eerste stap is en niet de stap en al helemaal niet de eindstap, maar dat we daar echt met vol gevoel van urgentie mee aan de slag gaan.
7: Ik denk wel dat wij een kabinet hadden onder Schoof die echt met elkaar het anders wilde doen. En ook als het gaat om stikstofbeleid, was dat wel een kabinet wat echt een wezenlijk andere koers voor Nederland wilde varen. Maar ik ben niet minister geworden om het kabinet na 11 maanden te zien vallen.
8: Dus je komt uit die stilstand zodra je met elkaar gewoon de dingen doet die verstandig zijn. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld nog voor de zomer grote keuzes zullen maken over stikstof, landbouw en natuur. We hebben bijna wekelijks daar de task voor stikstof om tafel om juist hier een aantal grote knopen ook door te hakken.
9: Onder mijn voorgangers zijn al meerdere acties in gang gezet om Nederland van de slot te krijgen. Maar voor de zomer is het aan ons om een aantal grote keuzes te nemen.
1: Ja, en die laatste spreker, dat was dan de huidige minister die erover gaat. Dat is Jamie van Essen. Hij heeft stikstof in zijn portefeuille in het minderheidskabinet van Jette. En ja, je hoort het, zij denken dat het deze keer wel lukt voor de zomer. En dat nemen ze zelfs vrij letterlijk, want de uiteindelijke beslissing zal vallen op de ene laatste ministerraad voordat de zomervakantie begint. Ja.
0: Ik heb net even geturfd bij het stukje wat je uit. Ik geloof dat er ongeveer 12 sprekers waren. Er wordt maar gesoebat. En waarom denken ze dan dat het ze nu wel gaat lukken?
1: Nou, er is geld. Er is een pot van 20 miljard zelfs. En er is een plan. En waarom het er niet lukte de laatste jaren is omdat er uiteindelijk toch niet overtuigend duidelijk werd gemaakt voor rechters dat de natuur echt zou verbeteren op termijn. Want daar is het tenslotte allemaal om begonnen. Maar deze keer hopen ze dat die stok achter de deur waar ik het net over had, dat er uiteindelijk gedwongen minder dieren gehouden mogen worden als dat pakket niet voldoende helpt. Dat die stok achter de deur voldoende zekerheid biedt, ook voor rechters, dat die plannen echt gaan werken.
0: Ja, Jamie Van Essen, jij noemde hem net. Hij is de kerstverse en relatief jonge minister. Die zit op dit dossier.
1: Ja.
0: Heeft hij nou bij de agrarische sector, denk jij, genoeg steun voor dit plan?
1: Nou, aan hem heeft het niet gelegen en ook niet aan de intensiteit van het contact met die agrarische sector. Want vanaf het moment dat hij minister was, sterker nog, hij was nog niet eens minister. Toen belde hij al met Ger Koopmans, de voorman van LTO. En toen zei Van Essen al, het contact met de sector, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Nou, Wilfried, als ik afga op mensen die er verstand van hebben, heeft Van Essen de laatste maanden werkelijk alles en iedereen die er maar een beetje relevant is in dat stikstofprobleem, heeft hij erbij gehaald. LTO natuurlijk, de jonge boeren, maar ook de kippensector, de provincies, allerlei belangenorganisaties. En die hebben op dat ministerie bijeenkomsten gehad waar soms wel 40 man aan tafel zat. Die heeft hij dus allemaal achter zich gekregen. Daar lijkt het nu op. En de volgende stap is dat hij ook het parlement ingaat op zoek naar steun daar.
0: Ja, en overleg dus met Jan en Alleman. Ja. Maakt dat nou de kans op een meerderheid in de Tweede Kamer ook groter?
1: Nou, dit probleem speelt al zo lang dat heel veel partijen er liever gisteren vanaf willen dan vandaag. Van Essen hoopt, en denk ik rekent ook wel een beetje, op een meerderheid, het liefst met links en met rechts, ook met pro, ook met jaar 21. Nou, Joost Eerdmans liet vanavond weten dat de verhoging van de ondergrens, zodat je niet voor alles meer vergunning hoeft te hebben, dat noemt hij een belangrijke en een goede stap. Verder wacht hij af waar het kabinet precies mee komt. En ja, op links kunnen ze zich het daar permitteren om een pakket met dit soort toch ingrijpende maatregelen om dat te torpederen. Waarschijnlijk gaan we dat allemaal nog voor de zomer horen, als dan ook echt duidelijk wordt dat dit pakket niet meer onderuitgeschoffeld kan worden, dan komen die vergunningen langzaam weer op gang. En dan heeft dit kabinet toch echt wel een huzarenstukje afgeleverd, Wilfried.
0: Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Morgen staat een Rwandese man uit Ede voor de rechtbank in Den Haag, terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven in Rwanda. In 1994 vond daar een genocide plaats waarbij zo'n 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's omkwamen. Katrien van der Schoot is journalist bij VRT, deed in de jaren 90 verslag uit Rwanda en volgt het land nog altijd op de voet. Goedenavond, Katrien.
10: Goedenavond, Wilfried.
0: Ja, morgen die rechtszaak, hè, tegen die meneer die hier sinds 1998 woont. Waar wordt hij van verdacht?
10: Wel ja, het gaat inderdaad om een 66-jarige man uit Ede, heb je gezegd, Eugène N. En hij woont al sinds 1998 in Nederland. Hij werkt in de thuiszorg. En hij is begin 2024 aangehouden. En dat heeft al een hele voorgeschiedenis, want het is Rwanda zelf dat eigenlijk al 10 jaar daarvoor om zijn uitlevering vroeg. Maar dat kan natuurlijk niet, omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft intussen. Ja. Nu, het Openbaar Ministerie is inderdaad zelf op onderzoek gegaan in Rwanda. Het verdachte dat hij als medepleger betrokken was bij een plunder- en vernietigingstocht tegen de Tutsi's. Dat was toen in het begin van de genocide in 1994. Toen werden huizen van Tutsi's in brand gestoken en vernietigd, hun bezittingen geplunderd. En die man zou hebben meegeholpen aan een massaslachting, onder meer in een stadion in de zuidelijke provincie Huye, Butare was het toen nog, op ongeveer 3000 Tutsi's die zich in dat stadion hadden verzameld. En daar wordt hij dan nu van verdacht.
0: Ja, maar nou was hij ook al bij stek veroordeeld, hè, in Rwanda door een volksrechtbank. Wat betekent dat?
10: Ja, wel, die volksrechtbanken die waren destijds eigenlijk na het afloop van de volkenmoord in het leven geroepen voor snelrecht. Want je moet weten, er waren honderdduizenden daders, medeplichtigen, meelopers, verdachten die in de cel zaten. En dat systeem, die Gacaca, heeft 1 miljoen processen gevoerd, ook bij verstek, zoals voor deze man. En ja, op zich is dat wel handig, maar goed, in zo'n samenleving die er toen was in Rwanda, Winner's Logic, die je toen had, was het toch wel een beetje een risico. Er waren valse getuigenissen, afrekeningen en zo verder. Dus het is misschien wel goed dat er nu eigenlijk een proces komt voor een gewone rechtbank, zeg maar.
0: Ja, nou is die genocide inmiddels dus 32 jaar geleden. Wat vind jij daar nou zelf van, Katrien, dat er nu nog hier verdachten vervolgd worden voor die oorlogsmisdaden?
10: Ja, kijk, op zich vind ik het heel goed, hè, want rechtspraak moet overal kunnen, met aandacht voor de verdediging, met aandacht voor de slachtoffers. Maar in dit geval zijn er toch wel een aantal factoren die het moeilijk maken om een eerlijk proces te voeren, denk ik. Hè. Je weet, de genocide, het is al 32 jaar geleden. Dat is lang. Hè. Het is heel lang ook alleen bekeken door de bril van de slachtoffers, die ook de nieuwe machthebbers zijn geworden. Hè. Paul Kagame, de huidige president, is ook al 32 jaar aan de macht. En ja, tot nu toe is er altijd die logica geweest. De Hutus zijn de boosdoeners. De Tutsis, waar ook Kagame zelf toe behoort, zijn de enige slachtoffers. En dat ja, maakt dat narratief toch wel een beetje ja, weinig evenwichtig is. En dat je heel weinig kans hebt op nuance. En ja, intussen weten we ook al wel wat meer. Intussen heeft Rwanda ook al wat uitgespookt in de nasleep van die volkenmoord. Vooral wat ze dan in buurland Congo hebben gedaan. En in eigen land. En er is ook meer en meer kritisch over nagedacht over het aandeel van de huidige machthebbers na de genocide. Dus ja, die geloofwaardigheid is toch wel een probleem geworden na al die tijd. Dus je moet goed opletten, ook zeker als het proces hier gevoerd wordt. In hoeverre is dat nog allemaal te vertrouwen en waar voor waar aan te nemen?
0: Ja. Maar nu vertel jij mij net over die massaslachting in een voetbalstadion, denk ik of zo. Hè? 3000 slachtoffers. Hoeveel feiten zijn daar nu over bekend? Hè? Hoe geloofwaardig worden dan die getuigenverklaringen na die tijd? Zijn er foto's gemaakt? Is er filmmateriaal? Of zijn het alleen maar verhalen die mensen kunnen vertellen?
10: Ja, heel veel filmmateriaal is er zeker niet. Hè. Het zijn alleen maar de verhalen die de mensen kunnen vertellen, als die nog kunnen verteld worden. Ik bedoel, ik was er zelf in 1994, ik ben ook geëvacueerd en er waren bijzonder weinig ook journalisten toen op dat moment die het allemaal konden vertellen wat er zich afspeelde. Je weet dat er toen ook VN-blauwhelmen waren die zich hebben teruggetrokken. Dus eigenlijk konden die volkenmoordenaars toen wel gewoon hun gangetje gaan. En is het ook heel moeilijk, zeker zoveel jaren nadien, om nog bewijzen te gaan vinden. En zoals ik zei, het is een beetje gekleurd geworden. Je hebt voor- en tegenstanders. Je hebt een regime dat ook steeds autoritairder is geworden na al die tijd. En ja, daardoor is het toch wel moeilijk. Je hebt ook nog eens een beetje die Rwandese volksaard, laat ik maar zeggen. We hebben zelf dat gemerkt bij de processen die er in België hebben plaatsgevonden, dat wij het allemaal ook een beetje vanuit onze eigen Europese bril bekijken, terwijl je toch die eigen volksaard hebt van de Rwandese die nooit, wij zeggen dat op zijn Vlaams, het achterste van hun tong laten zien, die erg wantrouwig zijn.
0: Dat is ook Hollands bij ons.
10: Dat is ook Hollands, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus het is een beetje moeilijk om dus echt aan die geloofwaardigheid van de getuigenissen, want er zijn ook een heel aantal processen geweest die later zijn ingetrokken of in beroep gewoon een heel andere uitkomst hebben gehad. Dus je moet je daar toch wel heel erg voorzichtig in zijn om die processen te voeren,
0: maar
10: ja.
0: Begrijp ik nu dat zij een soort volksaard in zich hebben, of een manier van doen dat zij zich niet helemaal uit durven spreken, dat ze voorzichtig zijn?
10: Ja, dat sowieso. Dat zit in de volksaard, maar het zit zo ook wel nu stilletjes aan. Hè, door het nieuwe regime dat er toen aan de macht gekomen is in 1994. Dat is een beetje een schijndemocratie. Hè. Kagame is al 32 jaar aan de macht. En als je alle rapporten van mensenrechtenorganisaties erop naleest, het is het steeds erger geworden. Hij laat dissidenten opsluiten, verdwijnen, vermoorden onder het mom van terrorisme, of hij noemt ze dan genocide. subsidiair. Je hebt zelf een voorbeeld uit eigen land. Kijk naar Victoire Ingabire. Ik weet niet of je die nog kende, maar die heeft 17 jaar in Nederland gewoond. Is dan teruggegaan.
0: Presidentskandidaat.
10: Ja, om kandidaat, inderdaad, ja. Presidentskandidaat te worden. En ze is dan meteen, ik heb haar toen geïnterviewd en ik heb haar toen gevraagd van, ben je niet gek van dat te komen doen? En ja, sindsdien is ze dus op grond van heel omstreden beschuldigingen steeds opgesloten geweest of onder huisarrest. Dus je mag daar echt niet buiten de lijntjes kleuren. Er is heel veel angst om je mening te geven, om jezelf, om je mening te geven, om uit te spreken wat je zegt. Omdat er tot in Europa zelf ook nog geïntimideerd wordt. En dat is heel moeilijk om daar tegen in te gaan.
0: Ja, nu hoor ik wel heel veel mitsen en maren in jouw verhaal. Dus je zou eigenlijk denken van, heeft deze zaak in Nederland kans van slagen tegen die man die in Ede woont?
10: Ja, dat hangt er alleen maar vanaf. Ik kan niet in de bol kijken of de glazen bol van wat het Openbaar Ministerie daar heeft aangetroffen. Maar ik pleit er toch wel voor om daar heel realistisch in te zijn. En goed te kijken wat de feiten zijn en wat de verzinsels. En goed te luisteren naar iedereen die er op een of andere manier bij betrokken is. Maar goed, ik blijf wel geloven in de rechtspraak. Ik ben wel de journalist. Ik moet luisteren naar mensen. De mensen die met justitie bezig zijn, hebben een andere invalshoek. Maar ik denk dat heel erg moet bewaakt worden, dat het toch wel een goede, degelijke rechtspraak is die ook alle rechten van de verdediging en van de aanklagers en van de slachtoffers goed meeneemt. Ja, dat denk ik dat heel belangrijk is.
0: En misschien is het wel een voordeel dat deze zaak dan eerder in Den Haag speelt dan in Rwanda zelf?
10: Ik denk het ook wel, ja. Er zal zeker minder intimidatie zijn dan ginder. Het zal minder een schijnproces zijn, zoals het ginder zou kunnen gebeuren. Dus ja, geef het gewoon een kans op slagen en bekijk het goed met een heel brede blik. En met ook aandacht voor alle andere dossiers die er nog lopend zijn of die er al geweest zijn. We hebben zelfs in België ook nog dossiers lopen. 44 denk ik zelfs nog voor misdaden die tijdens de volkenmoord in Rwanda zijn gepleegd. Maar ik geef het toe, ook voor mezelf, ik volg het nu al 30 jaar, blijft het een heel moeilijke opgave. Ik ben er van toen in het begin bij geweest en ik heb mijn blik ook moeten openen en veranderen en toch kijken naar andere verhalen en tegenverhalen. En het is maar als je die allemaal samenlegt en in heel die complexe situatie die er toch is, dat je tot een goed resultaat kan komen. En misschien toch nog om mee af te sluiten. Het is een groot probleem in Rwanda is het feit dat het nog altijd die winnaarslogica is. En er zijn heel wat tegenstanders of dissidenten die zeggen, ja, maar je moet ook kijken naar wat de Tutsi's hebben gedaan nadien. En de Tutsi's zijn niet alleen de slachtoffers van wat er gebeurd is, ze zijn ook de nieuwe machthebbers. En zij willen nog altijd niet kijken naar de misdaden die door hen zijn begaan, die door de nieuwe machthebbers zijn begaan. En zolang je dat niet kan oplossen, zolang dat niet transparant verloopt, kan je uiteindelijk ook niet aan verzoening denken. En dat is toch wel het belangrijkste wat er moet gebeuren in zo'n land dat zoveel en zo'n gruwelijke dingen heeft meegemaakt in de loop van de geschiedenis.
0: Katrien van der Schoot, ik dank je wel voor dit verhaal, journalist bij de VT.

0: Beroemde stem, Youssou N'Dour met Sportief. In de kantine van RVV Blijdorp in Rotterdam kijkt een voetbalteam met maar liefst 9 verschillende nationaliteiten zoveel mogelijk naar alle WK-wedstrijden. Met elkaar juichen en dollen en zingen. Met 67 internationals is Nederland na Frankrijk hofleverancier tijdens het WK-voetbal. Echt wel bijzonder. En de meeste spelers komen uit Rotterdam. Ik spreek nu met Sander Grip en Julio Suarez. Zeker met hun team, Blijdorp. Dus net nog naar Senegal tegen Frankrijk. Goedenavond, Sander en Julio.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, waren jullie alle twee voor Frankrijk?
1: Ja. Ja, toch wel.
2: Ja. Ja.
1: Het is leuk als een land als Senegal wint, maar ja, Frankrijk is toch wel de bovenliggende partij volgens mij.
0: Ja, de bovenliggende partij, maar je bent dan toch voor Senegal, voor de underdog?
1: Ja, soms wel, maar ja, Frankrijk is toch wel een mooi voetballand, dus ja. Met een geweldig team. Dus.
0: Sander, jullie zitten daar met die 45-plus team, zal ik maar even zeggen. Wat is de sfeer dan in de kantine als jullie naar die wedstrijden kijken eigenlijk?
1: Uitgelaten, denk ik. Julio.
0: Altijd, ja, bij elke wedstrijd.
2: Nou.
1: Ja, afgelopen zondag zaten we bij Australië-Turkije. We hebben een paar Turkse ploeggenoten. Dus toen was de sfeer wel iets minder, moet ik zeggen.
0: Ja, want wat doen jullie dan? Pesten jullie elkaar? Of zijn jullie heel lief? Wat is de sfeer?
1: Nou, een beetje plagen mag altijd wel, toch?
0: Ja, dat vind ik zeker. Ja, dat hoort erbij tijdens een wedstrijd, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: En doen jullie dit vaker? Doen jullie dat alleen rond een WK? Of zijn er ook andere wedstrijden die jullie met elkaar bekijken?
2: Ja, meestal na de training kijk ik wel eens Champions League wedstrijden. Ja, dan blijven we altijd wel even hangen in de kantine.
0: Ja. Er is er ook altijd een hele beroemde neef. Hè? Of althans, een neef die een beroemde voetballer, hè? Die bij jullie zit. Met een migratieachtergrond. Wie is dat?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben de neef van Zlatan Ibrahimovic in ons team.
0: Dat is wel te gek, zeg. Ja. Wat best wel bijzonder is sowieso natuurlijk. Maar Zlatan is eigenlijk ook zo iemand die... Ja, hij komt dan uit voor, hij kwam uit voor Zweden. Maar zijn achtergrond is anders, toch?
1: Ja, dat klopt. Hij komt uit Bosnië.
0: Ja.
1: En ja, zij zijn net als zijn neef Adnan die bij ons speelt, in die oorlogsperiode gevlucht.
0: Ja, wat is er nou zo bijzonder aan jullie team, Julio?
2: Ja, we zijn een multicultureel team. Met inderdaad heel veel nationaliteiten. Van Nederlanders, Kavianen, ja, Egyptenaren, noem maar op. Superleuk samenstelling. En gewoon geweldig om dat mee te maken met al die verschillende culturen.
0: Ja, en wat levert dat zo op dan?
2: Nou ja, het is in ieder geval niet saai. het zijn allemaal bijzondere verhalen. En ja, goed, weet je, elke wedstrijd wordt ook bijzonder benaderd. Ja, kijk, de ene heeft is best wel euforisch. De andere is gewoon wat rustiger. En ja, een beetje temperamentvol. Kaapverdianen zitten er ook bij, dus dat.
0: Want bijvoorbeeld Kaapverdianen, zeg je nu, die zijn iets temperamentvoller dan Sander Grip.
2: Dat kan je wel stellen. Maar ja, hij past zich makkelijk aan, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: ik sta me

0: Spannetje in het team, ja.
1: Ja. En hoe is dit eigenlijk ontstaan? Is dit gewoon toevallig gewijs dat iemand zich aanmeldt bij de club? Of werd dit bekend op een gegeven moment in Rotterdam dat er zo'n club was die hier aan deed?
2: Nee, wij zijn eigenlijk Blijdorp is van oorsprong best een heel multiculturele vereniging. Wij zijn een jaar of 10 geleden begonnen. Eigenlijk allemaal vaders die per ongeluk zichzelf langs de lijn bevonden. En ineens een team moesten coachen. Toen hebben we gezegd, joh, als we die kleine gasten willen leren voetballen, moeten we het zelf ook kunnen. Dus laten we een team oprichten.
1: Ja.
2: Dus in het begin stonden we met alleen maar trainers. Nou, dat is echt drama. Dan heb je 15 meningen in de kleedkamer. Dus tactisch kom je daar nooit uit.
1: Nee, want kom je er. Heeft het ook zo zijn nadelen dat je een verschillende inborst hebt?
2: Ja, het kan wel eens. Het kan ook wel eens tot opstootjes leiden. In de zin van mensen die het temperament even niet in toom kunnen houden. Je wordt altijd wel gecorrigeerd vervolgens op het veld en zeker in de kantine daarna.
1: Ja, dus. Maar ik ben mezelf ook geboren getogen in Rotterdam. Ik heb altijd het indruk dat in Rotterdam het vaak vanzelfsprekender is dat mensen met elkaar omgaan met uit hele verschillende gaten en hoeken, zal ik maar zeggen. Weet je, als je in de metro bent of in de stad loopt, heb je altijd het idee dat het gewoon is. Misschien meer dan in andere steden of op andere plekken in het land. Ervaren jullie dat ook zo?
3: Nou ja, ik als ik voor mezelf mag spreken, dan. Ja, voelt zo. Want je respecteert elkaar. En je laat elkaar in de eigen waarde, zeg maar. Dus dat is. Misschien is dat wel vanzelfsprekend.
1: Ja. Onze burgemeester Schouten, die zei in The Guardian, waar ook een stuk over stond, over hoe dat eraan toe gaat nu tijdens het WK in Rotterdam. Die zei dat ze heel erg gelooft in de verbindende rol van het voetbal. Hè. Dat is zo, denk ik. Maar het is ook een beetje een cliché aan het worden.
2: Ja, als ik erop in mag gaan. Het is uiteindelijk ook zo dat ons kent ons eenvoudiger is dan wie ben je eigenlijk. Dus je ziet bij jongere leeftijden nog wel veel diversiteit. Maar je ziet toch vaak dat naarmate je op hogere leeftijd komt, teams uniformer worden. Dus
1: hoe komt dat?
2: Ons kent ons is makkelijker. Je hoeft minder moeite en minder energie te steken in het begrijpen van de ander. Dus je ziet dat daar toch vaak voor gekozen wordt. We hebben in Rotterdam natuurlijk ook gewoon veel clubs met of juist een witte, of juist een Turkse, of een Marokkaanse, of een Pakistaanse achtergrond. Dus ja. Je ziet dat dat toch dat je toch naar elkaar trekt, zeg maar. Dus zo logisch is het niet dat voetbal verbroedert.
1: Nee, oké. Ja. Ik herinner me nog in mijn voetbaltijd dat ik altijd uit moest spelen tegen Real Parbo. Ik weet niet of die club nog bestaat. Het was een volledig Surinaamse club. Vonden wij altijd wel een soort van bijzonder en ook wel spannend om daar uit potje te moeten spelen. Dan heb ik het over 40 jaar terug, hè, jongens, hou op. Ja. Of nog langer zelfs. Het is overigens ook zo, ook op de Rotterdamse velden, dat er ook best wel veel toestanden zijn, racistische toestanden bij de jeugd. En noem maar op, hè, die dingen. Hoe kijken jullie daar dan tegenaan als team?
3: Ja. Ik moet zeggen dat best wel bijzondere ervaringen zijn, hoor. Omdat je merkt dat zeg maar de politieke toestand wat nu speelt, zeg maar, in Nederland, dat ook naar het veld wordt meegenomen. Ja. En je ziet, spelers worden af en toe met een migratieachtergrond, die worden wel eens. Een soort van gepest eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
3: Dus dat gebeurt wel, helaas.
1: Ja, ja. Ja. Ja, goed, je laat het goede voorbeeld zien. Hey, vanavond, wat is er nou om 12 uur 's nachts? Argentinië, Algerije? Of om 3 uur? Hoe laat is dat?
2: Ja, dat is om 3 uur.
1: Om 3 uur. Ja, als jullie een beetje man zijn, blijf je natuurlijk wakker dan. Hè? Dan gaan jullie zitten kijken met elkaar. Ja, zit er een Algerijn eigenlijk in het elftal?
2: We hebben een Algerijn in het elftal. Ja. Die beweert dat hij met zijn zoon gaat kijken. Maar kan wel zijn dat hij in slaap valt.
1: Ja, met zijn zoon, maar thuis dus. Niet in de kantine.
2: Ja, wel thuis. Niet hier.
1: Maar mogen jullie tot 's nachts 3 uur in de kantine kijken eigenlijk?
2: Ik moet zeggen dat wij alle toegangscodes en ook de code van het alarm hebben. Dus wij kunnen gewoon blijven zitten als we willen.
1: Oké, nou, ik ben 's nachts om 1:30, 2 uur thuis. Misschien rij ik even om en controleer ik dat even. Sander en Julio, ik ga je veel plezier wensen met alle wedstrijden die er komen. En maak wat moois van, hè?
2: Ja. Dank je wel.
3: Dank je.
1: Dank je wel. De ontdekking van een skelet in een kerk in Maastricht leidde eerder dit jaar tot een enorme euforie, omdat het wel eens om de resten van D'Artagnan zou kunnen gaan. Dat is de beroemde Franse musketier aan het hof van Lodewijk XIV. Maar die euforie is inmiddels een beetje ontaard in een soort van klucht daar in Limburg. Vicky Bartholomeus is journalist van de Limburger en maker van een podcast over het mysterie rond D'Artagnan. Goedenavond, Vicky.
0: Goedenavond.
1: Ja, morgen zou er meer bekend worden over het DNA-onderzoek, maar er komt geen persconferentie van de gemeente. Wat is er allemaal aan de hand?
0: Ja, ik denk dat ze gewoon nog niet genoeg te melden hebben. Want die data van de 17 juni is ooit de lucht ingeslingerd. Maar ik denk dat er gewoon nog niet genoeg te vertellen valt over het skelet.
1: Oké, en er is nog niet genoeg onderzoek gedaan of zo?
0: Ja, precies.
1: Oké, ja. Nog heel even over die D'Artagnan. Want ik noem hem nog wel een musketier. Maar zelf weet ik er ook niet veel van. Wie is hij eigenlijk of wie was hij?
0: Nou, hij heet formeel Charles de Batz de Castelmore. Hij komt uit de Gascogne en hij was een vertrouweling van Louis XIV, Lodewijk XIV. Ze waren echt heel dik met elkaar en hij zat bij zijn elite troepen. En hij is gestorven voor de poorten van Maastricht toen ze Maastricht probeerden in te nemen, de Fransen.
1: Ja, en hoe weten we dat zo zeker, dat hij voor de poort is neergezakt?
0: Ja, daar is heel veel over geschreven. Er zijn heel veel bronnen over. Dus daar weten we gewoon best wel veel van. Maar wat er na zijn dood met zijn lichaam is gebeurd, ja, daar is helemaal niks over bekend. Dat is heel lang een groot mysterie geweest.
1: Ja, maar nou is er eerder dit jaar een opgraving gedaan. Hè? Mm-hmm. En toen waren er best veel mensen die er kijk op hebben, verstand van hebben, die zeiden, dit zou wel eens het skelet van D'Artagnan kunnen zijn.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, hij ligt precies eigenlijk op de plek waar ze hem verwachten. Want het kerkje in Volder, waar die is gevonden, daar stond vroeger een oud, nog kleiner kerkje. En hij lag precies waar vroeger het altaar geweest moet zijn. Dus dat was precies de plek waar je belangrijke mensen zou begraven. En we weten dat de kerk van Louis XIV, of de tent van Louis XIV, vlak bij dat kerkje lag. En dat hij daar dagelijks naar de mis ging. Dus het ligt eigenlijk wel voor de hand dat dat de plek is waar hij begraven is.
1: Ja, goed, aan de andere kant is het denk ik niet de enige geweest die daar gestorven is.
0: Nee, klopt. Nee. Want ze hebben ook bij het blootleggen van dat skelet wel meerdere resten van andere mensen gevonden, dat klopt. Maar hij lag er echt keurig netjes bij, zeg maar, van hoofd tot teen. En echt precies onder waar vroeger het altaar was.
1: Ja, en wat is er nou na die ontdekking met het skelet gebeurd?
0: Dat is opgegraven door een bureau en overgebracht naar Saxion in Deventer, naar de hogeschool. En er zijn inmiddels ook al twee monsters overgebracht naar Groningen en naar Leiden. En daar wordt allemaal specialistisch onderzoek op gedaan. Maar wat er nou precies allemaal gebeurt, dat weten we niet. Want de gemeente houdt de kaken op elkaar op dit moment en wil daar niks over kwijt.
1: Oké, maar en is er zeker meneer Dijkman die zich daar ook mee bemoeit, hè? Die heeft ook materiaal in zijn bezit, DNA.
0: Ja, dat had hij inderdaad.
1: Wie is hij?
0: Wim Dijkman is een archeoloog die net met pensioen is, heel lang voor de gemeente heeft gewerkt. En hij is eigenlijk al jaren op zoek naar het graf van D'Artagnan. Hij heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan, samen met de Franse biograaf van D'Artagnan, Odile Bordas. En hij heeft eigenlijk een soort strategie uitgestippeld. Hoe kan ik nu toch gaan zoeken naar dat graf van D'Artagnan? Want eigenlijk mag je helemaal niet graven zomaar in een kerk die ook nog eens een rijksmonument is.
1: Jij kent hem, je hebt hem opgezocht, hè, voor het interview. En
0: klopt.
1: Toen zat hij met een Tupperware-doosje in zijn hand. Wat zat
0: ja,
1: daarin?
0: Dat klopt. Nou, hij had. Ze hebben geprobeerd om die hele opgraving, zeg maar, stil te houden. Maar dat is niet helemaal gelukt. En voordat dat bekend werd, heeft hij al een stukje van een bovenarmbot en twee tanden naar München gebracht. Naar een speciaal instituut waar ze DNA-onderzoek doen. En hij hoopte natuurlijk dat er heel snel een soort match zou zijn en dat ze bewijs zouden vinden dat het hem was. Maar dat is helaas niet gelukt. En daarna is een beetje de hel losgebarsten. Want toen duidelijk werd dat daar gegraven was, terwijl dat helemaal niet mag. Ja, toen ontstond er toch wel een flinke ruzie tussen hem en zijn voormalige collega's bij de gemeente.
1: Ja, maar die meneer Dijkman gaat eigenlijk een beetje zijn eigen gang, begrijp ik.
0: Die heeft redelijk het grijze gebied opgezocht. Ja, dat klopt wel. Ja.
1: Ja, of is dat grijze gebied soms al zwart omdat het gewoon echt niet mag?
0: Nee, zeker, zeker. Hij heeft zeker dingen gedaan die niet mogen. Bijvoorbeeld echt daar gaan graven, dat mag gewoon niet. Daar moet je een vergunning voor hebben. En het is gewoon afgesproken in het verdrag van Malta dat we afblijven in principe van bonenvondsten als er geen reden is om ze op te graven.
1: Ja, maar ja, en krijgt die man dan straf of weet ik wat? Moet hij voorkomen, want hij doet iets wat niet mag.
0: Hij doet iets wat niet mag, inderdaad. Nou, hij had dus op een gegeven moment die twee tanden en dat bovenarmbot uit München opgehaald zelf. Dat had hij thuis bewaard. De erfgoedinspectie is toen aan zijn deur komen kloppen van hey, geef die dingen eens even terug. Dat heeft hij geweigerd. Toen heeft hij ze verstopt, heeft hij ze bij een goede kennis ondergebracht, waar ze in een kluis lagen. En toen is diezelfde avond wel nog de politie gekomen en is hij inderdaad gearresteerd. En ja, dat is nogal ongebruikelijk natuurlijk dat een archeoloog opgepakt wordt.
1: Ja, maar is hij nu op vrije voeten weer?
0: Ja, hij heeft meteen diezelfde avond heeft hij gezegd, jongens, ik breng jullie naar die skeletresten toe. En toen mocht hij weer naar huis. Ja. Ja, maar hij is wel nog steeds verdachte.
1: Ja, en god, ja, als die zaak nu echt voorkomt en er gebeurt wat, dan ja, D'Artagnan, het is niet voor niks, het is een Fransman.
0: Ja.
1: Dus wat zullen de gevolgen zijn? Hoe zullen de Fransen reageren?
0: Ja, die zijn natuurlijk razend benieuwd of hem dit is. En die kijken ook wel een beetje met argwaan natuurlijk naar hoe dit nu allemaal loopt. En dat er zo'n ruzie ontstaat rondom deze ja, potentieel hele mooie vondst.
1: Ja, en, maar wat verwacht je dat er nu de komende tijd gaat gebeuren?
0: Ik verwacht, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, dat er gewoon heel veel stille diplomatie zal zijn. En ik denk ook wel dat ze inderdaad bij al die instituten nu als een razende aan de slag gaan om te kijken wat ze kunnen achterhalen. Ik heb begrepen dat er tot op dit moment nog niks is waaruit blijkt dat het hem niet is. Maar ja, of er echt een match gaat komen, dat is even onduidelijk.
1: Ja, maar goed, dat iemand het niet is, ja, dat hij het wel is dan weer een hele andere stap.
0: Ja. Nee, zeker, zeker. Ja. Ja.
1: Hoe kom jij zo in? Jij bent een journalist, dus je voor de Limburger. Maar mm-hmm. wat heb jij met dit thema dat je er zo induikt?
0: Nou, ik had min of meer toevallig een paar jaar geleden ook alles geschreven over de theorie, zeg maar, dat D'Artagnan misschien wel in de kerk van Wolde zou liggen. En dat er zelfs nog een nazaat is die bereid zou zijn om DNA af te staan, zodat we zouden kunnen kijken of het hem was. Dus ik had er al eens eerder over geschreven, maar ik wist natuurlijk niet dat er nu daadwerkelijk echt gegraven werd. Dus dat was wel een verrassing.
1: Ja, en hoe is het nu eigenlijk met die dijkman? Zegt hij van nou, ik hou mijn handen er verder vanaf, of heeft hij nog steeds al plannen? Jij hebt, neem ik aan, nog contact met hem?
0: Ja, ik heb wel contact met hem. Nou, hij doet nu even een soort van stapje terug. Hij is heel lang strijdbaar geweest, want hij wilde heel graag betrokken blijven bij het onderzoek. Hij werd er een beetje van afgehouden, zeg maar. Dat was ook de reden waarom die twee tanden en dat bovenarmbod heeft opgehaald. Hij wilde een soort van een rol houden in het hele onderzoek. Maar nu heeft hij even een stapje terug gedaan. Hij ziet nu toch wel in dat hij eigenlijk te ver is gegaan. En dat hij gewoon nu even het boetekleed moet aantrekken.
1: Ja, het is overigens wel gek dat hij eigenlijk alleen maar een bordje heeft en een tand, zeg maar, flauw gezegd. Maar waar is de rest?
0: De rest ligt dus in Deventer bij Saxion Hogeschool. Dat wordt er allemaal onderzocht door allemaal deskundigen die daar op verschillende manieren onderzoek naar doen.
1: Ja, die Dijkman heeft natuurlijk ook wel een soort van, gek genoeg, een soort onderzoekskant in zich, een soort onderzoeksjournalistiek. Hij zet wel zijn eigen tanden erin, zou ik maar willen zeggen.
0: Ja, precies.
1: Heb je daar respect voor?
0: Ja, ik kan op de een of andere manier wel sympathie voor hem opbrengen. Ik bedoel, hij heeft de regels overtreden, dus allemaal niet zo slim. Maar aan de andere kant, zonder hem zouden we nu geen verhaal hebben en geen skelet dat mogelijk van een hele beroemde Fransman is.
1: Ja, begrijp ook dat er een filmpje is, hè? Een filmpje bestaat. Wat is daar op te zien?
0: Ja, dat klopt. Ja, de vraag is een beetje hoe netjes dat die opgraving verlopen is. Dat moest natuurlijk allemaal heel lang onder tijdsdruk, want dat moest geheim blijven. Dus er werd bijvoorbeeld 's middags een kind gedoopt en ze moesten 's ochtends nog gaan graven. Of de dag erna was de zondagsmis, dan moest de boel heel snel afgedekt worden met een houten plank en een Perzisch tapijtje. Dus ik heb het idee dat er in die haast wel het een en ander gebeurt, dus dat ook niet echt de schoonheidsprijs verdient. Dus ik heb bijvoorbeeld een filmpje gezien waarin hij met een soort compressor lucht afblaast van het skelet. Of met lucht zand afblaast, zeg maar, van het skelet.
1: Dat klinkt als iemand die met een hoge druk spuikt in de weer. Ja, is. En zijn auto schoonmaakt.
0: Het is net iets minder heftig dan dat. Maar je ziet toch wel dat er af en toe botjes een beetje verschuiven en zo. En dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Ik ben geen archeoloog. Ik weet er niet alles van. Maar dat lijkt me toch net iets te heftig.
1: Ja, maar kijk, als je nu nadenkt over die helm van Roemenen die gestolen is. Wat voor een rel dat werd, diplomatiek gezien. Zou dat hier ook bij kunnen?
0: Ja, we staan natuurlijk niet super fraai op dit moment. Dat is gewoon zo. Maar ik denk niet dat het zo'n heftige rel gaat worden. Ik denk dat het er heel erg van af gaat hangen. Ja, of het onderzoek uit kan wijzen of hij het is. Of in ieder geval met een grote aan waarschijnlijkheid, zekerheid, of noem je dat, dat het hem is. Dan is alle ruis natuurlijk vergeten. Want dan is Wim Dijkman de grote held die dacht aan jou gevonden heeft.
1: Ja, als dat zou gebeuren, dan krijgt hij erestatus natuurlijk in Limburg.
0: Ja, maar goed, dat denk ik wel.
1: Zover is het nog niet. Spannende zaak. Ik dank je wel, Vitki Bartholomeus, journalist bij de Limburger. Dan zit het Oog op Morgen ervoor vanavond op. Vannacht nog even voetbal kijken, kennelijk. Maar u kunt ook lekker gaan slapen. Morgen zit hier overigens Marcia Luiten om de uitzending te doen. Ik wens u nog een hele mooie nacht.
4: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, regisseur en choreograaf Guy Wijsman over zijn muzikale zomervoorstelling Spinoza.
2: Dus ik denk dat Spinoza gekomen is waar hij is gekomen, omdat hij dingen in twijfel heeft gezet en niet omdat hij een mening had en dat ging roepen.
0: En profvoetballer, podcastmaker en nu ook schrijver Bart Vriends over zijn puberoman Jonas.
3: Het helpt heel erg dat ik me niet enkel en alleen als voetballer identificeer. Er is ook zoveel meer dan dat en ik ben ook meer dan dat.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
17: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!
3: One ticket, please.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon, tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.